Het dodental van aanvallen van het Israëlisch leger op de Gazastrook gisteren is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gaza-stad aan en Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen en Hamas lijkt daar ook positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er niets aan de situatie in Gaza veranderd. In Apeldoorn is een explosie geweest vannacht in een appartement. Daardoor ontstond ook brand. De brandweer had het vuur snel geblust en de bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan met de grens van Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar dat moet wel dan bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. Ook loopt er een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer is helder, met af en toe wat wolken en 15 tot 20 graden. Overdag is het droog, met veel zon. Het wordt tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Het

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Citydijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen op de socials verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en zij via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels wel weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje weer teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen vermist. Een van de 2 verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrijgelaten, maar blijft nog wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd gisterochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd opgekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. En later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is opgepakt, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels wel weer schoongemaakt. Ook de komende ochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 vanochtend aanhoudt. De kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was daar samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. De vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden vervolgens onder meer helikopters en reddingsboten ingezet om naar de man te zoeken. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is helder, met af en toe wat wolken en 15 tot 20 graden momenteel. Overdag is het een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

is van hier naar Omsk nog een kleine 100 verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch

speelt viool. Wat vind je van Natasha? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet. Zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Piotr valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Piotr wel waarderen om zijn eetbaarheid. Want daar

Muizen en mijn vrouw Stormien getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 verst en daar was laatste meisje los.

0: Leef onze goede tijd!
1: Dit is NPO Radio 2 met het Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij al om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van die aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje inmiddels teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Maar waarschijnlijk loopt het aantal nog op omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. En dat zou het totale dodental op 83 brengen. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daarna ontstond ook brand. De brandweer had het vuur wel snel geblust. De bewoner is vervolgens met een hoogwerker uit het appartement gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. En bekerwinnaar AZ heeft gisteravond de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is helder met af en toe wat wolken en momenteel 15 tot 20 graden. Vandaag wordt een droge dag met veel zon. Het wordt in de middag tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Hey, hallo. Een hele goede morgen. En welkom op deze vroege maandag, ja, 3 augustus alweer. Waarin, denk ik, nou, bijna iedereen wel op vakantie is. Moet je even nagaan in wat voor exclusief moment jij dus bent beland. Iedereen op vakantie, de rest slaapt, maar jij en ik hier nu samen in het holst van de nacht. Samen wakker. Dus als jij nu luistert, hoor je echt bij de echte diehards. En als dat zo is, meld je dan vooral even via de NPO Luister-app. Want dan heb ik daar ook bewijs van. Vind ik gezellig. Want als we zo met een select gezelschap zijn, dan kan ik natuurlijk ook even iets persoonlijker zijn dan normaal. Ik vertelde je net al, iedereen is zowat op vakantie. Net als mijn buren. En ik verzorg hun tuin. Maar nu heb ik een probleem en ik voel me echt heel erg schuldig. Ik heb namelijk iets enorm over het hoofd gezien en ik weet niet hoe ik het moet oplossen. En het ergste is, ze komen over een paar dagen thuis. Oh jee!

0: Sleeping Satellite van Desmond Archer hier op NPO Radio 2. Ja, er zijn mensen die bij de elite horen, hoor. Harald is binnen. Marco Dijs is natuurlijk binnen. Denzel die meldt zich ook al via de NPO Luister-app. En andere Marco, Lorenzo, Ronnie en Minneke, goedemorgen. Ja, jij hoort echt bij de elite nu, want iedereen is op vakantie en iedereen slaapt. En als jij nu luistert, ja, dan kan ik dus even persoonlijke kwesties tegen je aangooien, want ik heb een beetje hulp nodig. Ik doe namelijk de tuin van de buren. Dat doe ik altijd als ze weg zijn en ze zijn 3 weken op vakantie. En ik doe dat echt met veel plezier. Ik sproei daar een beetje om de dag en zodat alles er lekker groen bij staat voor als ze terugkomen. Maar nu heb ik een probleem. Gisteren liep ik langs hun huis richting de sportschool. En toen dacht ik, zo, die voortuin is ook lekker uitgedroogd. En toen kwam de bom binnen. De voortuin. Hun voortuin. Ik ben hun voortuin compleet vergeten te sproeien. Zo dom. Echt zo dom. Ik voel me helemaal schuldig. En het komt, denk ik, omdat ik zelf geen voortuin heb en daarom daar de focus niet op heb. En omdat in de achtertuin ligt hun tuinslang aangesloten. En daar hebben de buurman en ik ook even gekeken van, ja, hoe moet het ook allemaal weer en blablabla. Bla bla. En hij zei toen wel, herinner ik me nu, van ja, je kunt de voortuin ook nog een keer doen. Moet je even heel die slang via de oprit en zo. En toen dacht ik, ja, is goed, doe ik wel. En nu denk ik, oh, ik ben het totaal vergeten. En alles is uitgedroogd. Die blaadjes, die zijn helemaal bruin. De hortensia's zijn helemaal uitgedroogd. En ze komen donderdag thuis. Ja, dus ik weet niet goed hoe ik dit moet oplossen. Ik kan het niet meer, zeg maar, niet droog sproeien. Dus heb je een tip voor me? Want ik weet niet hoe ik eruit kom.
1: De dag-nachtplaat.
0: Dus hulp is heel erg welkom via die NPO Luister-app. Laat maar weten. Wat je ook mag laten weten is of jij de dag- of nachtplaat wil horen. En ik heb twee smaken voor je. En dit is de dagplaat.
1: Nachtplaat.
0: Oh, de nachtplaat heb ik als eerste ingestart. Ik denk dat omdat ik daar zelf nog het meeste hang. De nachtplaat is dit. Crazy for You van Madonna. The Woman, dat afgelopen zaterdag gewoon ineens op het podium stond in de AFAS Live. Ter ere van de Pride. De nachtplaat heb ik dus als eerst voor je gedraaid. Of heb jij iets sterkers zin in?

Duran Duran, Hungry Like the Wolf. Is de dagplaat. Ik heb ze dus omgedraaid ingestart voor je, maar dat mag de pret niet drukken. Nachtplaat Madonna of Duran Duran als dagplaat. Laat maar weten.

0: Zeg nou zelf, dit is toch heerlijk wakker worden. Wild Horses van Gino Vannelli hier op 2. En daarom is de luister, NPO Luister-apper, om gewoon ja, mensen te helpen. En jij hoort bij de elite, want jij helpt me geholpen met het probleem. Erwin stuurt namelijk, naar aanleiding van de voortuin die ik ben vergeten te sproeien van de buren, die donderdag thuis komen en alles is droog. Erwin zegt, gewoon eerlijk zijn. Marco zegt, tegen de buurman zeggen dat je het zo druk had dat je de voortuin bent vergeten. Oké, dus jullie zijn kamp eerlijk zijn. Dan zegt Slowyo Movie, die zegt, laat de buurman een paar krantenartikelen zien dat je niet mocht sproeien in verband met de lage waterstand. En dus ook niet al te zichtbaar voor de buurt wilde doen. Achter viel het niet zo op, dus daar kon het wel. Wie weet red je het ermee. André stuurt, razendsnelle verhuizing, misschien een optie. Anders sterkte donderdag. Lorenzo komt nog binnen met, eventueel morgen in de ochtend wat takjes weghalen. Ja, dat zat ik ook aan te denken. Zodat je s'avonds kunt sproeien. Vooral niet op het heetst van de dag doen, want dan verbrand je planten. Ja, ik ben vooral even ondersteboven van een berichtje dat Stefan stuurde. Stefan, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Jij stuurt iets fascinerends en dit zou mijn probleem zomaar eens kunnen oplossen. Vertel.
1: Er bestaat al langer, maar ik heb het voor je opgezocht. Het is ook in Nederland verkrijgbaar. Je kan namelijk je dorre gras kan je verven. En dat, je verft dan echt met biologisch afbreekbare verf. Het is echt niet schadelijk voor het milieu. En het blijft ook zitten, het geeft niet af. Je moet het doen, je moet niet tegen regenen, maar als je daar 24 uur laat drogen, dan blijft het dus groen. En het blijft echt 2-3 maanden groen.
0: Wacht,
1: en het
0: enige... verf?
1: Ja. Verf, ja.
0: Ik verf die planten groen?
1: Ja, gras en planten kan je gewoon groen verven. Echt. Er staan heel veel video's op YouTube hoe je het moet doen.
0: Oh.
1: En dan koop je zo'n, okay. Zo'n spray unit en dan verf je dus het dorre gras.
0: Maar normaal heeft iedere plant zijn eigen kleur groen. Heeft dan straks iedere plant dezelfde kleur groen?
1: Ja, maar dat...
0: Dat valt niet op.
1: Je weet het niet, ik heb geen verstand van planten. Ik heb ze gewoon gesproeid, maar...
0: Ja, maar straks dan zijn ze allemaal appeltjes groen, weet je wel. Dat kan natuurlijk helemaal niet.
1: Ja, het enige probleem is, ik heb even opgezocht, ze blijven 3 maanden blijft het goed. Dus straks zit je in oktober en is nog steeds alles groen.
0: En dan gaat de buurman even nog wat takjes wegknippen en dan zijn zijn handen ineens groen. Oh, hoe kan dat nou? Wat gek. Ja. Nou ja, weet je, ja. Stefan, ik ga toch even op zoek. Ik ga toch even kijken, want ik voel me wel echt lullig eigenlijk. En ik vind het wel een top. Ik heb er nu nooit van gehoord. Dus Stefan, bedankt. Wil je ook nog een dag of nachtplaat horen, zegt u maar?
1: Ja, ik weet dat jij er zin in hebt. Doe Madonna.
0: Oh, wil je Madonna? Ja, jij stuurde helemaal dat je iets anders wilde horen. Ga ik even die Madonna...
1: Wat ik zei van... I used to... This used to be my playground. Dat is mijn favoriete Madonna-nummer. Maar ja. Je hebt een andere. Deze gewoon Crazy for You. En dan... dat is toch lekker.
0: Ja, is ook lekker. Ja, niks aan toe te voegen. We zijn ook de broers er niet, hè, bij dagnacht. Hè. Als jij gewoon ineens last minute nog wil wijzigen van idee... doen we dat toch gewoon. Ik heb hem voor je klaarstaan. Hey, bedankt voor je tip voor de verf, Stefan. Ik ga het proberen, hè?
1: Ja, en ik zie het wel op Instagram.
0: Is goed.

in ons land te vinden is. Hij staat op Lowlands in Biddinghuizen. En het kan niet anders zijn dan dat het voor hem een grote cultuurschok gaat worden. Van de druk op elkaar gebouwde straten van New York ineens naar de Flevopolder. Je hoorde Summer met Homewrecker op NPO Radio 2. Deze vrouw is zeker wel bekend met de Nederlandse cultuur. Ze groeide namelijk op rondom het Gardameer. Ja, en er zijn meer Nederlanders te vinden dan het aantal hagelstenen die daar jaarlijks naar beneden vallen. En dat zijn er een hoop. Je hoort Spanja met Call Me bij Dagnacht op NPO Radio 2.

0: Doors Down hier op NPO Radio 2. Pim pam, pim pam, plaat. Ik ga eens even kijken of jij wakker bent, maar ook scherp bent. Ik heb je nodig om een plaatje te zoeken. Pim pam, plaat gaan we spelen. En dat betekent dat ik twee keer aan het ratje ga draaien. Maar ik heb geen ratje. Want Jarno, die is er niet vandaag. Goedemorgen, Joffrey.
1: Goedemorgen.
0: We go way back, Joffrey.
1: Ja, zeker, absoluut.
0: We hebben samen een programma gemaakt op 3FM.
1: Absoluut.
0: En leuk om je weer erbij te hebben. Ook meteen voor jou dus de taak om even mee te gaan zoeken met Pimpalplaat. Ik heb dus geen ratje en wat ik ga doen... Ik heb hier een oud nieuwsbulletin van Carmaville. Van vorige week donderdag. En ik heb een pen, dus ik doe het op de manier zoals mijn schoonvader het doet. Een letter prikken. Dus we gaan de eerste letter prikken en dat wordt de letter van de artiest. Let op. De I. Oké. De I. We zoeken dus een artiest met de I. Nou, ga daar alvast maar even over nadenken. Ga ik nog een keer prikken. En dan hebben we dus de letter voor de titel. Nou, daar gaat hij. De N. De N. Oké, I-N-N. Ja, heb jij een idee, Joffrey?
1: De I als in gewoon streepje puntje.
0: Ja, streepje puntje.
1: Imagine Dragons.
0: Ja, bijvoorbeeld. Heel goed.
1: Iron Maiden.
0: Nou, dat is vast wel al te vinden. I-N-N. Dus de I en de N we hebben nodig om Pim Pam Plaat te gaan spelen. Dan heb ik nu een nieuwe muziek voor je. Ja, dit is fijn. Dit is een hele gave jongen. Het is een glam rocker. Zijn vader was Jean Monsou. Dat was de drummer van de Time Bandits. En deze jongen die kreeg gewoon een 10 voor het afstuderen van de Herman Brood Academie. Ik heb het over Lenny Monsou. Die heeft een heel leuk nieuw liedje uit. En dat heet Wrecking Ball. Nu op 2.

0: De Cash hier op NPO Radio 2. Goedemorgen, Constans.
1: Goedemorgen, hallo.
0: Jullie zijn onderweg van de Costa Brava naar Nederland.
1: Dat klopt, ja. We zijn 9:30 vertrokken gisteravond en we hebben een aantal uurtjes te gaan. En intussen zijn we naar jullie aan het luisteren.
0: En waar hang je nu ergens uit?
1: Wij drijven nu ergens. Volgens mij zijn we richting Dijon aan het rijden.
0: Oh, dan heb je al een flinke stap gemaakt vanaf de Costa Brava.
1: Ja, zeker wel. Ja, ja, dat gaat ook hartstikke goed s'nacht.
0: Maar ga je ergens een keer slapen of trap je hem door?
1: Nee, we gaan door tot we thuis zijn. Dat is eigenlijk een hele idee. En we wisselen af met de tweeën. Dus we zitten naast elkaar.
0: Ja.
1: De ogen zit nou next to me.
0: Next to me. Wat goed zeg. Ja, wat een eind. Dus hoe laat verwacht je thuis te zijn?
1: Nou, volgens de routeplanner is het nou 11:30. We wonen in de Berlikum bij Den Bosch. Zijn we 11:30 thuis. Met nog een stop zal het 12:00 zijn. En dan zit het erop.
0: Zo, nou, veilige kilometers gewenst. En ja, wat een eind, jongen. Eens. Pim-pam-plaat. Ja, we hadden te maken met een I en een N. En jij stuurde ook wat binnen. Ik zal nog even doornemen wat er verder binnenkwam. Marco, die stuurde Ice House, No Promises. Klinkt zo. Ik kreeg ook In Excess een paar keer binnen. José stuurde er ook nog een leuke Ike Tina Turner met Nightbush City Limits. Ja, en welke wil jij horen? Je zei het net al eventjes. Je zit namelijk naast Olga. Dus, ja. Wat mag het dan worden?
1: Next to me van Ilse Lange.
0: Ja, goed zo. Wat heerlijk om dan lekker samen in de auto te zitten, dat je het ook even kan afwisselen. En dan gewoon naast elkaar beland next to me. Bedankt hè, Constans en Olga. En een hele fijne route naar huis.
1: Dankjewel.
0: Veilige kilometers. Hoi.

Raymond met Supergirl hier op NPO Radio 2. En dit is een fijne samenwerking, altijd goed weer om te horen. Thomas Agda, Kraantje Papi en Rolf Sanchez met Mrs. Au. Nu op NPO Radio 2. Een hele goede morgen.

0: Radio 2.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten. En zij via Ceuta zouden kunnen doorreizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels ook weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saoedi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran gepraat gaat worden over een staakt het vuren. Maar dat heeft Iran zelf nog niet bevestigd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar dat moet dan wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. Ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer, het is helder met af en toe wat wolken en 15 tot 20 graden. Vandaag droog met veel zon, het wordt tropisch warm. Het wordt 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

In de script hoorde je op NPO Radio 2. Een hele goede morgen. Welkom in je nieuwe week hier bij NPO Radio 2. Hoe was jouw weekend? Een beetje lekker kunnen genieten van het topweer. Niet te warm, niet te koud. Zelf ben ik wezen varen op een bootje. Niet bij de Pride, maar ik zat op een sloep in Friesland. En wat is Friesland toch mooi! Echt serieus. Ik woon er ver vandaan. Maar iedere keer als ik daar kom, dan voelt het al meteen als vakantie. Het is gewoon lekker rustig. Echt een mooie plek. En zomaar weer gemerkt dat je heel goed op vakantie kan in je eigen land. En ik heb nog niet eens vakantie. Maar er is mij laat getipt. Neem alvast even een vakantiedagje op voordat je vakantie hebt. Dan ga je wat rustiger over in de flow. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik neem je even mee naar wat 3 augustus nog meer te bieden heeft. Ja, let op, vandaag moet je extra goed letten op je snelheid. De politie heeft vanaf vandaag namelijk weer de gigantische Europese flitsmarathon in werking gezet. En alles wordt gecontroleerd. Echt, let daarop. En ik voorspel in ieder geval dat ze in Nijmegen bij het Keizer Karelplein staan. Wat een klote rotonde is dat. En voor de vakantiegangers waarschijnlijk bij de rotonde van de Arc de Triomphe. Dus kijk uit, ze staan door heel Europa. Let erop, want het kost je anders centen. En verder gaan vandaag demonstranten vandaag in de militaire vliegbasis Volkel, dus in Brabant, gaan ze blokkeren. 81 minuten vanaf het moment dat daar het luchtalarm afgaat om 12 uur, hè, vanwege de nieuwe maand, willen ze voorkomen dat iemand door de hoofdingang komt. Daarmee staan ze stil bij de atoombommen die 81 jaar geleden op Hiroshima en Nagasaki werden afgeworpen. En 1 ding is zeker, daar hoeft de politie dus niet te flitsen. En tot slot, het belangrijkste nieuws van vandaag. Vanaf vandaag kent onze zender Radio 2 een nieuwe ochtendshow. Daniel en Roelof zijn al op met Daniel Lippens en Roelof de Vries. En ik ben heel benieuwd. Ik weet al wat dingen en het wordt hartstikke leuk. Let daarom vooral op de ochtendshow.

Logan, One Republic en Ain't Worried. Zometeen een man uit ons eigen land met zo'n grote verzameling unieke, obscure en analoge instrumenten. Ik dacht dat ik veel instrumenten bespeelde, maar hij bespeelt er wel 23, waarvan jij er waarschijnlijk ook niet heel veel kent. Wie dat is, hoor je naam bent. Ja, die zo misschien niet zoveel instrumenten heeft, maar wel heel veel gitaar heeft. En een drummer en een bassist. En wat leuk is, een van de bandleden woont gewoon in ons land. Angus Young woont al jaren in het Achterhoekse Aalten. AC/DC met Highway to Hell, nu op NPO Radio 2.

altijd denken aan Over Mijn Lijk. Diane Shepherd hier op NPO Radio 2. De tsuras, de balalaika, de theremin of de tsaijogodo, citer, sigarenkistgitaar. Het is zomaar een greep uit de verzameling van singer-songwriter Melle. Echt een multi-instrumentalist puur zang die al deze bijzondere spullen ook echt gebruikt voor zijn eigen muziek. Hij maakt ook leuke filmpjes van op Instagram, dus zeker aanrader om eens een keer te bekijken. En hij heeft nieuwe muziek. En in die nieuwe plaat, die heeft hij gemaakt met Feline, heeft hij niet zo heel erg uitgepakt met deze gekke instrumenten. Maar als je goed luistert, hoor je op de achtergrond wel een lap steel gitaar. En dat doet hij niet alleen, maar samen met Feline. En deze twee artiesten, ja, het is Ying en Yang, het is buurman en buurman. Bert en Ernie, ze passen goed bij elkaar. Feline en Melle met Remember Us op 2.

0: Wat vind ik het toch lekker als een man hoog zingt. Een beetje zo hoog in die kopstem. Oeh, daar word ik helemaal warm van.
1: De regels.
0: Maar nu gaan we tussen de regels duiken. Ja, ik luister eigenlijk altijd naar muziek. Nooit zo echt naar tekst. Ik weet niet hoe dat bij jou zit. Maar ik ben echt een muziekluisteraar. En daarom vallen mij solo's vaak snel op. En teksten, ja, die vergeet ik gewoon. 9 van de 10 keer weet ik helemaal niet waar het liedje over gaat. Dus om dat toch een beetje te eren, die solo's, heb ik tussen de regels in het leven geroepen om even solo's te raden. En aan jou de vraag, ja, welke solo's draai ik? Als je zo meteen mee wil spelen, luister dan even naar deze solo. Waar is dit de solo van? Laat het weten via NPO Luister. Waar was dit de solo van? Dan krijg je nog 2 solos van mij en dan mag jij kiezen welke track ik helemaal op de radio ga draaien. En om alvast even een tipje te geven, het is allemaal 90s rock vandaag. Zometeen heb ik een fijne samenwerking Bakermat en Rani naar deze David Lee Roth.

0: Hit van 2. I Love Life. Bakermat samen met Rani.
1: Tussen de regels.
0: We gaan tussen de regels kruipen. En aan jou de vraag. Ja, van welke solo's zijn deze liedjes allemaal? Of eigenlijk van welke liedjes zijn deze solo's? Laat ik het zo zeggen. Goedemorgen Bernie.
2: Ja, goedemorgen weer.
0: Ja, goedemorgen weer. Heb ik jou al onlangs gesproken?
2: Ja, ik geloof vorige week woensdag of donderdag heb ik ook meegedaan.
0: Oh, en hoe ging het toen? Ik ben het dan weer kwijt. Ik zit hier zo vaak.
2: Toen ging het goed. We zijn alle drie goed. Dus.
0: Oh, nou ja. Hoe zit jij in categorie gitaren 90's?
2: Ja, ik denk wel redelijk goed. Maar ja,
0: dat weet je.
2: Dat moet nog blijken, ja.
0: We gaan het zien. Ik ga deze voor je draaien.

0: Welke is het?
1: Het was Come As You Are van Nirvana.
0: Ja, hartstikke goed. Super. En ook Monique had hem goed en Angela. Gaan we door naar de tweede.

0: Oké. Weet je deze toevallig ook?
1: Green Day.
0: Green Day. En weet je ook nog iets meer van deze plaat?
1: Ik kon het heel slecht horen. Ik hoor alleen dat het Green Day was.
0: Het was goed. Het was helemaal prima. Het was Basket Case.

0: dat was de laatste.
1: A Living on a Prayer van Bon Jovi.
0: Wow, kijk eens aan. Benny, je wordt een pro.
1: Ja, zo langzamerhand wel. Ja.
0: Zo langzamerhand wel, ja. Nou, ik ben benieuwd hoe het gaat als we een keer in een hele andere categorie belanden. Maar dat zien we dan wel. Welke van de drie mag ik helemaal voor je draaien? Ik heb Nirvana, ik heb Green Day en Bon Jovi.
1: Nirvana. Wat
0: gaan we die doen? Oké, okay, hartstikke lekker. Hoe ziet je dag eruit? Ga je nog wat leuks doen?
1: Ik ben onderweg in de vrachtwagen naar de grens van Polen, Oost-Duitsland. Dus ik moet nog even.
0: Jij bent gewoon flink aan het werk.
1: Ja, zeker.
0: En zo is het ook gewoon maandag, hè?
1: Ja, wel daarom.
0: Hey, werk ze.
1: Hey, dank je. Doei.

Def Special hier op 2. Ik vind het een eer om ze te mogen aankondigen. Daniel Lippens en Roelof de Vries met hun allereerste uitzending van de kerstverse ochtendshow hier op NPO Radio 2. Daniel en Roelof zijn al op en doen me een lol. Pak de NPO Luister-app erbij en stuur hen even een warm welkom. Hit the beat and take.

0: NPO Radio 2.
1: 6 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje inmiddels teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen anderen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. En dat zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlisch leger gisteren op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers onder meer Gaza-stad aan. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Maar in de praktijk is er niets aan de situatie in Gaza veranderd. President Trump zegt ook dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot op het traject en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot zeker 8:30 aanhoudt. En voor de kust van Hoek van Holland is gisteravond zo'n 2 uur gezocht naar een vermiste zwemmer. Een man was zijn vriend kwijtgeraakt toen ze samen een duik gingen nemen in zee. 2 uur later werd de man weer teruggevonden op de parkeerplaats. Hij was blijkbaar al zelf uit het water gekomen. Het weer, het is een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm, weer 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Aan de kust staat wel een verfrissend windje van zee. En in de avond in het zuidoosten mogelijk dan een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Sidney, dankjewel. En Roelof, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Daniel.
2: En goedemorgen, Erwin de Hart bij de ANWB. Goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen, Daniel. Goedemorgen, Roelof.
4: Dag, hallo.
2: Hallo. Wat gaat de dag ons brengen? Want het is echt een hoog zomer.
3: Ja, dus het zal mij weer benieuwen of er een file staat. Ja, te nee. Druk wordt het in ieder geval relatief niet. De werkzaamheden op de A16 bij de Moerdijkbrug richting Rotterdam zijn ook geschiedenis. Dus daar staat ook geen file op dit moment. Dat stond er vorige week al wel. Ja, je hoorde het al in het nieuws. Door een kapotte bovenleiding rijden er wel geen treinen tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal.
2: Nou, dan hopen we je zo laat mogelijk te spreken verder op de ochtend.
3: Ik hoop het ook.
2: Dankjewel, doei.
5: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
7: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
8: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Ah, nee hè.
10: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
9: Ja, weer eens.
10: Nou, pof jij even?
9: Oh ja?
10: Ik heb net koffie gezet.
9: Lekker.
10: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
11: voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
12: Streekt. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
13: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
14: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
13: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
15: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
16: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
17: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
18: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
19: Welkom bij de verfzaak.
18: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
17: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
19: Welkom bij de verfzaak.
18: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
20: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terredeshommes.nl.
21: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
20: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
22: Daniel en Roelof zijn al op.

0: met Frank Stallone. Far From Over is de kop eraf.
1: Zo ja. is het. Goedemorgen, Daniel.
0: Goedemorgen, Roelof. Ja, een nieuw radioprogramma op dit tijdstip. Met ook nieuwe inhoud en nieuwe...

0: nou, en daar zijn we met onze eerste uitzending van dit radioprogramma. Waar ik toch even een momentje wil nemen om de mannen Jan-Willem en Jeroen te bedanken voor de afgelopen 8 jaar. Want die hebben iets waanzinnigs neergezet. En nu gaat er wat anders gebeuren. Zoals Jan-Willem zei, waar er 1 deur sluit, gaat een andere deur open. En die deur die is voor ons open gegaan.
1: In ons nieuwe huis, zeg ik altijd. Hè? Want ja. we gaan eigenlijk in een huis wonen dat we soms even kortstondig gehuurd hebben. Dat betekent ook dat we het huis gaan inrichten. Het ruikt nog een beetje naar verf.
0: Ja. Hè?
1: We zetten hier wat kastjes neer en wat meubels. En die meubels zullen misschien ook nog wel eens een beetje verplaatst worden. Dus we denken, het staat daar toch mooier.
0: En zo gaat het gaat. Ja, precies. Dus je hebt je woonkamer ingedeeld. En in één keer denk je, tv misschien toch aan de andere wand.
1: Ja.
0: Dus dat zou de komende tijd nog kunnen gaan gebeuren. We zijn het allemaal een beetje tegen het licht aan het houden. En we kijken wel. En we zijn heel erg benieuwd wat je ervan vindt. En ja, een ochtendshow begint natuurlijk ook met het nieuws. Wat is er gebeurd in de wereld? Nou, het was afgelopen weekend natuurlijk Pride. Veel regenbogen in Amsterdam. Met op zaterdag de bekende botenparade. En vooraf ging al het gerucht dat Madonna mee zou varen op een van de boten. Ja. Waren hele theorieën, hè? Want ze hadden berekend dat er dan geen boot 70 was. Dus er was wel een boot 69 en een boot 71. Maar geen boot 70. En die was dan weer van een mysterieus fietsenmerk of zo.
1: Dat niet zou bestaan.
0: Ja, en toen dachten heel veel mensen, nou, misschien staat dan Madonna op die boot. Dat bleek uiteindelijk niet zo te zijn. Wel verscheen ze in de AFAS Live met een bijzondere verrassing. Ze stond namelijk met niemand minder dan Kylie Minogue op het podium. Ja, het was een apart optreden in de zin dat het niet echt per se een concert was, maar meer een soort DJ-set.
1: Niet echt gezongen, hè?
0: Nou, en de momenten dat er wel werd gezongen was het niet altijd even zuiver. Maar hè, het ging om de sfeer en de bezoekers vonden het in ieder geval heel leuk. Het optreden begon ook nog eens een uur te laat. Het duurde maar 33 minuten. Maar goed, dan heb je wel Madonna live.
1: En als je achteraan stond, moest je heel goed kijken om Kylie Minogue te zien. Heel klein, de grootte van je pink ongeveer. En het Nationaal Hitteplan van het RIVM is vanaf vandaag in het hele land actief. Er is code geel afgegeven voor de hitte. Het RIVM adviseert onder meer voldoende te drinken, de woning en het lichaam koel te houden en activiteiten voor 12 of na 6 te doen. Nou, dat geldt voor ons. Maar niet iedereen heeft problemen met de hitte.
2: Ja, maar ik vind het wel warm, maar het is ook wel lekker.
3: En wat is er lekker dan?
2: Dan kan je ook lekker veel ijsjes eten.
1: Nou, zo is het. Weet je wat ik tegenwoordig heb? Een nekventilator.
0: Ja. Oh, dit heb ik gezien.
1: Mijn vriendin kocht dit en toen heb ik haar uitgelachen. Ik zei, wat is dit nou? En toen zei ze, wil je hem proberen? En toen zei ik, ja. En toen zei ik, stuur me eens het linkje waar je dit besteld is.
0: Ik zag een filmpje op social voorbij komen afgelopen week van iemand en die was op dancefestivals met zo'n nekventilator rondgegaan. En dan mensen die overduidelijk wel flink onderweg zijn op zo'n festival, die kregen dan in één keer dat ding om. En je zag zo hun hele gezicht vertrekken van gewoon, wie is deze gozer en wat is dit? Naar een soort van bijna orgasmisch.
1: Wel oppassen met je als je lang haar hebt. Dan kan die erin.
0: Dan kan die erin gezogen.
1: Ja.
0: Goed. Er is dit weekend flink gesport. De Tour de France Femme, daar was direct Nederlands succes. Lorena Wiebes, die won de eerste en de tweede etappe.
4: Lorena Wiebes in het geel. Maar 2 op een rij. Maar wat moesten ze er hard voor werken.
0: Ja. Dus vandaag verschijnt ze wederom in het geel aan de start van de derde rit van Genève naar Poligny. 156,5 kilometer voor de boeg.
1: En het voetbalseizoen is geopend. De Johan Cruijffschaal, daarin speelt de bekerwinnaar tegen de landskampioen. Nou, AZ tegen PSV in dit geval. Ze begonnen natuurlijk beide met 11 man, maar in de eerste minuten gaf Joey Veerman van PSV een hele hoge karatentrap in het gezicht van zijn tegenstander. Die tegenstander lag minutenlang op de grond. De scheids ging het veld af. En toen kwam hij terug met deze beslissing.
5: Laat zien van de beelden. Vol contact op de hoofd. Eindbeslissing. Rode kaart.
1: Goed dat ze dat tegenwoordig uitleggen. Het was de eerste rode kaart trouwens voor Joey Veerman ooit. Nou, de PSV ging met 10 man verder. Ja, dan wordt het moeilijk. 4-0 werd het voor de ploeg uit Alkmaar.
0: Ja, en er is gereced. Schaatsers Joy Beunen en Jenning de Bo die namen het opnieuw tegen elkaar op. Eerder dit jaar streden de twee al tegen elkaar op de 3000 meter. Die werd toen gewonnen door Joy Beunen. Maar afgelopen weekend was het tijd voor de revanche. Ze wisselden de schaatsbaan in voor het racecircuit. En daar raceden ze 3 rondjes op het TT-circuit in Assen. De eerste werd gewonnen door Joy. De tweede door de Bo. En dat terwijl zijn auto afsloeg. De beslissende laatste ronde ging dan weer naar Joy Beunen. Dus dat betekende het tweede verlies voor Jenning de Boom.
6: De tweede wel gewonnen met afslaan. Nou, doe me dat maar eens na.
7: Je koopt er verder niks voor, hoor.
6: Nee, ik koop er helemaal niks voor. Dit is puur voor mijn ego. Nog een soort van reddingsactie.
0: Ja, nou ja, goed. Ze zijn nog lang niet uitgebatteld. Maar wat dan de volgende uitdaging is, daar gaan ze nog over nadenken.
1: Ze hebben echt een heel concept voor zichzelf bedacht. Leuk is dit.
0: Ja, en wat is nou eigenlijk proberen ze een YouTube-kanaal op te starten? Of wat is het?
1: Ik denk dat ze kansjes ruiken. gebruiken om en gewoon hele leuke dingen te doen. Want dit wil ik ook wel.
3: Ja, ja, zeker.
1: En ik denk ook wel dat, ja, dit kun je wel uitventen, toch?
0: Ja, ik denk dat hier veel influencer dollars mee te scoren zijn. Ja, ja, goed. Ja. En dan een nieuw programma-onderdeel.
8: Twee vandaag.
0: Ja. Ik zal het uitleggen. Je mag een plaat aanvragen. Alleen, je hebt twee woorden om hem als het ware aan ons te verkopen. Dus je kunt twee woorden sturen en de plaat die je graag wilt horen. En die woorden, dat kunnen bijvoorbeeld zijn koffie nodig. Nou ja, doe nog eens een suggestie. Ja,
1: in mijn geval bijvoorbeeld een gezonde spanning of eerste werkdag of zweet en alpaca.
0: Ja, dat kan natuurlijk ook. Heb jij twee woorden voor ons en natuurlijk een plaat erbij? Stuur die dan door via de NPO Luister-app. En dan gaan we op basis van je twee woorden, het mogen er niet minder zijn en ook zeker niet meer, gaan we bepalen welke plaat we zo meteen gaan draaien. Dus denk even goed na over die plaat. Stuur hem door via de app en verzin er twee originele woorden bij die een beetje slaan op wat jouw dag jou vandaag gaat brengen. En wie weet hebben we je zo meteen aan de lijn.

0: toch heerlijk lekker wakker worden. Air and All I Need. In een nieuwe ochtendshow.
1: Twee vandaag.
0: Ja, twee woorden om ons te overtuigen om jouw plaat te draaien. Maar wij vinden het leukste als die woorden ook een beetje te maken hebben met jouw dag vandaag. En wat die gaat brengen. Of misschien wat de dag van gisteren heeft gebracht. En waar je nog de naweeën van voelt.
2: Hoe je voelt.
0: Er komen veel berichtjes binnen. Anna die zegt hond lopen. Ik heb hier nog eentje van Henk. Wielren, fiets en heide.
1: Mooi. Ja? Die ze vroeg bij dan ook. Een ode. Zie ik hier van Noah.
0: Ja, ik zie hier heupoperatie. Zo, sterkte sowieso vandaag.
1: Oh, ja, zei ik één woord.
0: Ja, en ik zag op zich ook een beetje in hetzelfde. Oh, je keurt het af omdat heupoperatie eigenlijk één woord is.
1: Een technische fout, ja. Ja.
0: Maar ik zie hier ook deze gips en rust van Lisbeth. En die zal ongetwijfeld iets hebben meegemaakt. Laten we er even bellen. En ik ben benieuwd welke plaat er
1: gips
0: bij hoort.
1: En rust.
0: Gips en rust.
1: Dan is het niet dat het
3: goedemorgen.
0: Goedemorgen, Lisbeth. Hallo.
3: Hoi, hoi.
0: Met Roelof en Daniel spreek je.
3: Ja, leuk.
0: Ja, wij wilden wat meer weten over jouw twee woorden. Gips en rust. Wat is er gebeurd?
3: Ja, dat begrijp ik. Nou, ik heb 2 weken geleden de Nijmeegse Vierdaagse meegelopen.
0: Ja.
3: En dat doen wij al aardig wat jaren, mijn man en ik. Het was dit jaar voor de 13e keer. Dus dat wil ik er maar even bij zetten.
0: Ja.
3: En de dag voordat we zouden starten, dus de maandag, want op dinsdag start je, ben ik door iemand omver gelopen en toen viel ik over mijn enkel heen. Dus ik dacht, ai, dat is niet echt leuk om morgen de Nijmeegse te starten.
0: Oh nee.
3: Maar goed, dat hebben we dus toch gedaan. Ik heb wat hulp gehad van een fysiotherapeut en mensen bij onze accommodatie. En om een lang verhaal kort te maken, ik heb dus de hele Nijmeegse Vierdaagse keurig uitgelopen.
1: Nou, je bent als zo'n topsporter opgelapt, weet je wel? Met van die injecties van hij moet toch vlammen.
0: Maar was dit met tape of was het met gips? Wat had je om?
3: Wat ik om had, bedoel je? Op mijn voet?
0: Ja.
3: Tape? Tape en pijnstillers en een shot adrenaline en super lieve mensen aan de kant die je aanmoedigen. Dus
1: en vier dragers in een draagstoel.
0: Nee, dat mag niet, hè?
1: Nee.
3: Nou, was het maar zo'n feest.
0: Ja.
3: Nee. Maar goed, om nog even terug te gaan naar mijn gips en mijn rust. De ellende daarna, die bleef natuurlijk. En je zal het niet geloven, maar ik heb toch een klein breukje in mijn enkel. En daar hebben ze afgelopen vrijdag gips omgezet. Dus Lisbeth heeft nu gips en rust.
0: Ja, en heb je het nou veel erger gemaakt door die vierdaagse te lopen? Of gaat het allemaal wel weer goed komen?
3: Ja. Nou ja, dat vraagt iedereen zich dus natuurlijk inderdaad af. Ik heb gewoon geluk gehad dat dat breukje op de goede plek is blijven zitten. Maar natuurlijk nu wel moet gaan herstellen. En ik heb toch ondanks alles wel intens genoten van ons vierdaagse feestje.
0: Het was natuurlijk wel weer echt heel erg mooi om te zien dit jaar. En je hebt dus uiteindelijk gewoon weer... Want er staat er nu 14 op je kruisje of zo, toch?
3: Nee, de 13e.
0: De 13e
3: dus. De 13e gehaald. Dus dan krijg je zo'n klein, heel lullig rondje... Ja. Waar alleen het cijfertje 13 op staat.
0: Ja.
3: Maar daar ben ik wel vanaf. Ik hoef volgend jaar geen 13e meer.
0: Nou, daar gefeliciteerd mee. Een heel voorspoedig herstel gewenst. En welke plaat hoort erbij?
3: Ja, Don't Stop Me Now natuurlijk, van Queen.

0: Queen en Don't Stop Me Now. Speciaal voor Lisbeth, die alsnog met een gebroken voet de vierdaagse heeft uitgelopen.
1: Goed, man. Wat een karakter.
0: Nou, niet normaal. Ik zou denken, nou, dit is dan dit is het moment dat ik besluit om hem niet te gaan
2: dit
0: lopen.
2: Dit is mijn raincheck die ik eigenlijk wilde. Ja.
0: Het wordt een droge dag vandaag. Veel zon, tropisch warm. Het Nationaal Hitteplan is zelfs actief. Temperaturen die kunnen stijgen tot maar liefst 35 graden. Dus drink voldoende, zoek de schaduw op, et cetera, et cetera.
2: Gebruik je nekventilator.
0: Heb jij een nekventilator, Carmen? Goedemorgen.
3: Nee, die heb ik niet, maar ik wilde wel een, nu ik dit hoor.
0: Carmen, wat fijn dat jij erbij bent.
3: Ja hoor, ik ben er nog gewoon. En leuk avontuur. Om jullie nou hier te zien. We kennen elkaar natuurlijk al van de vakanties, maar nu gaan we gewoon het hele jaar door. Hartstikke
1: leuk.
3: We zijn
1: heel blij dat je er bent.
3: Welkom. De massale stroom jonge mensen naar de Spaanse enclave Ceuta kwam op gang naar desinformatie op sociale media. Volgens Marokko gingen er berichten rond waarin werd beweerd dat de Spaanse grens open zou zijn en dat migranten via Ceuta konden doorreizen. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren onmogelijk. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn weer teruggekeerd en bij de grensovergang staan nog wel wanhopige ouders op zoek naar hun kind. Er worden tientallen mensen vermist en het dodental zou nu op 83 liggen. De woeden ook natuurbranden in de staat Washington in het noordwesten van de Verenigde Staten. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd en honderden gebouwen zijn verwoest. Afgelopen weekend werd een noodtoestand uitgeroepen. Deze burgemeester probeert de getroffen bewoners een hart onder de riem te steken.
4: So to the people who are suffering right now in our region from either loss or uncertainty, everyone here, our hearts go out to you. We are here for you for the long term.
3: De branden zijn nog niet onder controle. Er wordt op het spoor nog altijd gewerkt aan een kapotte bovenleiding en daardoor rijden er in de ochtendspits geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. De problemen met de bovenleiding ontstonden gisteren aan het eind van de middag. Eerst zou het rond middernacht zijn opgelost, maar het gaat langer duren. De NS denkt het om 9 uur voor elkaar te hebben en tot die tijd moeten mensen omreizen via Amsterdam. AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. In Eindhoven speelde PSV bijna de hele wedstrijd met 10 man na een rode kaart voor Joey Veerman in de 9e minuut. PSV-trainer Peter Bos kon daarom de wedstrijd niet meer serieus nemen.
5: Ik moet je zeggen, ik ben wel eens weggelopen in stadions wanneer er na 5 minuten een rode kaart viel. Dan was ik aan het kijken voor de volgende tegenstander. Omdat je weet dat je dan niet meer de wedstrijd ziet die je met 11 tegen 11 ziet. Alleen ik vond het een beetje raar om vandaag weg te lopen.
3: Ja, de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. En vrijdag dan is de eerste competitiewedstrijd.
1: Fijne feitje.
2: Ja, zoals jullie weten, ik ben dol op trivia. Ik ben dol op feitjes. En ik heb ook wel eens een tv-spelletje gewonnen dat ermee te maken heeft. Heb ik wel eens verteld?
3: Oh ja, nee, vertel.
2: Ja, doe ik later wel een keer. Kom er wel op terug. Dus ik heb elke dag een feitje voor jullie. En vandaag is het 3 augustus. En dat is natuurlijk ook de dag, natuurlijk, dat Columbus in 1492 vertrok voor zijn beroemde reis naar Amerika. Ja, Amerika in de ruimste zin van het woord, want de Bahama's eigenlijk kwam hij aan. En wat ik een leuk feitje vind, Columbus hield op die reis 2 logboeken bij. Eén voor zichzelf, het officiële logboek, en eentje voor de bemanning. Hebben jullie enig idee waarom?
3: Hoeveel drank er doorheen ging?
2: Nee.
0: Ik heb geen idee hoeveel geld er aan, goud er aan boord was. Of
2: nee, het ging om de afstanden. Want ze gingen natuurlijk gigantische afstanden afleggen. Columbus wist dat wel. Wist niet helemaal waar hij heen ging, maar wist wel, dit is niet een midweekje.
0: Oh.
2: Maar die bemanning die had hij een beetje in het midden gelaten hoe ver het allemaal was. En die wilde eigenlijk niet te ver van Spanje. Die vond dat maar een beetje eng. Dus Columbus die zei, nee joh, het is helemaal niet ver. We kunnen Madrid nog bijna zien. Ik weet dat we al 8 weken onderweg zijn, maar we hebben pas 20 mijl gevaren. Hier, kijk maar in het logboek. Dus ja, die hield hij een beetje. En in zijn eigen logboek schreef hij dan stiekem, nou, we hebben al 400.000 mijl gevaren.
3: Oh, goed verhaal. Trapten ze er ook in, de bemanning?
2: Nou, het is een succesvolle reis geworden, dus ik denk het wel. Maar het is wel een beetje naïef ook vals. Maar goed, hoe dan ook, fijn feitje van de dag. Columbus voerde een dubbele boekhouding.

0: Goedemorgen, Daniel en Roelof zijn al op. Dat je tegenwoordig TikTok nodig hebt om een beetje een muzikale carrière op te bouwen, dat is niks nieuws meer. Maar ja, iedereen doet dat, een beetje liedjes zingen op TikTok. Dus moet je een originele angle vinden. Lola Young die had op een gegeven moment iets heel origineels bedacht. Die ging met haar opnameapparatuur, dus met zo'n hetzelfde microfoon als dat wij hier in de radiostudio
1: hebben. En zo'n hele arm eraan?
0: Nee, niet de arm, maar wel gewoon de losse microfoon.
1: Ja, okay.
0: Ging zij op willekeurige plekken liedjes zingen. Maar dan echt, zeg maar, de ene keer stond ze voor een fish and chip shop en de andere keer stond ze in één keer op het strand. Dus gewoon een leeg strand, ergens in de vroege morgen. Wel die hele microfoon mee, zee op de achtergrond, en dan staat ze gewoon een liedje te zingen.

0: met deze originele versies, die ze dus op willekeurige plekken in Engeland meestal opnam, heeft ze haar doorbraak gevonden op TikTok.
1: Het was een goed haakje.
0: Ja, het is een heel goed hoekje. Ja. Ja, heel slim bedacht. Inmiddels zijn we alweer aardig wat hits verder en haar nieuwe die heet From Down Here. En hoor je nu in de ochtendshow.

0: Go Breaking My Heart. Daniel en Roelof zijn al op. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, muziek, dat helpt je het leven door. Hè. Ook de moeilijke momenten, dat wisten wij al langer. Het is ook onderzocht nu bij het Erasmus MC. Hoe het kan is niet helemaal duidelijk, maar het werkt. Muziek verlicht het leven van patiënten. Voordat ze naar het ziekenhuis komen, vraagt het ziekenhuis dan om een lijst van muziek aan te leveren. Ze mogen elk genre kiezen. Jazz, pop, klassiek, techno, hardrock, gangsterrap, alles mag. Als het maar je favoriete muziek is. Nou weet ik waar jij van houdt, Daniel. We gaan het even testen. Ga maar een beetje achterover. Een beetje liggen, zo oogjes dicht. Zet ik je favoriete plaatje op.
0: Céline.
1: Ja, in het Frans. Nou, dat is helemaal jouw ding. Stel je voor dat ik nu een grote scalpel pak en in je begint te snijden. Voel je je dan rustig?
0: Dan ben ik wel op mijn gemak.
1: Dat dacht ik al. Ja. Ja, die muziek die wordt dan gedraaid rond de opera. Daniels, we gaan het even testen. Ga maar een beetje achterover. Een beetje liggen, zo oogjes dicht. Zet ik je favoriete plaatje op.

0: Die wordt dan veel kleiner. Het is wel een kanttekening voor de paar procent die houdt van emotionele muziek. Dat had ik eerder moeten zeggen, want daar zit jij duidelijk bij. Ja. Sommige mensen zijn zo emotioneel als ze bijvoorbeeld Whitney Houston met I Will Always Love You of Celine Dion horen, dat het een risico wordt. En dan kunnen ze het nummer gaan associëren met pijn.
1: Oké, dus niet Celine kiezen voor tijdens de operatie.
0: Nee, sorry nog. Ja.
1: Kies ik Gavin DeGraw.

0: Gavin DeGraw, I Don't Wanna Be. Dit is de eerste aflevering van Daniel Roelof zijn al op. En dan wil ik toch even zeggen dat het in de radiowereld eigenlijk not done is om andermans items over te nemen.
1: Nee, hè? Nee,
0: dat,
1: nee.
0: Dat doe je in principe niet. En toen vroegen wij aan Carmen van, ja, maar hoe zit dat dan met het raadsel? En toen zei jij, tenminste, ik herinner me dat jij zei, Carmen, dat is mijn item.
2: Ja, daar ben ik volgens mij ooit zelfs bij Gerard is dat een beetje ontstaan.
0: Ja.
2: Maar toen las ik echt een raadsel voor of een mopje.
0: Ja.
2: En dat is later dan zeg maar een beetje...
1: Dat was echt, het is groen en het komt van de berg?
2: Dat soort... Ja.
0: Zullen we dat weer terugbrengen?
2: Waarom gaat een kip naar de psychiater, krijg je dan? Zoiets.
0: En?
2: Nou, omdat hij daar zijn ei kwijt kan.
3: Is het een vogel?
4: Nee!
3: Is het een vliegtuig?
4: Misschien!
3: Het is sowieso...
4: Carmen met de raadsel!
0: Ja, wat heb je voor ons, Carmen?
2: Ja, jullie mogen raden waar dit over gaat straks.
5: Laten we deze maar pakken, deze is het meest triest.
0: Oh.
1: Deze is het meest triest? Oh! Ja, dat moet, dat is... nou, je had het net over een kip. Dit is een kippenslachter. En die denkt, nou, ik vind het toch wel zielig, maar deze kijkt toch wel triest. Mag die als eerste?
2: Mag die als eerste?
0: Ja, ik zat ook in de dierenhoek te denken. Die man klonk voor mij als een visboer. Het is een vis.
1: Oh ja, die kijken sowieso triest.

0: Nou, wat gaan we eigenlijk doen? Gaan jullie weer koffie voor me halen? Nou, of gaan we iets anders bedenken?
1: Wij dachten, we gaan het wel een beetje upgraden. We spelen om een luxe koffie. Misschien wel met een luxe broodje.
0: Oh, ja. Nou, laat maar doorkomen dan.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Zoiets?
0: Nou, ik ga ervoor zitten hoor.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
8: Wil je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan? Met Bol. Bijvoorbeeld met Douwe Egberts Aroma Rood. 6 pakken voor maar 6,99 per pak. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
8: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
10: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: 1 minuut over 7. Goedemorgen. Zometeen every little thing she does is magic. Van de Police, maar eerst het NOS Journaal met Carmen. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Het wordt vandaag opnieuw tropisch warm. En vanwege de verwachte hitte geldt in het hele land het Nationaal Hitteplan. Het RIVM waarschuwt om extra op kwetsbare mensen te letten, zoals ouderen en mensen met gezondheidsproblemen. En ook wordt in meerdere gemeenten het afval eerder opgehaald, zodat de medewerkers niet in de hitte hoeven te werken. Woensdag lijkt het weer wat te gaan afkoelen. En door het warme weer kiezen vakantiegangers steeds vaker voor een trip naar het noorden in plaats van het zuiden. Zo is Scandinavië erg in trek, vertelt deze FD-correspondent. En ziet de toerismesector daar groeien.
15: Er zijn ook een aantal grote bedrijven die daarvan van profiteren. Je hebt een hotelketen, Scandic, die vooral in de Scandinavische landen actief is. En ja, die zagen ze wel hun performance op de boekingen. Als ook de prijs voor een hotelkamer in wat zij noemen gunstige richting ontwikkelen.
0: Er is ook kritiek van natuurbeschermers die vinden dat het te druk wordt. Ook omdat je in Noorwegen en Zweden overal in de natuur mag kamperen. Een gevolg van de klimaatverandering is ook dat steeds meer Spanjaarden in Nederland vakantie komen vieren. In Italië zijn gistermiddag 6 mensen omgekomen bij een ongeluk in de buurt van Rome. 27 anderen raakten gewond. Een camper kwam op de verkeerde weghelft terecht en botste frontaal op een touringcar. Onder de doden zijn 2 buschauffeurs, 2 passagiers en 2 inzittenden van de camper. En ook 2 personenauto's raakten bij het ongeluk betrokken. Het is een trieste bedoeling bij het Kerstbomenhotel in Honselersdijk. Daar kun je je eigen kerstboom achterlaten om hem in december weer op te halen. Alleen staan er steeds meer bruine exemplaren, want ongeveer de helft van de bomen die begin dit jaar naar het hotel werden gebracht, heeft het niet overleefd. Volgens de initiatiefnemer ligt dat aan de slechte wortels waarmee veel bomen zijn aangeleverd en het droge weer.
3: De boom, ja, hij is bruin. Je kan er eigenlijk niet veel. Hoewel, er zijn heel veel mensen die hebben een bruin of beige interieur. Dus daar zou die mooi in kunnen.
16: Laten we deze maar pakken. Deze is het meest triest.
3: De grond is nu natuurlijk keurig droog. En dan heb je dus op een bepaald moment heb je een kerstboom die heeft nog wel wat vocht in zich.
16: Ja, alleen als je hem daarna dus in de grond gaat zetten, ja, dan gaat hij gewoon dood. En dat is met de rest ook gewoon gebeurd.
17: Het is vooral niet zijn schuld.
14: Nee, dat merk ik. Maar betekent dit dat als je dus van plan bent om je kerstboom uiteindelijk bij het hotel onder te brengen, dat je hem ook water moet geven tijdens de kerstdagen en zo?
0: Dat lijkt me heel verstandig.
14: En in een grote pot.
0: En een zo groot mogelijke pot. Dat is het eigenlijk. Nou, okay. De eigenaren van de dode bomen die krijgen een e-mail. Want zij kunnen die boom natuurlijk niet meer ophalen en moeten, ja, de komende kerstperiode even een andere regelen.
14: Ja, en dan het weer, Carmen.
0: Ja, zonnig en dus tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. En vanavond in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui.
18: Ster. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
19: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
20: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
19: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
21: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.

0: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
0: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig.

0: Een hele goede morgen, 11 minuten over 7. De nieuwe ochtendshow van NPO Radio 2 voor maandag 3 augustus. Goed opletten als je vandaag de weg op gaat. En met name als je ook van plan bent om de vakantiebestemmingen op te gaan zoeken. Want Europol start met de grote flitsmarathon. In heel Europa extra snelheidscontroles. Ja, en dat toch zeker voor de vakantiegangers. Die over het algemeen wat nonchalanter rijden. Eenmaal ze de grens over zijn.
1: Sportief rijden.
0: Ja, maar de mensen denken dan toch, ik ben de grens over. Dus hè, nou god, hè, wat, wie maakt mij wat? Nou, Europol dus. Want ze staan niet alleen op de snelwegen, maar ook op provinciale wegen, dorpswegen en bergpassen. Allerlei populaire toeristische routes worden extra gecontroleerd deze week.
2: Ja, vroeger was het ook zo, dan dachten mensen, nou krijg die boete toch niet, weet je.
0: Of ze, ja, dat was ook zo.
2: Maar het is tegenwoordig allemaal volgens mij veel beter afgestemd.
0: Ja, dat wordt, dus ze komen achter
2: je
0: aan, hoor.
2: Ze komen je pakken. Hé, hey, er wordt vandaag weer gefietst in de Tour de France van de derde etappe staat op het programma. In het geel start wederom Lorena Wiebes, onze Lorena Wiebes. Ja, zij wist de eerste en de tweede etappe al te winnen. Ze gaat vandaag haar uiterste best doen om dat geel te verdedigen. Tijdens de huldiging van gisteren kon ze nog maar net op beide benen blijven staan.
3: Wiebes die nog even een handtekening zet. Oh, en dan bijna nog van het podium zelf valt.
4: Poeh, heeft diep moeten gaan.
3: Ja, inderdaad.
0: Oh, ik dacht even dat ze de ouderwetse Nederlandse traditie van snollebolletjes links-rechts aan het inzetten was.
2: Nee,
0: maar,
2: ze wilde een gesigneerd petje, heel sympathiek het publiek ingooien. Maar dat ging een beetje mis. Nou, het ging allemaal net goed en vandaag staat ze om 14:15 gewoon aan de start van de volgende etappe. Het is een semi-bergetappe. Een heuvelrit, misschien ook wel, noemen we dat. 157 kilometer van Genève naar Poligny.
0: Ja, en even opletten. Even opletten als u vandaag van plan bent met de trein te gaan. Er rijden namelijk geen intercities tussen Utrecht en Rotterdam. En ook niet tussen Utrecht en Den Haag. Het heeft te maken met een kapotte bovenleiding tussen Gouda en Zoetermeer. En dat duurt ongeveer tot 8:30 vanmorgen.
2: Ja, ja. Als je geluk hebt, hè, dan. Ja. Hé, hey, dit vond ik opvallend nieuws. Ik heb het speciaal even uitgeknipt. Tijdens het opruimen van het archief van een oude apotheek in Florence, de Farmacia di San Marco, is een document gevonden dat wel heel erg lijkt op het recept van Coca-Cola. Ja, een recept voor een verkwikkend elixir noemden ze dat vroeger, met op het ingrediëntenlijstje 30, schrijf even mee, 30 gram cola-noten, 10 gram Boliviaanse coca-bladeren.
0: Ah, daar zijn ze.
2: 1 liter alcohol erbij.
0: Oh.
2: En die alcohol. Precies de ingrediënten die de Amerikaanse apotheker John Smith Pemberton jaren later in 1886 gebruikte om zijn French Wine Coca te creëren. Een medicinaal drankje dat de voorloper is van ja, Coca-Cola, de beroemdste frisdrank ter wereld. Maar dan zit er geen alcohol meer in, hè. Tenminste niet van zichzelf. Mm-hmm. Wat er in het huidige recept van de cola staat is een goed bewaard geheim. Dat weten maar 2 mensen schijnt.
0: Echt? Ja, ik heb altijd het idee dat dit soort dingen ook heel erg worden opgeklopt. Net als met die Big Mac saus en zo. Van
2: is dat ook geheim?
0: Ja, dat is hetzelfde verhaal. Ja,
2: oh, dat heb ik wel voor je.
0: Ja, jij wel. Goed, en dan iets anders. Wat een sowieso al lekkere vakantie op Sicilië had moeten zijn voor veel vakantiegangers, werd er nog veel lekkerdere vakantie. Want er is daar iets gebeurd. Er is daar afgelopen week geld aangespoeld. En niet zo'n beetje, echt veel geld. €665.000. Wat gebeurde er nou? Nou, de stranden lagen vol, want het was bloedheet. Een klein bootje had in één keer motorpech vlak voor de kust. Mm-hmm. En die begonnen allemaal pakketten overboord te gooien. En de strandgangers die dachten, eens even kijken wat daarin zit. En die begonnen die pakketten open te trekken. En het was dus cashgeld. Ja, en echt veel cashgeld. Ja, en mensen waren natuurlijk, nou, je kan je een beetje de scènes voorstellen. Mensen waren al hun bikinis en badkleding aan het volstoppen met biljetten.
2: Ellebogen.
0: Ja, toen vrij snel de politie ter plekke kwam. Die hebben uiteindelijk het grootste deel van het geld, tenminste, dat denken ze, veiliggesteld. En dat bracht ons op de volgende vraag. Heb jij wel eens iets waardevols gevonden in het openbaar? We zijn op zoek naar jouw verhalen. Hoe gekker, hoe beter natuurlijk. Misschien is het gewoon hier in Nederland gebeurd. Misschien was je een keer in het buitenland. Heb je wel eens iets waardevols in het openbaar gevonden? Ja, bij mij is het gewoon vrij simpel. Ik heb wel eens een portemonnee van iemand gevonden.
2: Ja, ja, dat geldt voor mij ook. Maar een vriend van mij, die heeft jaren geleden, zat hij in de trein en toen liet iemand zijn tas staan. Toen heeft hij toch maar meegenomen. Toen dacht ik, ik ga toch even kijken. Later zei hij, ja, het was een beetje een gangsterachtig type dat hem achterliet.
0: Ja?
2: Daar bleek gewoon 10.000 gulden cash in te zitten. En een hartstikke duur horloge.
0: Oh.
2: En toen heeft hij, ik zal niet vertellen wie het is, die vriend, maar die heeft het dus gehouden. Maar omdat hij dacht, dit is een crimineel,
0: ja,
2: werd hij zo paranoïde. Die is dus, die tas heeft hij helemaal verknipt. En alle dingen die erin zaten, die heeft hij verspreid over prullenbakken in parken door de hele stad. En die heeft nog een week lang echt over zijn schouder gekeken. Dus het loont niet.
0: Was het ook een prijzig horloge?
2: Dat was een prijzig horloge.
0: Was er zo'n pad voor zo'n Rolex?
2: Ja, of was volgens mij het dure taak hoier.
0: Oh, zo. Ja, ja, ja. De vraag is dus, heb jij ook zoiets bijzonders meegemaakt? Een tas met edelstenen of met geld? Of Misschien wel gewoon, het kan ook zijn dat je ergens op een brokant of een rommelmarkt was en iets hebt gevonden wat onverwacht heel veel geld waard bleek te zijn. Dus heb je wel eens iets in het openbaar gevonden wat extreem waardevol bleek te zijn? Nou ja, extreem waardevol, in ieder geval waardevol. Laat het ons weten. Bijzondere verhalen zijn van harte welkom. Stuur ze in via NPO Luister. We zijn benieuwd.

0: Kensington, Living For. In de ochtendshow, Daniel en Rudolf zijn al op en vroegen ons af... heb jij wel eens iets waardevols gevonden? En dit naar aanleiding van een verhaal uit Sicilië. Daar is afgelopen week heel veel geld aangespoeld. 665.000 euro in totaal. Althans, dat de politie nog kon tellen. Want heel veel mensen zijn er met de rest van het geld vandoor
1: gegaan. Hoeveel is er in die bikinis verdwenen?
0: Ja, ja, misschien was het wel een miljoen totaal. Ja. Ja, dat zou goed kunnen, toch? Dat klinkt als een mooi rond bedrag. Er komen veel bijzondere verhalen binnen, veel portemonnees inderdaad. Rien, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Daniel. Goedemorgen, Roelof.
0: Goedemorgen, Rien. Ja, jij hebt een verhaal van de 90's, hè?
2: Ja, eind jaren 90. Ik was in die tijd penningmeester van een scoutingstichting. En uiteraard heb je natuurlijk de jongste kinderen die regelmatig spelen met dekens en gordijnen die we krijgen van mensen die hun huis opruimen. Die bouwen daar dan een keer hutten van of iets ergens of gaan iets anders mee doen. En op een gegeven moment komt een van die kinderen, die komt bij de leiding met van hé, ik voel iets hards hier in het gordijn. Nou, die leider die neemt dat mee naar de keuken en die tornt de zoom van een gordijn open. En er komt dus een rolletje uit met 11 briefjes van 1000 gulden.
0: Zo!
1: Wow.
0: Oké, hebben jullie enig idee waar dit vandaan had kunnen komen dan, dat geld?
2: Nee, eigenlijk helemaal niet. We hebben natuurlijk die week hebben we aangifte gedaan bij de politie ervan. Keurig geregistreerd. De politie kwam langs van, heb je dat gordijn nog? Ja, dat heb ik. En die heeft dat opgemeten. En dat was een gordijn van iets van 4,5 meter hoog. Dus we weten wel dat het ergens nou iets heel ouds had moeten zijn. Geen moderne woning. Maar ja, de politie zette dat bericht op de telex. En ik ben die dag plat gebeld. We hebben de voorpagina van de Telegraaf gehaald. Er zijn omroepen die gebeld hebben. Het was natuurlijk een mooi verhaal.
0: Ja, en wat is er uiteindelijk met het geld gebeurd? Want er is toch zo'n soort regel dat als niemand het dan claimt... dat je het op een gegeven moment mag hebben?
2: Ja, we mogen het sowieso zelf in bewaring houden. Dus dat leverde al het eerste jaar in die tijd een behoorlijke rente op. Maar daarna, na een jaar, niemand geclaimd en wij mochten het houden. Dus wij hebben daar een speeltoestel voor die kleinste kinderen voor gekocht. We hebben daar 4 picknicktafels voor gekocht met van die bankjes eraan vast.
0: Ja.
2: We hebben daarvoor de keuken opnieuw ingericht met complete nieuwe apparatuur. En we hebben een start is het geweest voor het maken van een nieuwe kampvuurkuil.
1: Je kon toen een hoop met 11.000 gulden, hè?
2: Ja, best wel, ja.
0: Ja. Ja. Wat een mooi verhaal, Rien. Dankjewel dat je het even met ons wilde delen.
2: Ja, graag gedaan.
0: En een fijne ochtend.
2: Ja, en jullie heel veel succes met jullie nieuw huis.
0: Dankjewel, ja, dankjewel. Dan. We zijn nog aan het behangen, maar het komt helemaal goed.
2: Zeker.
0: Dank je. Doeg.
2: Hoi.
0: Evelien die zegt, mijn moeder die heeft jaren geleden een envelop in de goot gevonden met 750 gulden. Was van de bank, want er zaten ook nog checks in. We hebben het ook gehouden.
1: Ah.
0: En we hebben er een hondje van gekocht.
1: Dat is dan wel weer lief.
0: Ah. En Gerard, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, tussen al die verhalen van geld vinden, heb je iets anders heel waardevols gevonden? Wel echt iets waarvan we dachten, huh?
3: Ja, dat dacht ik op dat moment ook.
0: Want wat heb jij gevonden?
3: 2 emmers met bevroren haring.
0: En waar vind je zoiets?
3: Op de stoep.
0: Wat voor je voordeur?
3: Nee, ik fiets naar het werk en ik denk, wat ligt hier uit de zijkant op het trottoir? Nou ja, 2 emmertjes, eentje was stukje geslagen natuurlijk. Ik denk dat iemand hem op de laadklep bijvoorbeeld, weet ik voor wat, ergens opgestaan is en met een bocht nemen. Dat we op het trottoir terecht zijn gekomen.
0: En jij dacht meteen meenemen?
3: Ja.
0: Ja. Ja
3: en omdat ik zelf absoluut geen vis eet, ja, dan heb ik er dus mijn schoon familie, maar ook vooral met vrienden mee kunnen verblijden.
0: Wat, 2 vaatjes haring, voor hoeveel man en voor hoe lang heb je daar aan?
3: Geen idee. Ik heb het dus al wat jaartjes geleden. Ik denk dat er makkelijk 25, tussen de 25, 30, 40 schoongemaakte haringen in een blok ijs zaten.
1: Wat heerlijk.
0: Wat lekker, wat een originele vondst.
3: Ja, dat vond ik op dat moment ook.
0: Ja, zeker. En dan wel grappig dat jij dan degene bent die het vindt terwijl je zelf helemaal geen vis eet.
3: Ja, inderdaad. Ja. Hoe cru kan het zijn? Ik heb net een emmer met dikke biefstukken gehad.
0: Oh. Ja, weet. Gerard, dankjewel voor je verhaal.
3: Ja.
0: En maak er een mooie dag van.
3: Ook zo.
0: Doei.
3: Doei.
0: Madness. Dit is

0: goed aan op die, dat mooie voorbeeld wat je had. Dat dit programma is als een huis wat we nog aan het inrichten zijn.
1: Ja, mooi. Heb je dat erop uitgekozen? Of is het
0: zeker weten. Madness.
2: Je hebt in ieder geval vast een nieuwe stoel.
1: Ja, goed hè. Hij zit
2: voor dat huis.
1: Ja, die vorige stond niet helemaal recht. Maar ik zit als een huis.
0: We hebben er wat moois van gemaakt hier binnen. En maak jij er ook wat moois van vandaag? Want het wordt een droge dag met heel veel zon. Tropisch warm. En dus is het Nationaal Hitteplan actief. Temperaturen kunnen stijgen van 30 tot 35 graden vandaag. En je hoorde er al. Carmen met de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn gisteren 18 mensen omgekomen. Het was daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Bij luchtaanvallen werden woonwijken en auto's beschoten. En het moment is opvallend, want president Trump had eerder gezegd dat er een doorbraak was in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Officieel geldt er in Gaza een staakt het vuren, maar daar is op de grond weinig van te merken. En Amerika zal vandaag weer gaan praten met Iran. Terwijl de natuurbranden in Frankrijk en Spanje grotendeels onder controle zijn, heeft Griekenland er nog altijd volop mee te maken. Zo is er een brand in de buurt van Athene. Doordat het erg hard waait, is het vuur moeilijk te blussen, zegt correspondent Thijs Kettenis.
3: Vooral ook vanuit de lucht. Vliegtuigen en helikopters moeten geregeld aan de grond blijven, omdat het te gevaarlijk is om op te stijgen of er dreigt turbulentie. En vaak lukt het ook niet om het water gericht over de vlammen uit te strooien, omdat het eenvoudigweg wegwaait.
2: Ten westen van Athene botsten gisteren trouwens twee blushelikopters op elkaar. Ze stortten neer en twee inzittenden zijn om het leven gekomen. De oorzaak wordt onderzocht. Voormalig omroepster Alice Oppenheim is overleden. Dat meldt haar dochter aan het ANP. Alice Oppenheim presenteerde radioprogramma's als Slag bij Nieuwpoort en werkte bij Elsevier's Magazine, de NOS en de Tros. Ze begon haar loopbaan eind jaren 60 bij de AVRO.
4: Nederland 1, dames en heren, goedenavond. En tot ongeveer 7:55 kunt u kijken naar een reportage van de 5 mei gereden wedstrijden van de rallycross op het Eurocircuit in Valkenswaard. Wedstrijden die overigens ook meetellen voor de nationale kampioenschappen.
2: Alice Oppenheim was 86 jaar.
0: Wat een prachtige stem.
2: Ja, toch?
0: Ja.
2: Mooi ook dat oude fragmenten. In Apeldoorn is een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond brand. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak is nog niet bekend.
0: Ja, en dan hebben we iets nieuws bedacht voor 7:30. We gaan namelijk een nieuwsbericht muzikaal proberen te ondersteunen, of eigenlijk een plaat uitzoeken bij een nieuwsbericht. En daar kan je uiteraard via de app ook in mengen. Maar we doen het even één keer voor.
5: Een plaat voor.
2: Een Nederlandse automobilist die een verkeerde afslag nam.
0: Oh, wat is er gebeurd?
2: Nou, daar gaan we het over hebben. Nou, de man van 74 die had zijn navigatie aanstaan en volgde de instructies heel nauwkeurig. Dit speelt zich allemaal af in België. En hij nam die instructies een beetje te nauwkeurig, want hij reed in het centrum een lange trap af en stuiterde dus met zijn auto naar beneden, zegt de Belgische politie.
6: Dat is een zeer vreemde situatie. En dat is bij mijn weten ook de eerste keer dat dat voorvalt in Blankenbergen, dat men probeert de trap te nemen in plaats van de rijbaan.
2: Ja, die man was trouwens niet onder invloed van drank of drugs, hooguit een beetje verstrooid. Nou, die auto is weggetakeld en de trap wordt momenteel gerestaureerd, maar dat kost wel €660.000.
0: Zo!
2: Dat was een dure afslag.
1: Ja, ik vind het. Ik moet een beetje lachen, maar ik vind het ook sneu voor zo'n man van 74... die nu ook moet lopen, want die auto is wel even uit de running. Dus ik zou zeggen, ja, hij moet lopen en niet meer op terugkijken. Gewoon vergeten, You Gotta Walk and Don't Look Back van Peter Tosh.
0: Oh ja.
2: Ja, Peter Tosh.
0: Ja, ik zat te denken aan zo'n Amerikaanse countryplaat. Ik zit de laatste tijd weer heel veel country te luisteren. Rascal Flatts heeft Bless the Broken Road. Mm. He, ja, is een mooie plaat. Volgens mij zit hij ook nog in de film Cars, deze plaat.
2: Oh, ja. Oké. Okay. Ja, ik dacht aan heel iets anders. Want ik dacht heel erg aan dat navigatiesysteem. Dat moet je maar volgen wat het systeem ook zegt. De Shut Up and Drive van Rihanna.
1: Oh ja. Goed om te vermelden trouwens. We hebben wisselend de golden vote, hè?
0: De doorslaggevende stem.
2: Ja, dus vanaf morgen mogen luisteraars met suggesties komen.
0: Zeker.
2: Maar nu gaan wij er eentje kiezen.
1: Ja, en jij hebt vandaag het veto-recht. Oh. Maar dat betekent niet dat je dus altijd voor je eigen plaat moet gaan, hè?
0: Ik zie trouwens ondertussen al wel grappig. Jeffrey is heel scherp. Die zegt Bumpy Ride van Mohombi. Oh. Ode to the Bouncer komt er ook nog binnen.
1: Nou, neem het wel mee in je afweging.
0: Ja, ja. Zeker.
2: Ja. Heb je er nog één?
0: Ik denk dat mensen heel druk nog aan het typen zijn. En het moet ook een beetje opwarmen. Even kijken, wat hebben we hier? Het Lief Blankenbergen van Hugo Matthijssen.
1: Oh, ja.
0: Kan natuurlijk ook nog een optie zijn.
1: Ja, kan. Ja.
2: Ik zal je zeggen. Ik kies vandaag En vanaf morgen gaan we alle luisteraars doen. Nu voor jou, Daniel.
1: Echt?
2: Want ik zal je vertellen, Rascal Flatts, dat vind ik echt fantastisch. Ik luister er ook heel erg graag naar. Ik ben heel erg fan van Rascal Flatts.
0: Ik had deze even niet aanzien komen. En hij staat gewoon niet in de computer.
1: Je vond het zelf een vrij kansloze optie om te winnen. Yeah. Nou, dan doen we Peter Tosh Carmen. Dan is het... Nee.
2: Zullen we dan Bumpy Ride doen?
7: Nee, hij gaat hem opzoeken, hoor.
0: Ik was even de laptop aan het aankoppelen.
1: Dus,
0: ik laat hem geen twee keer zeggen. Maar kijk vooral even wat er ondertussen nog binnenkomt.
2: Oh ja, Bruce Springsteen, Trapped.
1: Ja,
2: ook heel leuk gevonden.
1: Ja, leuk.
2: Ja, dat vind ik ook heel leuk.
1: Blankenberg, goede podcast daar over. De Blankenbergen Tips. Ken je dat?
2: Oh ja, nee.
1: Dat vind ik een hele spannende fictiepodcast.
2: Dat weet jij dan weer, hè?
1: Op de NPO Luister-app.
0: Ik denk dat het mij gelukt is om de plaat erbij te pakken.
1: Dus dan
0: dankjewel, Carmen, dat jij
2: voor deze ene keer.
0: Ja, echt helemaal lekker. Ik word er helemaal gelukkig van. Dan rest mij nog even een kleine formaliteit om te melden. We gaan straks ons nieuwe spel spelen Slimmer dan de Sterren. Waar het erom gaat of jij slimmer bent dan een bekende Nederlander. En het kan echt iedere bekende Nederlander zijn. Maar we weten alvast dat het vandaag een
1: comedian is.
0: Daniel en Roelof. Dus wil jij het opnemen tegen een comedian en onze sterrenprojector winnen? App dan Sterren via NPO Luister. En wie weet speel je zo meteen mee.

0: Eddie Swims. Hij is graag gezien een gast in Australië. En hij voelt zich daar ook echt op zijn gemak. Hij gaat lekker over straat en dan een beetje dingen beleven en zo. En zo kwam hij ook een keer een straatmuzikant tegen. En dat is jaren geleden is dat een keer gebeurd. Dat heeft hij met die straatmuzikant een interactie gehad. En nu was hij een tijdje geleden weer in Australië. Kwam diezelfde straatmuzikant weer tegen. Maar ja, nu is hij inmiddels de grote Teddy Swims. Zei hij, zal ik eens even met jou een moppie meezingen? Is natuurlijk gefilmd. Nou, hartstikke,
1: Leuk.
0: Goed, dan iets anders. Wij hebben een spel bedacht voor deze vroege morgen. Iets wat we iedere dag willen gaan spelen. Het heet Slimmer dan de Sterren.
1: Ja, en dat kan elke ster zijn. Hè? Ja. Dat kan een zangertje zijn. Ja. Of een zangeres. Of een presentator of een presentatrice. Of een
0: wetenschapper.
1: Ja, zeker.
0: Ruimtevaarder.
1: En je hebt ook van die mensen die zijn gewoon bekend van het bekend zijn.
0: Zeker.
1: Reality sterren en zo. Zeker is dat het een ster is. En vandaag is het een comedian. We zeggen nog niet wie, maar het is een comedian. En de kandidaat, jij misschien wel thuis, speelt tegen die comedian.
0: Ja, en het idee is dus, je gaat 5 vragen beantwoorden. En de ster heeft dat ook gedaan. En als jij evenveel of meer goede antwoorden geeft dan de ster. Dus, gelijkspel is al genoeg. Ja. Dan ga je er vandoor met de sterrenprojector. Dat is zo'n mooie projector. En die projecteert een sterrenhemel op je plafond.
1: Ja.
0: Die wil je hebben. En al helemaal de eerste die er ooit te winnen valt. Dus speel met ons mee. Geef je nu op voor Slimmer dan de Sterren. Stuur nu een berichtje. Sterren via NPO Luister. Dus sterren of ster. Alles met S-T-E-N-R rekenen we goed. Stuur even een berichtje via NPO Luister. En win de allereerste sterrenprojector ooit. Hopelijk hebben we je zo aan de lijn naar R.E.M.

0: De zanger waarvan veel mensen vinden dat als je ogen dicht doet en je denkt aan Donald Trump, dat hij een beetje als Donald Trump klinkt. Hè? R.E.M. Losing My Religion. Heb je, had je het al eerder gehoord?
1: Opgevallen.
0: Dan moet je het volgende keer maar eens proberen.
2: Slimmer dan de sterren.
0: Ons spelletje Slimmer dan de sterren. We gaan het iedere dag spelen. Je maakt kans op de sterrenprojector, waarmee je een prachtige sterrenhemel op jouw plafond kunt projecteren. En onze allereerste kandidaat ooit is Jenneke. Goedemorgen, Jenneke.
3: Goedemorgen, Daniel.
0: Ja, je bent net jarig geweest, anderhalve week geleden. Gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel.
0: Ja, ik ben beleefd genoeg om niet te vragen hoe oud je bent geworden, maar ik wil wel weten of het een leuk feestje was.
3: Ja, het was heel leuk. Ik heb echt een heel leuk cadeautje van mijn kinderen gekregen.
0: Wil je ons vertellen wat?
3: Ik heb toen ze klein waren, heb ik een foto van ze genomen. Die stond op mijn bankpas. En die foto hebben ze zeg maar nagemaakt, zodat ik die weer op mijn nieuwe bankpas kan krijgen.
0: Wat schattig. Nou ja, nogmaals gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: Jij gaat het als eerste ooit opnemen tegen een BN'er in dit spelletje, in 5 kennisvragen. Maar ja, wie zal het zijn?
1: Nou, Jenneke, de ster van vandaag is niet alleen comedian, want dat wisten we al, maar ze is ook te zien als jurylid in Holland's Got Talent, als presentator van House of Villains, en ze was ooit finalist in Expeditie Robinson. Het is een taaie dus. Stralende ster van de dag, onthul jezelf.
4: Mijn naam is Sunda Salamadi en ik heb het gevoel dat ik de beste ben en ga winnen.
3: Oké, nou leuke tegenstander.
0: Ja, we gaan het meemaken. Denk je dat je er kan hebben?
3: Nou, ik vind haar wel een hele krachtige vrouw. Dus ik ga mijn best doen.
0: Nou, dat ben jij vast ook. Het werkt zo. Als jij evenveel of meer vragen goed beantwoordt dan Sunos, dan krijg je de exclusieve sterrenprojector. Ben je er klaar voor?
3: Ja.
0: Het zijn 5 vragen. De categorieën zijn vast. En we beginnen met
2: entertainment.
1: Hoe heet de speelgoed cowboy uit Toy Story?
3: Moet ik het nu ook zeggen?
1: Zeker.
3: Woody.
2: Sport.
1: In welke stad werden de Olympische Zomerspelen van 2012 gehouden?
3: Los Angeles.
2: Muziek.
1: Welk Beatles-nummer staat hoger in de top 2000? Yesterday of Let It Be?
3: Let It Be.
2: Geschiedenis.
1: In welk land begon de Renaissance?
3: Italië volgens mij.
2: Eten en drinken.
1: Welke kaassoort hoort traditioneel in een klassieke tiramisu?
3: Mascarpone.
0: Hoe vond je het gaan?
3: Nou, best lastig eigenlijk. Sport weet ik echt niks van, dus.
0: Sport weet je niks van. Ja, dat,
3: nee,
0: Het is, we gaan kijken hoe jij het gedaan hebt, maar vooral ook hoe Sunos het heeft gedaan. We gaan nakijken. De eerste vraag, dat ging over die speelgoedcowboy uit Toy Story. Jij zei Woody en Sunos die zegt
4: Woody.
0: Ja, en daarmee staat het 1-1. Allebei goed.
3: Sport weet ik echt niks van, dus.
0: Sport weet je niks van. Ja, dat,
3: nee,
0: Het is, we gaan kijken hoe jij het gedaan hebt, maar vooral ook hoe Sunos het heeft gedaan. We gaan nakijken. De eerste vraag, dat ging over die speelgoedcowboy uit Toy Story. Jij zei Woody en Sunos die zegt
4: Woody.
0: Ja, en daarmee staat het 1-1. Allebei goed. De sportvraag. In welke stad

0: 2000, Yesterday of Let It Be. Jij zegt Let It Be, Soendos.
1: Yesterday.
0: Ja, en daarmee heb je een puntje gescoord. Het staat 2-1, want Let It Be is het goede antwoord. Die staat op plek 65, terwijl Yesterday op 208 staat. Dan, in welk land begon de renaissance? Jij zegt Italië, Soendos zegt...
1: De renaissance begon in Italië?
0: Ja, en daarmee staat het 3-2. Je staat nog steeds voor. En dan die laatste categorie, eten en drinken. De kaassoort in de tiramisu. Jij zei mascarpone.
1: Hoe heet dat witte spul? Mascarpone.
0: Ja, jullie hebben het allebei goed, maar dat betekent 4-3. Je hebt gewonnen!
2: Yay! Zo leuk!
0: Ja, je krijgt onze exclusieve...
3: gladgepolijste sterrenprojector. En, dit vind ik zelf heel leuk, je krijgt er een certificaat bij... waarop staat dat jij slimmer bent dan Soendos.
2: Oh jee, nou, dankjewel.
0: En ze wil ook nog wat tegen je zeggen.
1: Nou luisteraar, je hebt het gewoon beter gedaan. Van harte gefeliciteerd.
2: Dank jullie wel.
0: Dankjewel leuk. Voor het meespelen. En laat ons even weten als de projector binnen is.
2: Doe ik, dankjewel.
4: Deze week is Choose in Texas van Ella Langley.

0: pech, want het is al de tweede countryplaat dit uur per toeval. Het is de topsong van deze week, Ella Langley, Choose in Texas. Als je nou trouwens de komende dagen wil meespelen met Slimmer dan de Sterren, dan kun je een appje sturen met het woord sterren. En wie weet bellen we je morgen wel.
1: Is het een vogel?
2: Nee. Nee.
1: Is het een vliegtuig?
2: Misschien.
1: Het is sowieso...
2: Carmen met de raadsel.
3: Ja. Die de eerste luxe koffie al op heeft.
4: Ja, reken maar.
3: En een luxe broodje.
4: Kijken of er nog een broodje bij komt. Waar gaat dit straks over?
5: Parat! Parat! Vechers! Mannen!
0: Is dit zo'n naspeelgebeuren? Dat ze zo'n Romeins dorp nadoen en je dan aankijken met... wat is dat vierkante ding wat u in uw hand heeft? Ja. Ik herken dat niet.
3: Die zijn uit hun rol willen vallen. Ja. Ik moest zelf denken aan zo'n Nieuw-Zeelandse... heet dat een haka, zo'n dans?
4: Oh ja.
3: Misschien een combinatie van beide. Romeinen die een haka doen.
4: Ik ga denk ik een latte macchiato inschenken voor Daniel.
1: Ja. Dit is NPO Radio 2.
4: Helemaal in de roos.
6: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
12: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
13: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
14: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
15: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
14: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
0: Twee minuten over acht, zometeen Harry Styles, As It Was. Eerst... NOS Journaal met Carmen Verheul. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. In Ceuta zoekt de Spaanse politie nog naar de laatste groepen migranten. Afgelopen week bestormden tienduizenden Marokkanen de kleine Spaanse enclave. En de meesten zijn vrijwillig teruggegaan, maar sommigen willen verder Europa intrekken om een beter bestaan op te bouwen. Toch lukt dat niet zonder geldige papieren. Langs de kust zoekt de politie nog naar slachtoffers, want veel migranten stierven in het gedrang of verdronken in zee. Bij Bonaire verdwijnt steeds meer koraal. Vroeger was 60% van de zeebodem met koraal bedekt en nu is dat nog maar 5%, zo blijkt uit nieuw onderzoek. Dat komt door opwarmend zeewater, veroorzaakt door natuurfenomeen El Niño. En ook klimaatverandering speelt een rol, zegt deze onderzoeker van de Universiteit Wageningen.
16: Gezien de klimaatverandering hadden we wel verwacht dat het achteruit is gegaan, maar ja, het is wel echt... heel ernstig achteruit gaan. Een paar koraalsoorten die een beetje ongevoelig zijn, die snel groeien, die, ja, wij noemen dat een beetje onkruidkoralen, die blijven. Maar de echte rifbouwers, de koralen die 10 meter hoog of zo, Ja, die zien niet meer.
4: Om het tij te keren wordt op Bonaire op kleine schaal koraal gekweekt en rond het eiland in zee geplant. Automobilisten in Nederland en andere Europese landen moeten vanaf vandaag rekening houden met snelheidscontroles, want de flitsmarathon begint. En dan worden gemiddeld 3 miljoen auto's gecontroleerd. In voorgaande jaren kregen ongeveer 150.000 bestuurders een bekeuring. En een opvallend tafereel afgelopen weekend in Heilige Land Stichting in Gelderland. Daar liepen Romeinen door de straten. Het waren acteurs uit allerlei landen die aan de bezoekers van het museumpark lieten zien hoe de Romeinen vroeger leefden.
17: Het is een fascinerende cultuur en onze cultuur baseert ook op de Romeinse cultuur. Dus het is ons verleden.
5: Verraad! Verraad! Verraad! Mannen!
18: Juist omdat iedereen bij Romeinen het standaardbeeld van Asterix en Obelix en Gladiator heeft, vind ik het leuk om te laten zien dat er ook een hele andere kant is aan onze Romeinse geschiedenis.
0: Maar doen ze wel dat klassieke ding waarbij ze dus met die schilden dan zo'n weet je wel, zo'n kokon van schild vormen en zo?
4: Nou, ik zag ze wel met schilden en speren lopen, ja.
0: Ja, dat dus, hoort er wel bij.
4: Ja, dat hoort er wel bij. Maar ze vertellen ook dat er eigenlijk al rechte wegen waren vroeger en aquaducten. De Romeinen hadden ook al vloerverwarming en goede afwatering.
0: Rechte
4: en
0: wegen?
4: Zo.
0: Ja, die leiden allemaal wegen. Naar Rome natuurlijk.
3: Ja. Maar die vloerverwarming, dat wist ik niet. Dat is wel een goede.
4: Vloerverwarming hadden ze ook. Maar uiteindelijk wilde gewoon iedereen met de Romeinen op de foto natuurlijk daar. Het weer zonnig en tropisch warm, 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden vandaag. En daar is vanavond ook kans op een regen- of onweersbui.
0: Dankjewel, Carmen. En dan gaan we naar Erwin de Hart bij de ANWB. Goedemorgen, Erwin.
19: Goedemorgen. Ja, toch een file. Het komt door een auto met pech op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam. 3 kilometer file staat tussen Zaanstad, Assendelft en Knoopend Zaandam. Een kwartier vertraging, maar de weg is alweer vrij.
0: Dankjewel.
19: Yo.
0: En hopelijk niet tot zo. Niet omdat we je niet aardig vinden, maar...
19: Nee.
20: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
21: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
22: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH

0: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
1: Daniel en Roelof zijn al op.
2: BNN Para.
3: Zomer op je radio. In VL Radio 2.
4: Goedemorgen.

0: voor alle lieve berichtjes die binnenkomen in de app om ons succes te wensen met dit nieuwe ochtendprogramma. Ook veel mensen die het leuk vinden, dus dat wordt zeer gewaardeerd.
1: Gelukkig maar, want we zijn er nog wel even.
0: We zijn er voorlopig nog wel even. Het is vandaag maandag 3 augustus 2026.
1: Het was misschien wel het gesprek van het afgelopen weekend, dus zo rond FIFA-baas Gianni Infantino. GTST, Love Island en B&B voor Liefde zijn er werkelijk niets bij. Vorige week kwam hij met een heel omstreden plan, hè? Een deel van de WK-rechten zou verkocht moeten worden aan aandeelhouders. En daarmee zou de FIFA veel meer geld verdienen. Maar Infantino zelf ook. Hij zou zijn salaris willen verveertienvoudigen. Ja, nou, iedereen vond er wat van. KNVB, UEFA. Er was heel veel kritiek. En toen trok hij de keuzel alweer in. Maar ja, het vertrouwen in hem, in Infantino, is wel totaal weg. We bellen straks met Paul Reef, sporthistoricus. Want ja, wat gaat er nu gebeuren met de FIFA en de baas? We kregen trouwens ook veel appjes over Erik Dijkstra. Die doet natuurlijk sportnieuws op maandag in dit programma. En die blijf je ook gewoon horen op maandagen om het sportweekend met ons te bespreken. Maar hij is nog even op vakantie. Eerst nog even het opladen.
0: Ja, dus het duurt nog even een paar weken en dan is Erik ook gewoon weer terug. Hij is tenslotte een BNNVARA coryfee.
1: Zo is het.
0: En zo waarderen we hem. Veel water drinken en goed smeren vandaag. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is vandaag in het hele land actief. Code geel voor de hitte. En dat betekent dus dat je voldoende moet drinken. Je moet de woning en je lichaam koel houden. En je moet vooral tussen 12 en 6 niet te druk doen. Misschien wel even de siesta overwegen. Maar ja, lang niet iedereen heeft problemen met die hitte, hoor.
2: Ja, maar ik vind het wel warm, maar het is ook wel lekker.
3: En wat is er lekker dan?
2: Dan kan je ook lekker veel ijsjes eten.
0: Ja, natuurlijk.
1: Dat is een heel goed advies. Hey Daniel, ben je al naar de nieuwe Spider-Man-film geweest?
0: Ik ben niet zo van de superhelden.
1: Nee. Ik vis. Gaat je echt in als een totale Marvel-boy?
0: Nee, helemaal niet.
1: Zo goed ken ik je dan ook weer niet. Nou, deze nieuwe, Brand New Day heet hij. En dit weekend was hij voor het eerst te zien in de bioscopen. Mocht je zijn geweest, dan ben je niet de enige. De film heeft in het eerste weekend wereldwijd al 927 miljoen dollar opgebracht. Dat is de op één na beste filmstart ooit. Alleen Avengers Endgame, die bracht meer geld in het laadje tijdens het eerste weekend. 1,2 miljard was dat in der tijd, een jaar of 7 geleden. Wij zijn thuis nu alle eerdere Spider-Man films weer aan het kijken.
0: Oh echt?
1: Ja.
0: Dus jij bent wel een superhelden. Ja, en dan... Goedemorgen, reizigers. Er rijden geen intercities tussen Utrecht en Rotterdam. En eveneens tussen Utrecht en Den Haag rijden er geen intercities. Het heeft te maken met een kapotte bovenleiding. Vanaf 8:30 rijden de treinen weer. Ja, dat was hem eigenlijk.
1: Ja, dat is goed. Ja. En dan zeg ik nog wat bijzonders. Een baby... kruipwedstrijd op het Dickie Woodstock Festival. Ja, vind ik leuk, hè, want ik heb een jong kind, die kruipt alleen nog maar, dus ik zit er helemaal in. Ja. Concept is simpel, de baby die zo snel mogelijk van de ene naar de andere kant kruipt, een soort marmottenrace, maar dan zonder die gaatjes, die wint. En die baby gaat niet met lege handen naar huis. De snelste baby krijgt 100 munten.
0: Zo.
1: En een gratis festivalkaartje, waarvoor als de baby in kwestie 18 is. Volgens ouders van de snelle kruipers is het een investering in de toekomst.
4: En dat scheelt ons weer in de kosten als ze straks 18 is, want dan kan ze zelf naar
1: Woestok. Ja, is het. Ja.
0: Maar zie ik het dan ook zo voor me dat je dus aan het einde van het parcours met iets je baby staat te lokken?
1: Ik denk van die voetbalouders die... God, nee, nou, kom op! Ja, Luca Evi Groen uit Eeksveen. We willen het toch even gezegd hebben. Was het snelst?
0: Ja, en ik heb ook een nieuwtje wat mij opviel. Want records vind ik altijd heel erg interessant. In Duitsland hebben ze nog van die spelshows waar gewoon live op zaterdagavond op televisie records worden gebroken. Dat is altijd heel erg mooi. Maar tijdens het World Pride Music Festival afgelopen zaterdag, waar ook Madonna optrad, is er een nieuw Guinness World Record gevestigd. Dit werkt altijd zo dat de Guinness-organisatie gaat er de komende tijd even naar kijken. Is het inderdaad een wereldrecord en zo? Maar het gaat om meeste confetti afgeschoten in 1 minuut. Ja, daarvoor moest er minstens, hou je vast, 125 kilo confetti de lucht in 1 minuut tijd. Na het optreden van Bibi Rexha is dat allemaal de lucht ingeschoten en het is gelukt in 1 minuut tijd in de AFAS Live 184,74 kilo confetti.
1: Arme schoonmakers, ja. Denk ik dan meteen.
0: Ja, en het erge is dat als je met een drankje staat tijdens zo'n concert, dan landt het ook altijd in je drankje. Dan sta je zo te vissen. En,
1: altijd je handje op de bovenkant. Hè?
0: Maar we staan in dat boek. Dat is mooi. Michael Jackson, Beat It, hoor je nu in de ochtendshow.

0: Sienna Spyro en Material Lover. Vorig jaar zomer was ze bij ons hier te gast in de ochtend. En het was echt waanzinnig.
1: Deed het nog goed?
0: Ja, wij interviewden haar. En toen dachten wij, als dat stemtechnisch maar goed komt. Want ze was bijna schor, was ze gewoon. Ja, ja. En vervolgens trekt ze zingend die strot open. En je merkte er echt helemaal niks meer.
2: Ongelooflijk was het.
0: Er komen veel berichtjes binnen over Erik Dijkstra. En blijft hij? Nou, het goede nieuws is, Erik Dijkstra die blijft zeker verbonden aan deze ochtendshow. Maar hij heeft nog even zomervakantie. Dus over pak een beet een week of 2, 3. Dan hoor je hem weer op zijn oude vertrouwde plekje.
1: Maar toch is er sportnieuws op deze plek. Want we konden het afgelopen weekend er niet omheen. Het was het weekend van Gianni Infantino. Ja. Ja, hij pitste een zeer omstreden plan om een deel van de WK-rechten te vercommercialiseren. Aandeelhouders eigenlijk wilde die in het WK. En hij zou bovendien zijn eigen salaris willen verveertienvoudigen. Ja, dat willen we allemaal wel. Maar goed, hij heeft zo'n beetje iedereen die maar iets met voetbal te maken heeft boos gemaakt. Ja. Paul Reef, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
1: Jij bent sporthistoricus. Ja, het eerste wat ik me afvroeg is, hoe komt het nou dat er op dit soort plekken altijd van die megalomane corrupte pannenkoeken terechtkomen? Want Blatter, de voorganger van Infantino, was ook niet helemaal nozel.
0: IOC, zelfde verhaal.
1: Samaranch, ken je die nog? Oh, dat is ook zo. Hoe kan dat nou?
3: Ik denk fundamenteel door een gebrek aan toezicht. En ook bij het IOC valt het wel iets meer mee, hoor, vergelijking met FIFA. Maar bij de FIFA zie je ook dat de hele opzet, ja, die werkt eigenlijk corruptie en het verdelen van geld in de hand. En zolang daar dus niet iemand zegt, nou, we willen dat veranderen, of er komt toezicht op, zoals afgelopen week, ja, blijft dat doorgaan.
1: Bedoel je daarmee dat bijvoorbeeld elk klein land net zoveel stemmen heeft als grote voetballanden?
3: Ja, het fundamentele probleem bij de FIFA is dat zij zeggen, we zijn een non-profit organisatie, maar ze halen bij het volgende WK dan 15 miljard binnen. En vervolgens wordt dat onder de lidbonden en de sponsoren en zo verdeeld. En de FIFA-president zet dat eigenlijk ook in om zijn volgende herverkiezing
1: te helpen. Ze zijn alleen maar bezig. Bezig met zijn volgende termijn.
0: Ja, want ik heb hem laten vertellen dat hij juist ook inderdaad die kleine landen zoveel mogelijk inpalmt en zorgt dat zij veel meer geld gaan verdienen, waardoor ze denken, ja, Infantino die heeft ons miljarden bezorgd, dus we willen hem wel houden. Dat is een beetje waardoor het een soort cirkel wordt waarbij we nooit van zo'n man afkomen, toch?
3: Precies, en dat gebeurt eigenlijk al een jaar of 50 bij de FIFA. En dat maakt ook, ja, natuurlijk, in principe is het al lastig om op zo'n organisatie die buiten alle regels valt, die zoveel winst maakt, toezicht te houden. Maar juist die structuur geeft een extra drijfveer ook voor FIFA-presidenten om allerlei cadeautjes uit te delen. En ja, dat gaat ook met toewijzingen van WK's zo.
1: Ja, wij hebben een ideetje. Wij dachten, als we nou doorgaan zou bij de FIFA, waarom neemt UEFA het heft niet in eigen handen? Nodigen we Brazilië uit, we nodigen Argentinië uit, Canada, Marokko, nog wat Aziatische landen erbij, Australië, en dan hebben we een top eigen WK.
3: Ja, dat zou kunnen, maar dan blaas je wel de FIFA op.
1: Ja, dat vinden we helemaal niet erg. Ja. Maar zou dit kunnen?
3: Ja, dat zou in theorie wel kunnen. Alleen de consequentie daarvan is dat FIFA, of wat er nog van over is, zegt, nou ja, dat is eigenlijk wel in strijd met onze regels, hè, dat je een andere competitie opzet.
1: Ja, maar de FIFA hebben we dan al opgeblazen, dus dat maakt niet meer uit.
3: Ja, nee, dat kan in principe ook. Hè. En dat is ook wel, ik vraag me ook af wat er de komende tijd gaat gebeuren. Oké, dit plan is afgeschoten. Betekent dat die drive voor hervorming zou blijven. Want anders, ja, dan over 5 jaar is het volgende plan, hè? Of misschien wel sneller. Dus het zou goed zijn om dit momentum een beetje te benutten. Misschien niet direct om mijn eigen FIFA op te richten, maar in ieder geval wel om iets af te dingen daar.
0: Ik vroeg me nog af, wat doet, behalve zo'n WK organiseren, wat doet die FIFA eigenlijk nog meer? Is het echt vooral dat WK? Of hebben ze nog een andere belangrijke functie in het voetbal?
3: Nou, Infantino die bezoekt wel tussen de 50 en 100 landen per jaar. Maar de FIFA doet natuurlijk ook een aantal andere toernooien. Jeugdtoernooien, vrouwenvoetbal. En verder zijn zij eigenlijk op een hoofdkantoor in Zürich werken een paar honderd mensen. Die zijn natuurlijk heel erg bezig met al die sponsorrechten verkopen en daar goede deals uit halen. Maar ze zijn ook verantwoordelijk voor allerlei administratieve zaken rond het voetbal. Dus de regels voor transfers, internationale regelgeving. Dus dat maakt dat het wel belangrijk is dat er een soort van regelorganisatie is.
1: Ja. En vroeger gaf de FIFA natuurlijk een damesblad
3: uit. Een beetje voorbijgeschoten.
1: Hey, wat gaat er nu met Infantino gebeuren, denk je? Gaat hij het halen of zijn we van hem af binnenkort?
3: Ik denk dat hij zich niet opnieuw verkiesbaar gaat stellen. Als hij dat wel doet, dat hij waarschijnlijk zal gaan verliezen. En dat leek een paar weken geleden nog onvoorstelbaar. Zijn termijn leek eigenlijk wel veilig.
1: Ja, dat is even daar maar mooi vanaf.
0: Ik denk dat hij de Amerikaanse politiek in gaat. Ja, president kan hij niet worden natuurlijk, maar ja, nou ja, goed. Dankjewel.
3: Ja, graag gedaan.
0: Paul Heef, sporthistoricus, die ons even bijpraat over het wel en wee van Gianni Infantino en zijn collectie van 25 Rolexen. En een AP en een... Nou ja, goed, hè. Robbie Williams, let me entertain you in de ochtendshow. Goedemorgen.

0: Sam's Let Me Entertain You. Heb je een beetje meegekregen, Carmen en Roelof, die ophef rondom Robbie afgelopen week?
1: Was er ophef?
2: Ja, iets met ecstasy of wat iets. Of was dat?
0: Hij deed een interview voor de televisie en hij had zo'n microfoon in zijn hand. En daar viel op een gegeven moment iets, een witte korrel viel daarop. En hij zag dat meteen en hij plukte die zo van de plopkap af en die gooide die zo weg. En iedereen dacht, oh, Robbie zit weer aan de... En toen heeft hij een filmpje als antwoord daarop uitgebracht vanuit bed, waar die zegt, ja jongens, er is heel veel ophef over en ik snap het ook wel. Maar ja, ik heb het nu weer op. En hij doet zo zijn mond open en hij laat twee pepermuntjes zien. En hij zegt, dat was eigenlijk een stukje van een pepermuntje. Oh, jij gelooft nog steeds niet?
1: Nou, jawel. Robbie, dat lijkt me verstandige vent geworden.
0: Zeker weten. Het is een droge dag vandaag. Veel zon, tropisch warm. Het Nationaal Hitteplan is zelfs actief. Dat komt omdat de temperaturen kunnen oplopen tot maar liefst 35 graden. Dus let een beetje op. Als je de weg op gaat bijvoorbeeld, neem water mee. Je weet maar nooit. Misschien kom je al om de vlucht zo stil te staan. Ja, zeker. Erwin de Hart, die houdt het verkeer voor ons in de gaten. Maar het is rustig, hè, Erwin?
3: Ja, het is heel rustig. Er staat voor de tweede keer een file op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en Knoopend Zaandam. 3 kilometer. Net als een uur geleden. En dat is voor de tweede keer door een pechgeval. En voor de tweede keer is de weg ook weer vrij.
0: Dankjewel. En Carmen heeft het laatste nieuws.
2: Ja, steeds meer pontjes worden vanwege de lage waterstanden uit de vaart gehaald. Zo is de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden stilgelegd, net als bijvoorbeeld de liniepont bij Culemborg. Er is in Europa wat regen gevallen, maar het is echt een druppel op de gloeiende plaat.
4: Ja, het ziet er niet goed uit. Het blijft droog. Dus die buien waren even tijdelijk. De komende dagen zien we zo nu dan wel weer buien komen, maar die leveren vaak niet meer op dan een paar centimeter. Voor de scheepvaart maakt het niet zo heel veel meer uit. Een heleboel schepen kunnen al nauwelijks meer varen. Maar alle andere functies in Nederland die dat water nodig hebben, ja, daar is het eigenlijk te weinig voor. Een week is wel uit te houden, maar 3-4 weken wordt heel erg lastig. En het ziet eruit dat het misschien nog wel langer gaat duren, de hele maand augustus.
2: In het noordwesten van de Verenigde Staten zijn tienduizenden mensen geëvacueerd vanwege bosbranden. Die woeden in de staat Washington, vooral in de buurt van de grote stad Spokane. Zeker 600 gebouwen zijn verwoest. In het gebied geldt ook de noodtoestand en veel mensen zijn alles kwijt. Het waait er hard, waardoor het moeilijk is die brand onder controle te krijgen. De kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was daar samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. De vriend sloeg alarm toen hij die man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was dus blijkbaar zelf al uit het water gekomen. En er is een unieke opname opgedoken van een concert van André Hazes. Die lagen in een kast in een opnamestudio in Spakenburg. En dat vertelt Paul Schuurman, de eigenaar van de studio. Hij maakte de opname samen met zijn inmiddels overleden vader Jan bij een slecht bezocht concert van André Hazes in de Spaanse badplaats Benidorm in 1998. Ik hoef niet te zeggen
5: dat ik van je hou. Als je iemand... Hier heb je de stem los van André nu. Zeg dat genoeg.
6: Het is nooit verder op de markt gekomen. Dit is echt gewoon heel uniek gewoon dat we dit hebben. Ik heb er niks aan dat het bij mij in de kast ligt, zeg maar. Want ja, het zijn unieke concerten gewoon.
1: Dit is dat concert, dat zit ook in die documentaire volgens mij. Dat is heel treurig.
2: Ja, waar bijna niemand naartoe kwam. Het was ook bloedheet toen die dag.
1: Ja, en die manager maar zegt, nee, het komt goed, André.
2: Dat was heel vervelend, ja. Maar deze man vertelt aan RTV Utrecht dat hij er nu een mooie opname van heeft gemaakt. En die verschijnt op 21 augustus op vinyl.
1: Mooi. Ja. Wil je nog even blijven zitten, Carmen?
2: Ja.
1: Want er is een vraag binnengekomen.
2: Een vraag van mij?
1: NPO-luisteraar, voor jou.
2: Okay.
1: Van Marije, die schrijft, beste Carmen. Ik heb een gebroken been en kan wekenlang niet werken. Alle tijd om series te kijken dus. Maar ik ben door mijn inspiratie heen. Ik ken jou als een vrouw met goede smaak. Nou, wij ook hoor. Heb jij nog fijne kijktips? Ja, het is een beetje een ongebruikelijke vraag. Maar ik dacht, ik stel hem toch maar.
2: Een leuke kijktip. Nou, ik zal je vertellen, daar hoef ik eigenlijk niet zo lang over na te denken. Want ik ben zelf op dit moment ontzettend aan het genieten van Clarkson's Farm. Hebben jullie er al van gehoord?
1: Ja, dat is
0: Jeremy Clarkson, die inderdaad een grote boerderij heeft gekocht, toch?
2: Nou, dat dus. Ja, te zien op Prime Video. Ik kan echt niet wachten om weer de volgende aflevering te zien. Maar Jeremy Clarkson kennen we een beetje van Top Gear, weet je wel. Dus een beetje een stront-eigenwijze fan natuurlijk. Heel luidruchtig en is altijd overtuigd van zijn eigen gelijk. Maar in deze serie krijg je toch ook wel weer een hele andere kant van hem te zien, ja. Hij begint vindt inderdaad een boerderij. En niet zomaar één, echt een enorme boerderij. Met alles erop en eraan. Hij heeft heel veel landerijen. Hij begint met schapen, met koeien, met geiten, met varkens. Hij gaat champignons kweken, die hij ruimtepenissen noemt. Dat ik zal
0: maar het is wel echt reality.
2: Echt reality, maar wel heel open en eerlijk. Okay. Dus je krijgt ook wel te zien wat er allemaal misgaat op zo'n boerderij. En hoe zwaar zo'n boerenleven is eigenlijk.
1: En met heel veel goede bijkarakters, begreep ik. Hè?
2: De bijkarakters, als je die zou moeten casten, dan vind je ze gewoon niet. Ja. Maar die zijn werkelijk fantastisch. Je hebt bijvoorbeeld Caleb, dat is een hele jonge boer. En die weet alles van het boerderijleven. Verder is hij totaal wereldvreemd trouwens. Maar over het boerderijleven weet hij alles. Maar die zegt toch ook gewoon tegen Jeremy Clarkson dat hij op sommige momenten echt heel verkeerd bezig is. Vooral als hij weer een veel te grote Lamborghini-trekker koopt. Weet je wel, dit zie je natuurlijk voor. Je hebt
0: ja,
2: ook
0: die
2: nog...
0: koopt hij natuurlijk omdat het een Lamborghini is.
1: Precies, ja, je kunt hem wel uit Top Gear halen, maar andersom...
2: Met heel veel pk's, maar ondertussen kan de ding helemaal de schuur niet in. Je kent het wel.
1: Ja.
2: Cheerful Charlie heb je nog. Dat is ook heel erg leuk. Dat is een man die weet alles van de regels en van de vergunningen die er allemaal bij komen kijken. Dus het is eigenlijk een beetje de brenger van het slechte nieuws. En je hebt nog Gerald, en dan hou ik op, anders zit ik hier over een half uur nog.
1: Ja.
2: Maar dat is een dorpsboer en die kan je totaal niet verstaan. Die heeft zo'n accent en die praat een beetje apart, waardoor je hem totaal niet kunt verstaan. Hij wordt ook niet ondertiteld. Dat is ook heel grappig. Maar ondertussen is het wel een enorme vakman en behoort hij straks ook tot die enorme vriendengroep die daar ontstaat.
0: Kortom, Clarkson's Farm.
2: Clarkson's Farm.
0: Prime Video.
7: Daniel en Roelof.
0: Ja, zeker. Zo meteen stel ik je voor aan een goede plaat die je absoluut gehoord moet hebben vandaag. Eerst Ruben Hillen. Dit is 20 Seconds. Ook een goede plaat.

0: Dreams. Ja, en dan een...
1: Goeie plaat.
2: Goeie plaat.
0: Goeie plaat.
2: Goeie plaat.
1: Een heel goeie plaat.
3: Goeie plaat.
4: Goeie plaat.
0: Goeie plaat.
5: Wat is het voor plaat?
6: Echt een hele goede plaat.
0: Ja, tenminste, of het een hele goede plaat is, dat is aan jou om te bepalen. Maar het gaat natuurlijk over Madonna, want ze was in Amsterdam. Ze zou misschien zelfs wel op een boot verschijnen.
7: Het gerucht dat ze op een boot staat. 79.
8: Ja, boot 80, hebben wij gehoord. Ik hoorde net op nummer 80.
0: Ja, nee, ze stond uiteindelijk niet op een boot. Ze stond wel in de AFAS live. Het was een bijzonder optreden. Ja, oké, het was misschien niet allemaal heel erg zuiver, maar het was supergezellig. Iedereen die erbij was, vond het fantastisch. En dus dachten wij, je moet even die nieuwe van Madonna gehoord hebben, als je hem nog niet hebt gehoord. Hij is vernoemd naar een legendarische nachtclub in New York. Hij heet Dansteria.

0: Kim Wilde hoorde je in Daniel en Roelof. We zijn al op.
1: De rondvraag.
2: Ja, we naderen de klok van 9. Jongens, heeft er nog iemand iets voor de rondvraag? Ja, ik zie dat jij je vingertje opsteekt.
0: Ja, ik heb nog wel iets. Ik wil nog even terugkomen op een nieuwtje wat we eerder hadden besproken. Want jij vertelde namelijk dat het hartstikke goed is om je eigen muziek te luisteren tijdens een operatie. Ja. En dat dat in Erasmus MC getest wordt met eigen playlisten van patiënten. Maar toen zat ik te denken, volgens mij verandert zo'n OK, zodra de patiënt oud is, eigenlijk in een beetje het huis van de chirurg die zijn eigen favoriete muziek opzet en die een beetje het weekend gaat bespreken. Zeg maar, het is uiteindelijk ook maar gewoon werk.
2: Ja, ja, ja.
0: Dus ik wilde daar wat meer over weten. En nou hebben we Michel Koopmans aan de lijn. Goedemorgen, Michel.
3: Goedemorgen.
0: Ja, jij bent longarts in opleiding. Je hebt ook aan dit onderzoek meegewerkt. Dat is toch een beetje zo? Dat op het moment dat de patiënt oud is, dan doen de chirurgen toch gewoon waar zij zich goed bij voelen?
3: Dat klopt. Op het moment dat de patiënt onder narcose is, dan gaat er vaak de radio aan om ook gewoon een prettige werksfeer voor alle medewerkers te creëren daar op de operatiekamer.
0: Maar hoe werkt het dan? Want die patiënt mag dus ook zijn eigen favoriete muziek doorgeven. Maar als die patiënt heel erg van hardstyle houdt en de chirurg niet, dan heb je toch een probleem?
3: Ja, nee, dat klopt. We weten dat mensen zich beter kunnen concentreren als ze hun eigen muziek luisteren. Dus een chirurg die zal ervoor kiezen om zijn of haar favoriete muziek aan te zetten, of misschien gewoon lekker de radio aan te zetten op de operatiekamer.
0: Ja.
3: Als we het hebben over, werkt muziek pijnstillend of beter tegen angst, dan weten we dat voor de patiënt het ook het beste werkt om zijn favoriete muziek te luisteren. En er is niks zo irritant als de muziek luisteren die echt niet de eerste keuze is. Als je van klassieke muziek houdt en er wordt hardstyle opgezet, daar word je niet blij van.
0: Maar hoe doen we dat dan?
3: Wij nodigen in het Erasmus vragen we aan de patiënten om hun favoriete playlist mee te nemen en hun oortjes of hun koptelefoon in het ziekenhuis. En die zetten we dan op, ook tijdens de operatie voor de patiënt. Dus die ligt dan met de koptelefoon onder narcose de operatie om te ondergaan.
2: En het personeel hoort dus iets anders. En wie bepaalt de chirurg altijd welke zender erop gaat?
3: Dat verschilt. Dat kan je met het team bepalen. Of inderdaad de operateur bepaalt dat. Dat verschilt per team, per operatie, hoe de dag loopt. Het is ook een werkplek natuurlijk gewoon.
0: Ja. Dankjewel dat je dit nog even wilde toelichten, Michel. En dankjewel voor je onderzoek waar we het eerder vanochtend over hadden.
3: Geen probleem.
0: En een fijne dag.
3: Hetzelfde.
0: Hoi, hoi. Ik volg ook een Instagram-account, OK Stories 24/7. Mm-hmm. En dat is volgens mij ziekenhuis in Amsterdam, het UMC. En dan zie je dus, het zijn ook allemaal, die doen dansjes in de OK. En ze trekken gekke crocs aan en zo. Ja, het is allemaal ook gewoon menswerk.

0: Prince, I Would Die For You. Aan het einde van deze eerste editie van Daniel en Roelof zijn al op. En we worden opgevolgd door niemand minder dan...
1: Corné Klein.
2: Dat doen we eens live.
3: Die wil ik hebben. Die klonk heel erg goed.
0: Moeten we die even op de bandrecorder zetten?
3: Nou, heel graag, ja. Ja. Op een cassettebandje.
0: Wat voor prachtige muziek ga jij ons brengen, zo meteen?
3: De eerste plaat wil je horen, Daniel?
0: Ja.
3: Dit wordt hem.
0: Ja.
3: 4 seconden, maar zo herkenbaar.
0: Ja, je maakt het wel echt heel erg makkelijk. Ik neem aan dat jij audio-appjes wil van mensen die deze plaat zingen, schreeuwen,
3: nou,
0: boeren.
3: Ja, heel graag. Nou, boeren.
2: Jawel. Er waait een nieuwe wind hier.
3: Oké.
0: Je ruikt hem ook een beetje. Corné, heel veel plezier. Maak er een goede show van.
3: Dankjewel.
0: Hoi, hoi.
4: Nou, het was echt heel mooi. Ja, het was heel leuk. Ik heb er echt van genoten.
5: Dit is NPO Radio 2.
6: Ster.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
8: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
9: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
8: Zonnebrandcreme?
10: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient.

0: vervoer. Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want

0: Tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet, geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
3: Kijk, precies 9 uur. Waar hoor je dat nog? NPO Radio 2, NOS Journaal. Zometeen 3 uur lang aan de slag. Maar nu... Carmen, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Oekraïne heeft vanochtend weer een Russisch distributiecentrum aangevallen. Het gaat om een magazijn van de Russische webwinkel Wildberries... ten noordoosten van Moskou, op honderden kilometers van de Oekraïnse grens. De laatste tijd valt Oekraïne de webwinkel vaak aan... die goederen zou leveren aan Russische militairen... zoals drones en navigatieapparatuur. PostNL wil nog langer de tijd krijgen om brieven te bezorgen. Nu moet dat binnen 2 dagen, maar het bedrijf wil dat... volgens economieverslaggever Roland Muller verder oprekken.
5: PostNL zegt, we sturen veel minder brieven dan dat we dat in het verleden deden... en dat zal ook alleen maar minder worden. Dat weten ze natuurlijk niet zeker, maar dat verwachten zij wel. Ja, en dat is, betekent dus dat er een volgende stap gezet moet worden... en ze willen heel graag binnen 3 werkdagen bezorgen...
4: De omzet van PostNL daalde het afgelopen kwartaal met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. En dat kwam ook doordat het bedrijf minder pakketten van Aziatische webshops verwerkte. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht-Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reed er sinds gisteren geen treinen. Die leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. De trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Er was even paniek in Japan, want de Japanse munt, de yen... stond vlak voor het weekend op de laagste koers in 40 jaar. En daar leidt de economie zwaar onder. Daarom besloot de Japanse centrale bank... om een grote reddingsoperatie op te zetten... waarbij ze hulp kregen van de VS. Doordat beide landen de Japanse munt kochten... steeg die weer in waarde, zegt correspondent Anoma van der Veren.
6: Als we president Trump mogen geloven... was het een vriendendienstje, dat zei hij gisteren in ieder geval. Maar het is duidelijk dat de zwakke yen... inmiddels niet alleen maar een Japans probleem is. Deze interventie is ook een signaal aan internationale... onrustige financiële markten... dat beide landen bereid zijn om die yen te stabiliseren. Voor de VS was het ook een manier om zichzelf te beschermen... en dus de internationale markten wat tot rust te brengen.
4: Het weer vrijwel overal tropisch warm. Het wordt zo'n 30 tot 35 graden. Vanavond in het zuidoosten buien. En omdat het vandaag zo warm wordt, is het Nationaal Hitteplan van kracht. En daarmee waarschuwt het RIVM om extra op kwetsbare mensen te letten.
3: Dankjewel, Carmen. We gaan zo meteen aan de slag. Maar eerst die eerste plaat. Even kijken, in de app zit Colin. Hallo,
7: Girls
3: Colin.
7: Who Wanna Have Fun. Zo heet de plaat. Succes met de show, Corné.
3: Dankjewel, en Monique.
8: Girls just wanna have fun. Girls wanna have fun.
9: Ster. Ga naar hoe mensen bidden, vieren, rouwen, naar versieren. Naar zijn het bloemen? Nee, het zijn vruchten. Groen-gele vruchten, nog nooit gezien. Hup, naar mystiek, andere perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
10: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
11: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
12: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
13: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zo'n filet met huid, 360 gram voor 5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar 1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
16: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
17: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
16: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
18: Straks. strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor 89 euro. Karwei, maak het mooier.

begin even met mijn ontbijt. Dat klinkt misschien een beetje raar allemaal, maar dat was... Ik heb Daniel en Roelof naar binnen gewerkt. Het was taart om de dag mee te beginnen van onze nieuwe ochtendshow. Heerlijk.

0: je volgend jaar mee op de boot, Carmen? Dat klinkt als een nee. Dat klinkt als een nee. Dat klinkt als een nee. Oké, dan maar hoofdpunt.
1: Ja, verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerder niet meer, net als bijvoorbeeld de liniepont bij Culemborg. Bij Bonaire verdwijnt steeds meer koraal. Vroeger was 60% van de zeebodem met koraal bedekt en nu is dat nog maar 5%, zo blijkt uit nieuw onderzoek. En dat komt door opwarmend zeewater, veroorzaakt door natuurfenomeen El Niño. En ook klimaatverandering speelt een rol. Bij Israëlische aanval op de Gazastrook zijn gisteren 18 mensen omgekomen. Het was daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Bij luchtaanvallen werden woonwijken en auto's beschoten. Het moment is opvallend, want president Trump had eerder gezegd dat er een doorbraak was in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. En in Apeldoorn is een explosie geweest in een appartement en daardoor ontstond brand. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak is nog niet bekend. Het weer vrijwel overal tropisch warm. Het wordt 30 tot 35 graden. Vanavond in het zuidoosten buien.
0: Dankjewel. Een hele goede morgen. Dit is Aan de Slag van de Maandag. Met straks Douwe Bob en Sera. Nu Lionel Richie.

0: Neem NPO Radio 2 overal mee naartoe. Check de NPO Luister-app.
1: De hele zomer lang. Dit is NPO Radio 2.

Pride in Amsterdam. Ze zong nog twee liedjes live tijdens onze uitzending Vier de Liefde met Tim en met Carolien. En de beelden die check je op nporadio2.nl. En zometeen nog meer muziek van die Pride, want ook de Queen of Pop was daar in de AFAS Live met

zaterdag bijliep op die boot. Nou ja, goed. Het thema van de Afrotrosboot was Romeinse / Griekse mythologie. Dus ik liep er een beetje bij als, laat ik zeggen, een soort van Russell Crowe in de Gladiator, maar dan zonder spieren. Zoiets. Ik heb even een fotootje geplaatst op

0: Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: En we gaan gelijk door met het nieuws. Dat is ook wel eens lekker, Carmen. Ja. Toch, heerlijk, hè? Carmen Verhul met het laatste nieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Shell verkoopt al zijn Europese wind- en zonneparken op het land. Dat maakt het olie- en gasbedrijf vanochtend bekend. Het gaat om energieprojecten in Spanje, Italië en ook in Nederland. Die komen nu in handen van Total Energies. Het is niet bekend hoeveel Shell krijgt voor de verkoop. Het bedrijf zegt te gaan investeren in projecten die beter bij de strategie van het bedrijf passen. Zo krijgt de productie van fossiele brandstoffen meer prioriteit. Huisartsen gaan steeds minder bij patiënten thuis op bezoek. Sinds 2011 is het aantal huisbezoeken ongeveer gehalveerd. Volgens de Landelijke Huisartsenvereniging komen dokters om in het werk.
3: Dus als het maar even kan, vragen we de patiënt ook graag naar de praktijk te komen. Aan de andere kant is het soms echt heel fijn om wel een visite te doen, om iemand in de thuissituatie te zien. En wat heel erg meespeelt is dat eigenlijk de meerderheid van de huisartsen werkt met een praktijkondersteuner, die eigenlijk de visites ook doet bij de mensen met chronische ziekte en de ouderen. En daar werken we natuurlijk heel nauw mee samen.
2: En ze benadrukt dat als een huisbezoek echt nodig is, een huisarts echt wel langskomt. Zeven zeil- en watersportverenigingen in Noord-Holland eisen bij de rechter dat de Buitenhuizen brug bij Spaarndam wordt gerepareerd. Die brug is kapot en Rijkswaterstaat gaat daar niet snel mee beginnen. Volgens de watersportverenigingen kunnen schepen met masten hoger dan 6,80 meter er nu niet onderdoor.
4: Ja, wij zijn afhankelijk van, tenminste, ook van een deel van de inkomsten van de mensen die bij ons hun boot stallen, zwemmers ook in de winterstalling hebben, die ook voor een groot deel voor het gezellige, ja, voor het verenigingsleven zorgen. Wij zijn bij uitstek zeilvereniging. Sommigen bestaan 100, meer dan 100 jaar. En ja, we hebben dat zeil hoog in het vaandel staan. Maar dat valt op deze manier aardig in het water, letterlijk.
2: En een weekendje naar een festival gaan is voor mensen die glutenvrij moeten eten nauwelijks te doen. Ze kunnen van een kruimeltje brood of een spatje bier al erg ziek worden. En dat begrijpt niet iedereen, vertelt deze influencer.
5: Ik heb zo 10 jaar geleden een keer een festival meegemaakt dat er, ja, ik leefde op waterijsjes en appels, omdat er verder niks was. En dan zeiden mensen ook van, ja, eet dan gewoon die cracker of eet dat. Het kan wel een keer. Maar als je echt celiakie hebt, het is geen keuze om glutenvrij te eten. Het is echt een must. En dat maakt het soms ook moeilijk uit te leggen.
2: En zelf eten meenemen is op veel festivals niet toegestaan. Het weer vrijwel overal tropisch warm vandaag. Het wordt 30 tot 35 graden. Vanavond in het zuidoosten buien.
1: Dankjewel, Carmen. En tot zometeen met de hoofdpunten. Eerste vraag voor die aan de slagroomtaart in het 60 seconden spel. Daar komt hij aan. Zometeen muziek van de Red Hot Chili Peppers. Under the Bridge komt eraan. Maar wat is de bijnaam, de artiestennaam van de bassist van de Red Hot Chili Peppers? Zijn echte naam is Michael Peter Balzari. Maar wat is zijn artiestennaam? Wat is zijn bijnaam? Je antwoord is van harte welkom via NPO Luister.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Oorlogen, hittegolven, asielprotest. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal, met meer rust en uitleg.
8: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.

0: Michiels Bijbel.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto, 30 capsules voor maar 6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: Het is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Aan de slag.

Let's Go. Het tweede uur van Aan de Slag, maandagochtend. Zonder Bart, met Corné en zometeen Alex Warren en Fever Dream. Plus muziek van Gary Numan. Gary Numan komt eraan. Eerste vraag voor het 60 seconden spel. Wat is de bijnaam van de bassist van The Red Hot Chili Peppers? Je antwoord is welkom via de app NPO. Luister. Corné Klein.

0: telefoon heb ik Grietje Dijkstra van 33 uit Utrecht. Grietje, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je hebt een lekker vakantie en je gaat volgende week naar Krakau.
1: Ja, ja, inderdaad. Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, ik hoor daar zoveel mensen over dat het echt fantastisch is.
1: Ja, dat hoor ik ook inderdaad. Dus het kan niet anders zijn dan een succes, denk ik. Maar we gaan het meemaken.
0: En met wie ga je heen?
1: Ik ga met 4 vriendinnen.
0: Oh, gezellig.
1: Met de trein. Dus daar ben ik ook heel benieuwd naar.
0: Dat wordt gezellig, dat wordt gezellig.
1: Ja.
0: Zeg, en je hebt vaak thuis meegespeeld, maar nog nooit live in de uitzending?
1: Nee, dat klopt, ja. Dus, maakt het meteen een beetje spannender.
0: Ach, wel nee hoor. Want je hebt sowieso 24 uur de highscore. Toch?
1: Ja, precies. Nou, dat is goed om te weten, ja.
0: Ja, je bent de eerste van de week, dus zullen we maar gelijk beginnen dan?
1: Ja, laat het maar doen.
0: Oké, ik wens je veel succes. En bij twijfel passen, dat gaat een stukje sneller. Wat is de bijnaam van de bassist van de Red Hot Chili Peppers?
1: Dat is Flea.
0: Flea is helemaal goed. Daar gaan we. Wat ben je als je Lazarus bent?
1: Dronken.
0: Voor welk getal zeg je quatre op zijn Frans?
1: 4.
0: Was Ozzy Osbourne de zanger van Black Sabbath of Metallica?
1: Black Sabbath.
0: Hoe heet de sport die lijkt op handbal, maar dan in een zwembad?
1: Waterpolo.
0: Reken deze som uit. Wat is 109 plus 21?
1: Pas.
0: Welke band staat in de top 2000 met The Pretender en Everlong?
1: Foo Fighters.
0: Wat gebeurt er als je een kuil graaft voor een ander?
1: Dan val je er zelf in.
0: Wat is de hoofdstad van Oostenrijk?
1: Wenen.
0: Wie is de frontman van de Gorillaz?
1: Pas.
0: Wat is de Nederlandse versie van een croque-monsieur?
1: Een tosti.
0: Maak de titel van het sprookje af. De Wolf en de Zeven...
1: Geitjes.
0: Eagles staat 9 keer in de top 2000. Noem een titel.
1: Hotel California.
0: Wat wordt er voornamelijk uit je lichaam gezogen bij een liposuctie? In welk decennium was er voor het laatst een Elfstedentocht?
1: Jaren 90.
0: Welke hit van Depeche Mode begint met Enjoy?
1: The Silence.
0: Die kan er nog net bij, want ik haperde bij één vraag, dus ik reken hem goed.
1: Oké.
0: Dus dan lag het in dit geval niet aan jou, maar aan mij. Wat denk je, nou, Grietje?
1: Ja, ik heb echt geen idee hoeveel vragen ik heb beantwoord. Maar het viel me mee.
0: Vorige week was de highscore 16. Dus dat is best wel pittig. Maar het ging redelijk vlot, geloof ik. Even kijken, hoor. Je hebt er 1 gepast. Dat was bij die rekensom 109 plus 21. Dat is dus rekenen is niet je ding, zeg maar.
1: Nou, niet onder druk. Ik dacht, die moeten gewoon weg.
0: Ja, ja, 130. Die heb je gepast. Dan nog de frontman van Gorillaz. Dat is Damon Albarn. En even kijken hoor, de rest heb je allemaal goed. En dat zijn er 14 goed. Ja. Dat is echt super.
1: Top.
0: Prachtig begin van de week. Ben je nog wel te bereiken vrijdag? Volgende week ga je pas weg, hè?
1: Volgende week ga ik weg. Vrijdag ben ik zeker nog te bereiken.
0: Oké.

0: Liedje uit Utrecht. Fantastisch gedaan. Goed begin van de week. Dit was Olivia Dean. Het is 11:02. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws, gelezen door Carmen. Goedemorgen.
1: Dag Corné. President Trump zegt weer te gaan onderhandelen met Iran. Afgelopen weekend wilde hij het land juist hard aanvallen, maar op verzoek van enkele golfstaten zag hij daar toch vanaf. Volgens Trump zou er een deal met Iran binnen handbereik zijn, maar dat heeft hij vaker gezegd. Iran heeft de nieuwe gesprekken nog niet bevestigd. PostNL bezorgde in de eerste helft van dit jaar minder pakketten dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral de stroom aan pakketjes van Aziatische webshops is afgenomen. Zeker 5 vrouwen die zijn misbruikt door de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn erkend als slachtoffer van mensenhandel. Al-Fayed was onder meer eigenaar van het luxe warenhuis Harrods in Londen. Hij haalde vrouwen naar het Verenigd Koninkrijk en buitte ze uit, onder meer in het warenhuis zelf. Limburgers die in het buitenland wonen en een paspoort of identiteitskaart willen verlengen, moeten daar steeds meer geduld voor hebben. Bij de Limburgse grensgemeente duurt het momenteel 10 tot 14 weken voordat ze aan de beurt zijn. Een van de redenen is dat veel paspoorten tegelijkertijd aflopen. Het weer vrijwel overal tropisch warm vandaag. Het wordt 30 tot 35 graden. Vanavond in het zuidoosten buien.
0: Dankjewel.

0: En vorige week was hij nog te gast bij Ruud de Wild tijdens Ruud du Soleil. Joost Zwegers, de man achter Novastar, was onder andere te gast vanwege zijn nieuwe plaat die je net hoorde, Today Yesterday. Waar het liedje over gaat, dat hield hij lekker. Hij heeft er wel iets over verteld, maar de details, zeg maar, de precieze details, die heeft hij voor zichzelf gehouden. Want Novastar die legt sowieso nooit uit waar de liedjes over gaan.
1: Ik leg wel vaak uit dat je verschillende interpretaties kunt hebben. Ik weet natuurlijk wel waar het over gaat, maar ik hou...
2: Voor jou, ja.
1: Ja, maar ik hou niet van West Coast America, juiste verhaaltjes die van A naar Z gaan, zeg maar. Wat ze daar heel erg hebben. Ik hou heel erg van het eclectische en van het van een soort gevoel opwekken. Hè?
3: Op maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
4: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
3: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

0: Ze gaan maar door met het maken van hits, met het maken van goede muziek. Son Mieux, Dark Before the Dawn.
1: Every day I'm shuffling.
0: Lieve mensen, zometeen in het laatste uur van Aan de Slag gaan we uiteraard weer shuffelen. En wil je mee shuffelen? Dat kan. Stuur even een appje via NPO Luister.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet, geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
7: Fans van voordeel,
6: Aldi.
9: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
10: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat zie je. Van Jumbo.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
13: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
13: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken.

0: Emma met Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar beter bed.
1: Eén minuut over elf, zometeen de top 2000 shuffle. Hoe zit het ook alweer? Vijf fragmenten van liedjes uit de top 2000. Jij mag één van die liedjes kiezen en die draai ik dan helemaal. Wil je meespelen met de top 2000 shuffle? Stuur een appje via NPO Luister. Is hier met het nieuws. Goedemorgen, Carmen.
2: Goedemorgen, Corné. Shell verkoopt al zijn Europese wind- en zonneparken op het land. In Spanje, Italië en ook in Nederland. Die komen nu in handen van het Franse Total Energies, zegt economie-redacteur Roland Muller.
3: Met die verkoop willen ze dan geld vrijmaken, zo zeggen ze dat dan, voor andere investeringen. Nou, wij weten dat Shell al langer kritisch is op hernieuwbare energie. En met de topman die er nu zit, dat hij ook weer meer de focus op gas en olie wil leggen. Dus die projecten worden dan overgenomen door een andere ambitieuze partij. Dus het is niet zo dat het stil komt te liggen, maar het zegt wel heel duidelijk iets over de ambities van Shell.
2: Het is niet bekend hoeveel het bedrijf voor de verkoop krijgt. Griekenland kampt met grote natuurbranden in de buurt van Athene. Door de harde wind heeft de brandweer veel moeite om die te blussen, zegt correspondent Thijs Kettenis.
4: Het is ongeveer een gebied ter grootte van Nationaal Park de Hoge Veluwe, als je dat ongeveer vergelijkt. En wat ook voor Athene heel vervelend is, echt heel naar, is dat dit gaat om een van de laatste dichte dennenbossen rondom de hoofdstad. De afgelopen jaren was er al heel veel afgebrand en nu is dit weer een heel belangrijk stuk groen, zeg maar een stuk longen van de hoofdstad, die in brand staan.
2: Er zijn inmiddels 500 brandweerlieden ingezet uit binnen- en buitenland. Een houtetende kever richt opnieuw grote schade aan in het Drents-Friese Wold. Die kevers heten letterzetters. Volgens deze boswachter is het probleem door de droogte van dit jaar groter dan eerdere jaren.
5: Dan zie je dat bomen echt letterlijk verzwakt zijn. Ze hebben minder water wat ze op kunnen nemen om ook eens een keer de tegenaanval in te zetten. Ja, als het dus dorstig is, dan trekt hij dat niet. En dan zie je dat die insecten daar massaal van profiteren en zo'n boom letterlijk opeten.
2: En hij eet vooral bomen die oorspronkelijk niet in Nederland voorkomen. Staatsbosbeheer plant daarom nu meer inheemse soorten zoals eiken, berken en beuken om de bossen weerbaarder te maken. Ariana Grande stopt binnenkort voorlopig met optreden. Deze maand staat ze nog op het podium, maar daarna een tijd niet meer. En dat heeft te maken met alle kritiek op haar uiterlijk. Veel mensen vinden de Amerikaanse zangeres extreem dun en denken dat ze misschien een eetstoornis heeft. Ze heeft eerder al eens gezegd dat ze die kritiek heel vervelend vindt. De zangeres zal ook niet meer te zien zijn in een musical die gepland staat in 2027.
1: Ik zie online wat beelden van haar concert. Is echt fantastisch. Dat is een van de mooiste concertopeningen die ik ooit heb gezien.
2: Oh, ik ga ook eens kijken.
1: Ja, zeker. Moet je zeker doen.
2: Het weer. Zonnig en tropisch warm vandaag. 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. En daar is vanavond kans op een regen- of onweersbui.
1: Dankjewel, Carmen. Verkeersinformatie, daar is die. Erwin de Hart, goedemorgen.
6: Hallo.
1: Hoi.
6: Dat is lang geleden. Ja. Met wat files, met weinig vertraging. Op de A2 Maastricht-Eindhoven, 5 minuten extra. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batendorp, 6 kilometer file. A6 Jouren-Emmeloord bij Lemmer, 4 kilometer file. Door werkzaamheden 10 minuten vertraging. Bijna 10 minuten op de A58 Tilburg-Breda tussen de Reeshof en Ulvenhout, 7 kilometer. En op de N57 van Rotterdam naar Middelburg tussen de A15 en Afrit en Voetsluis, 4 kilometer file.
1: Dat was de dikke Blomberg, hè? Ik moest even denken, waar komt het ook weer vandaan? Hallikidee, hallo. Maar dat was Tom.
6: Die viel dan in voor Frits Spits, hè?
1: Ja, zeker. Ja. En ik heb er 7 jaar mee gewerkt. Dus hallikidee, hallo. Dankjewel. Hoi.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
8: It's funny, because it's true.
7: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja. Van Jumbo.
10: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
11: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
12: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

0: Oorlogen, hittegolven, asielprotest. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal, met meer rust en uitleg.
1: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
2: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
4: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
5: Oh, weer een muis.
4: En samen spelen.
5: Kom maar. Ja.
4: Au. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.

0: abonneer.
1: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
2: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
3: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
6: Ah, nee.
5: Maak er een potje van.

0: staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdesom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
2: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sabeldruiven 1 plus 1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor 5,99. En alle AH Greenfields Beefburgers 2 stuks 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
3: Aan de slag.

0: aan de slag.
1: Corné Klein.
2: George Ezra hoorde je met Pretty Shining People. En dit was Aretha Franklin. Die andere queen, niet de queen of pop, dat is Madonna natuurlijk. De queen of soul. En Think in the Blues Brothers version. Zometeen de top 2000 shuffle. Ik heb een hele mooie popplaat voor je uit de 90s. Als je het mij vraagt, misschien wel de allermooiste, of in elk geval een van de allermooiste popplaten ever. Het is natuurlijk leuk om als discjockey door een intro heen te gieren, door een intro heen te blazen, maar dat gaan we bij deze niet doen, want we gaan er vol van genieten. Soundgarden, daar heb ik het over, en Black Hole Sun.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Corné.
0: Hallo dan. Kan jij een beetje tegen deze temperaturen, Ronald?
1: Jawel, prima hoor.
0: Ja, dus geen probleem, 30 graden, 35 graden, appeltje, eitje
1: voor
0: jou?
1: Nee, nu aan het werk en misschien vanmiddag al even buiten, dus nee, prima hoor.
0: Oh, heerlijk. En wat voor werk?
1: Ik zit bij misschien wel de grootste bank van Nederland.
0: De grootste bank van Nederland. En wat doe je daar?
1: Die het Nederlandse voetbal enorm ondersteunt.
0: Is het een loungebank of is...
1: Nee, Corné.
0: Jij zegt, ik zit op de grootste bank van Nederland, een loungebank.
1: Nee, ik zit bij.
0: Sorry. We gaan lekker shuffelen. Wat is je favoriete muziek, Ronald?
1: Ja, die is heel breed. Vroeger disjockey geweest. Dus wat dat betreft, kom maar op met die vijf.
0: Waar heb je dat gedaan? In een club die wij kennen?
1: Nee hoor, nee. In Leeuwarden. Hadden we hier een dagdisco.
0: Ja.
1: En daar heb ik onder andere gedraaid en wel op feesten en partijen. Dus,
0: gezellig. Dus een lekkere brede smaak, want dat heb je nodig dan. Ja. We gaan gewoon beginnen. Jij roept aan of uit?
1: Yo.
0: Daar gaan we.
2: 968.
1: Ja, die mag wel uit.
0: Die mag uit. Weg met Survivor.
2: 1380.
1: Nee, die mag ook wel uit.
0: Oké.
2: 1399.
1: Hold me, don't hold me down. Uit.
0: Uit. Weg met de Teskey Brothers.
2: 1934.
0: Thank you, India. Thank you, Providence. Alanis Morissette.
1: Ja, dan doe wel Alanis Morissette maar. Laat ze niet op aankomen.
0: Nee. Oh, wil je hem nog wel horen dan?
1: Ja, ik wil hem wel horen, maar Alanis Morissette.
0: Het wordt Alanis Morissette. Oké, dit is fragment nummer 5.
2: 233.
1: Ja, was ook heel leuk geweest, want dat in het stadion van Cambuur gedraaid. Dus,
0: maar jij gaat toch voor deze.
1: Alanis Morissette is prima.
0: Oké, fantastisch. Fijne dag, hè?
1: Ja, dankjewel. Hetzelfde.
0: Dag. Dankjewel. Bye-bye. Hoi.

0: zullen maar niet zeggen waar het nu buiten de uitzending over gaat. Hè?
1: Doe maar niet.
0: Nee, doe maar niet. Nee. De keuze van Ronald in de top 2000 shuffle. Alanis Morissette en Thank You. Dit is Carmen met de hoofdpunten. Hallo Carmen.
2: Hallo. Oekraïne heeft vanochtend weer een Russisch distributiecentrum aangevallen. Het gaat om een magazijn van de Russische webwinkel Wildberries ten noordoosten van Moskou. De laatste tijd valt Oekraïne dat bedrijf vaak aan, omdat het goederen zou leveren aan Russische militairen, zoals drones en navigatieapparatuur. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden bosbranden. Tientallen miljoenen mensen van over de hele wereld zijn afgelopen weekend naar de nieuwe Spider-Man-film gegaan. En die bracht daarmee al $927 miljoen op. En dat is de op één na beste wereldwijde start van een film ooit. Alleen Avengers Endgame bracht in 2019 meer geld op, namelijk $1,2 miljard. Sommigen hoopten erop en sommigen verwachten het al een beetje. Pogačar gaat starten in de Vuelta. Het is de tweede keer dat de Sloveen meedoet aan de drieweekse wielerronde door Spanje. En het is een van de weinige wedstrijden die Pogačar nog niet heeft gewonnen. Het weer zonnig en tropisch warm, 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. En daar is vanavond kans op een regen- of onweersbui.
0: Dankjewel, fijne middag en tot morgen.
1: Tot morgen.
0: Halliki de hallo, daar is Erwin de Hart. Goedemorgen.
3: Nee, hallo. Op de A6 Jouren en Meloord sta je in de file tussen afrit Sint-Nicolaasga en Lemmer 4 kilometer. 10 minuten vertraging, de rechte rijstrook is dicht. Stationair sta je ook op de A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen Zevenaar en Duitsland. 3 kilometer file, 20 minuten erbij. A58 Tilburg richting Breda tussen de Reeshof en Ilvenhout. 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. En op de N57 Middelburg-Brouwersdam tussen Middelburg-Noord en Seroskerken. 3 kilometer file.
0: Dankjewel.

0: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is Davina Michel met Would I Be Friends With Me.

zag van de week wat beelden van Lollapalooza. Dat is nu bezig met Zara Larsson op het podium. Die lui die werden helemaal gek, zo populair is ze daar. Ik zag laatst nog een interview met Steve Lukather online ergens. Dat ging over Beat It van Michael Jackson. Die ik vanmorgen nog hoorde in onze nieuwe ochtendshow, Daniel en Roelof. En eigenlijk heeft deze man, behalve de gitaarsolo van Eddie Van Halen, alle gitaren gespeeld in Beat It van Michael Jackson. En dat zijn drie verschillende gitaren, vertelt hij zelf in het interview. Steve Lukather van deze band Toto. Dit is Africa op Radio 2.

algemeen bekend verhaal dat Half Toto Thriller heeft ingespeeld van Michael Jackson. Maar dit verhaal van Steve Lukather, dat was weer een nieuwe. Quincy Jones belt hem op en zegt van: ik heb even iemand nodig, een gitarist voor een riffje.

0: Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga, zoals jij wil, met de museumkaart.
2: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
3: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
4: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
3: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel!
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Het is 12 uur. Precies, tijd voor het laatste nieuws. En dat hoor je van Juri Stubinski. Juri, goedemiddag.
12: Hey Tim, goedemiddag. Israël is de aanvallen op de Gazastrook flink aan het opvoeren. Bij grote aanvallen zijn gisteren zeker 18 mensen gedood, onder wie 2 kinderen. Dat is het hoogste dodental op 1 dag in weken, vertelt correspondent Lennart Zwolfs.
13: Wat Israël eigenlijk zegt is dat Hamas daar nog steeds machtig is. En dat ze dus Hamas-doelwitten moeten uitschakelen. Nou ja, dat is een beetje een standaard argument van Israël. Maar als we dan kijken naar de slachtoffers, zijn het ook heel veel burgerslachtoffers. Gisteren is er bijvoorbeeld een 29-jarige zwangere vrouw gedood. Ook haar man is gedood en hun 5-jarige zoontje is bij een aanval gedood.
12: Afgelopen vrijdag sprak president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël, maar daar is dus weinig van te merken. Oekraïne heeft opnieuw een magazijn van de grootste webwinkel van Rusland aangevallen. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Na de aanval brak er een grote brand uit en werd het personeel geëvacueerd. Oekraïne zegt dat die webwinkel spullen vervoert en opslaat die in de oorlog worden gebruikt. De gezondheid van het koraal bij Bonaire is de afgelopen jaren flink achteruit gegaan, blijkt uit onderzoek. Nog maar zo'n 5% van de zeebodem daar is bedekt met koraal. 50 jaar geleden was het nog meer dan 60%. Om het tijd te keren wordt op Bonaire op kleine schaal koraal gekweekt en rond het eiland in zee geplant.
14: Dit doen wij op verschillende plekken rond dit eiland. Hier heb je een klein stukje gezien, een paar koralen, een paar bomen. Maar op dit moment hebben we rond de 20.000 stukken koraal eigenlijk hier rondom het eiland verspreid over verschillende kraamkamers.
15: En werkt dat ook echt?
14: Ja, het werkt ook en we hebben ook echt plek.

0: waar je het koraal ziet terugkomen, waar het ook zichzelf voortplant. Dus als het uiteindelijk groot genoeg is, dan kan het zichzelf seksueel voortplanten.
1: Het koraal bij Bonaire lijdt onder het steeds verder opwarmende zeewater. En de politie in Rotterdam doet een oproep aan magneetvissers. Heb je in de Ringvaartplas een vuurwapen gevonden? Breng het dan even naar het bureau. De politie heeft nieuwe informatie gekregen dat er in het water daar een wapen ligt dat is gebruikt bij een moord, jaren geleden. Welk onderzoek het is, dat wil de politie niet zeggen. Het weer zonnig bij 28 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond in het zuidoosten kans op regen en onweer. Ook morgen wordt het warm met in het oosten kans op een onweersbui.
2: Dankjewel, Juri. Ga naar de ANWB, daar zit Erwin de Hart. Erwin, waar staat het stil op dit moment?
3: Het staat stil op sommige plekken. Op de A6, Joure Emmeloord bijvoorbeeld. Tussen afrit Sint-Nicolaaska en Lemmer. 4 kilometer file door werkzaamheden heb je 10 minuten vertraging. De Noordtunnel is dicht in de A15-Europoort Gorkum. En dat is in beide richtingen. Tussen Rotterdam, IJsselmonde en Alblasserdam zijn 3 kilometer file. Tussen Sliedrecht-Oost en Hendrik-Ido-Ambacht 7 kilometer file. Wordt omgeleid. En de A58 Tilburg-Breda heeft 10 minuten vertraging tussen Tilburg en Ulvenhout.
2: Dankjewel. Zometeen muziek van Foreigner. En wat mij betreft echt de ultieme zomerplaat komt eraan.
4: 3 is voor jou.
2: En die derde bepaal jij. Het is vandaag de dag van de watermeloen. Dus toen dachten wij, liedjes met pit. Ja, kunnen stevige liedjes zijn, kunnen snel. Ik zie echt Julia zuchten gewoon. Ik zie je wel hoor. Ik kan je niet verbergen. Liedjes met pit, Juri. Nou, wat zat jij te denken? Ook een snelle liedjes zijn, en ja, mogen harde liedjes zijn,
5: met,
2: of echt niet.
5: Pit, zeg maar pittig, daar denk ik aan.
2: Dat
5: iets
2: kan
5: met
2: ook.
5: Hot.
2: Oh ja. Nou.
5: Feeling hot.
2: Feeling hot, hot, ja. Hot. Bijvoorbeeld, goed idee. Geef het door met de NPO Luisterapp.
6: Ster. Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samenleven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
7: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
9: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Annemiekes A-lunch.

0: Echte plaat die iedere zomer weer komt aanspoelen, omdat hij zo heerlijk zomers is. Summertime van DJ Jeffy Jeff en The Fresh Prince. Goedemiddag en welkom bij... Ja, die van 3 augustus. En dat is een hele bijzondere dag op meerdere vlakken. Want 3 augustus 2026. En dan hoor je eigenlijk iemand zeggen is. En die komt nu.
1: Is.
0: Kijk, strak weer, hè. De dag dat in 1963 de Beatles voor het laatst zouden optreden in de Cavern Club. Dat is een bekende club in Liverpool waar ze echt honderden keren hebben gespeeld. En daarna zouden ze wereldberoemd worden. Maar dat is ook de dag waarop in 1971 Paul McCartney de groep Wings opricht. Verder een hele tropische dag. Vanwege de hitte geldt in het hele land. Nationaal hitteplan RIVM waarschuwt om extra kwetsbare mensen in de gaten te houden. Zoals ouderen en mensen met gezondheidsproblemen. Op veel plaatsen lopen de temperaturen op tot zo'n 34 graden. In Limburg zelfs 36 graden. Het is ook de dag dat we op zoek zijn naar een goed stel. Er is natuurlijk heel veel muziek. Misschien wel die ene plaat waarvan jij denkt. Ja, maar die heb ik al zo lang niet meer gehoord. Die wil ik heel graag nog eens een keer op de radio laten horen aan het hele land. Laat het dan nu weten met de NPO Luisterapp. En dan die derde plaat, hè. Welke heb je uitgekozen? We zochten namelijk liedjes met pit in verband met Watermeloendag. Tamara, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe ga jij deze dag inrichten, deze bloedhete dag?
2: Nou, gewoon lekker aan het rommelen. De boel dicht gehouden thuis, zodat het een beetje cool blijft. Ja. En ja, toch naar buiten met ons, hè.
0: Ja, zeker. En ga je vanavond nog iets leuks doen? Staat er bijvoorbeeld een barbecue op de planning?
2: Nee, eigenlijk niet. Nee, weekend is druk genoeg geweest, dus nu eventjes rustig aan.
0: Even lekker landen. Een liedje met Pit, waar zat jij aan te denken?
2: Ik zat aan Had het af te denken van Rolling Stones.

Harry Styles, American Girls. Hij is flink gevallen, hè? Tijdens een optreden in Mexico lag hij in één keer op zijn snuit. Tijdens het liedje Falling, trouwens. Voelt toch wel weer grappig. Je hoorde Harry Styles en American Girls op NPO Radio 2. Dit is Annemieke's A-lunch met straks nog Nelly Furtado, Amelake Bird. En in het kader van veel te lang niet meer gehoord, de Stone Temple Pilots. Dit is Interstate Love Song op 2.

0: Nelly Furtado en I'm Like a Bird. Oh? Ja, nou, dit is natuurlijk levensgevaarlijk om het hier neer te zetten bij een Bourgondiër. Dit zijn allemaal glazen die je hoort op de achtergrond. En twee volle flesjes champagne. Die staan gewoon voor mijn neus.
1: Ik ben benieuwd hoe lang die vol blijven.
0: Twee grote flessen cava. En het leuke is, er is ook een ballonnetje bij met één. Nou ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met de nieuwe ochtendshow die wij hebben. Ja. Met Daniel en Roelof.
1: Heel leuk. Ik heb het gehoord vanochtend.
0: Ja, was hartstikke leuk, hè?
1: Ja, het was een feestje.
0: En nuchter. Dus het zijn zulke brave Hendrikken dat ze het gewoon hebben dichtgelaten. Ja. Nou, die gaat open zo meteen. En, nou, die, hè? Ja, zeker. Dat is zeker een leuke middag. Nu het nieuws, en dat hoor je van Joeri Stubenitski.
2: Shell verkoopt al zijn Europese wind- en zonneparken op het land. Het gaat om hernieuwbare energieprojecten in Spanje, Italië en ook in Nederland. Hoeveel geld Shell krijgt voor de verkoop is niet bekend. Het oliebedrijf wil zich meer gaan richten op fossiele energie. Het leger van Myanmar heeft foto's vrijgegeven van Aung San Suu Kyi, de 81-jarige Nobelprijswinnares en de afgezette regeringsleider, ontmoette iemand van het Rode Kruis. Er was al 2,5 jaar niets van haar vernomen. Tadej Pogacar start eind deze maand in de Vuelta, de enige grote wielerronde die hij nog niet heeft gewonnen. Het is de tweede keer dat de Sloveen eraan meedoet. En Louis van Gaal is bereid om in gesprek te gaan met de KNVB voor de functie van bondscoach, meldt de Telegraaf. Van Gaal is 74, had een tijd gezondheidsproblemen, maar hij zou nu weer fit genoeg zijn.
0: Oh, ik kan niet wachten op de persconferenties. Heerlijk. Oh, heerlijk.
1: Hier. Glaasje kava erbij.
0: Ja, precies. Een dikker koers. Ja.
2: Oh. Het is zonnig en heet, 28 tot 36 graden. Vanavond in het zuidoosten mogelijk een onweersbui. Ook morgen warm en in het oosten kans op onweer.
0: Oké, dankjewel. Dan gaan we verkeer inderdaad naar de ANWB. En daar zit Erwin de Hart volgens mij. Zeg maar, waar staat het stil?
3: Ja. Wil jij de fles openmaken?
0: Zeker.
3: Even de files op de A6. Jouw richting Hemelo tussen afrit Sint-Nicolaasga en Lemmer staat 3 kilometer file. Dat komt dan door werkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. De vertraging is ongeveer 10 minuten. Het staat hartstikke stil op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Tussen Rotterdam, IJsselmonde en Alblasserdam in 3 kilometer file. Door technische problemen aan het bedieningssysteem van de Noordtunnel is die tunnel dicht. En verkeer wordt omgeleid via de N915 via de brug. En dat geldt ook voor de A15 van Gorkum naar Rotterdam. De 3 kilometer file tussen Sliedrecht en Hendrik Ido Ambacht. Ja, goed.
0: Dat je al de hele tijd niet meer op de radio hebt gehoord, maar het heel graag met het hele land wil delen. Laat het nu weten met de NPO Luister-app.

mij betreft echt nog steeds de plaat van het jaar. Where the Hell Is My Husband van Ray van het album This Music May Contain Hope. Echt een prachtige plaat. Het leuke was, ik was bij Harry Styles een tijdje geleden in Amsterdam in de Arena. En toen werd dit gedraaid en echt het hele stadion zong dit mee. Dat vond ik fantastisch. NPO Radio 2, dit is Annemiekes Alens. En we hebben mooie muziek voor je. Muziek die jij aanvraagt met de NPO Luister-app. Dank daarvoor. Liedjes die je niet zo vaak meer op de radio hoort, maar die je graag met heel Nederland wil delen. Want dat is het leuke met het aanvragen van muziek op de radio. En ik krijg er nou eentje binnen, joh, van Patrick. En ik word daar zelf toch zo enthousiast van. Hij zegt erover, heet Tim, ik zat gisteren de hele dag in mijn tuin. Ik had dus een playlist opgezet met favorietjes. En dan voornamelijk parels die je niet zo vaak meer hoort. En toen kwam ik uit bij de band Japan. Adolescent Sex. En je moet weten, ik ben groot fan van Japan en David Sylvian, de frontman van de band. Zijn stem is trouwens echt heel erg veranderd door de jaren heen. In Japan klonk hij nog redelijk opgefokt, een beetje punkachtig. En daarna kwam er een soort laag in te zitten en een soort rust kwam over die stem. Nou, dat is echt schitterend. Dus als je het werk van David Sylvian solo wilt checken, ga dat vooral doen als je gewoon even lekker relaxed onderuit wil hangen. Maar voor het betere danswerk kom je toch bij Japan uit. Dit is Adolescent Sex en NPO Radio 2.

0: is van mij.
1: Doe maar. En sinds een dag of twee en daarvoor Adolescent Sex van Japan. We krijgen heel veel reacties erop. Sandra die zegt bijvoorbeeld, wauw, Japan. En inderdaad dat betoverende stemgeluid van David Sylvian. Dus zeker de moeite waard om ook zijn werk, zijn solo-werk eens te checken. Zo is het maar net, Sandra. Oké, en dan nu de topsong van deze week. Ik weet nog heel goed, in de jaren 90 had je op een gegeven moment een opleving als het ging om countrymuziek. Maar een erg ouderwetse countrymuziek met line dance erbij, weet je wel. Nou, gelukkig vind ik tenminste, is dat een beetje naar de achtergrond gegaan. En hebben we nu te maken met gewoon echt de muziek die in één keer weer een hele nieuwe opleving krijgt. Getuige Ella Langley, die echt een grote, grote, grote naam is in Amerika en ook lang nu in Nederland. Choose in Texas.
2: NPO Radio 2 Topsong.
3: Deze week is Choose in Texas van Ella Langley.

0: Heaven. Met straks in Annemieke Zaluns maak je kans op een peper- en zoutstel in Godstel. Twee liedjes die in principe niets met elkaar te maken hebben. Maar ha, er is wel degelijk een link te vinden. Welke twee liedjes ik ga draaien, hoor je straks.
1: Afro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
4: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. Sloopmelk.
2: Maar volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
4: Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk.

0: Wakker Dier.
1: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman. Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
6: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
7: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Het is bijna 1 uur. Zometeen deel 2 van de lunchshow. Eerst het laatste nieuws en dat hoor je van Juri Stubinitsky. Juri, goedemiddag.
11: Goedemiddag Tim. De Europese voetbalbond UEFA dreigt met juridische stappen tegen de FIFA vanwege het inmiddels geschrapte investeringsplan van voorzitter Infantino. Volgens Britse media eist de UEFA dat alle documenten en digitale bestanden rond dat plan worden bewaard vanwege een mogelijke rechtszaak. Infantino wilde een bedrijf oprichten dat het WK voetbal zou beheren en aandelen zou uitgeven. Meerdere bonden hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd. Een aantal pontjes in Gelderland is uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden door de droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer, net als bijvoorbeeld de Liniepont bij Culemborg. Er komt wel wat regen aan, maar dat is een druppel op een gloeiende plaat, zegt een landschapsecoloog.
12: Ja, het ziet er niet goed uit. Het blijft droog. Dus die buien waren even tijdelijk. De komende dagen zien we zo nu en dan wel weer buien komen, maar die leveren vaak niet meer op dan een paar centimeter. Voor de scheepvaart maakt het niet zo heel veel meer uit. Een heleboel schepen kunnen al nauwelijks meer varen. Maar alle andere functies in Nederland die dat water nodig hebben, ja, daar is het eigenlijk te weinig voor. Een week is wel uit te houden, maar 3-4 weken wordt heel erg lastig. En het ziet er naar uit dat het misschien nog wel langer gaat duren, de hele maand augustus.
11: Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. Ariana Grande stopt binnenkort met optreden vanwege de aanhoudende kritiek op haar uiterlijk. Veel fans vinden haar extreem dun, maken zich zorgen. Zelf heeft Ariana Grande al vaker gezegd dat ze die kritiek heel vervelend vindt. Ze maakt de laatste concerten van haar tour nog af en gaat er dan tussenuit. En een bijna record voor deze film.
13: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other. Something bad was going to happen, and the only way to stop it was to make everyone forget about me. Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
11: Spider-Man Brand New Day kende het op één na grootste openingsweekend ooit. De film bracht $927 miljoen in het laadje. Daarmee zijn de kosten van $225 miljoen al ruimschoots terugverdiend. Alleen Avengers Endgame bracht meer geld op in de eerste dagen en in december komt daar weer een nieuwe film van uit.
10: Ik vind het zo fijn dat die blockbusters nog niet helemaal kapot zijn gemaakt door Netflix en dat soort zaken.
11: Ja, goed,
10: dat steeds mensen dit... Ja, love it, ja.
11: Het weer dan is zonnig bij 28 tot 36 graden. Vanavond in het zuidoosten kans op regen en onweer. Morgen lijkt op vandaag, maar wel iets minder heet.
10: Oké, dankjewel Juri. Gaan we naar Erwin de Hart van de ANWB en die kan ons vertellen over de situatie op de Nederlandse wegen.
14: Ja, dat is zo. Naast de vertraging door de grenscontroles zijn er ook op andere wegen wat files. De A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg 6 kilometer file door een auto met pech, een kwartier vertraging. Heel veel vertraging nog steeds op de A15 Rotterdam-Gorkum aan weerszijde van de Noordtunnel. Want de tunnel is dicht door een technische storing. En hoe laat die weer open is...

0: Ja, dat weet eigenlijk niemand. 3 kilometer file richting Gorinchem staat stil vanaf knooppunt Ridderkerk. Je wordt omgeleid via de brug over de Noord in de N915. Op de A50 Arnhem richting Oss staat 6 kilometer file tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef. Dat komt door een ongeluk. Daar is de vertraging zowat een half uur. En meer dan een half uur zelfs op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. In 16 kilometer file tussen knooppunt Ewijk en Kuik.
1: Dankjewel. Zometeen even wat peper en zout in de show. Terwijl ik 2 liedjes voor je draai. En daar zit een link tussen. Maar welke link? Ik draai straks voor je Maria van Blondie. En If You Love Somebody, Set Them Free van Sting. Wat is de link tussen 2 artiesten en 2 liedjes? Ster.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Nu bij Dirk. Bolletje knekkenbreud, 99 cent. Lekker.
7: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Annemiekes A-lunch.
9: Avrotros.

0: If You Love Somebody, Set Them Free van Sting. En daarvoor Maria van Blondie. En de vraag is, wat is de link tussen die twee? Martin die heeft ons geappt en die zegt... Blondie stond in het voorprogramma een tijdje van Sting. Ja, dat klopt, ja, dat heeft ze inderdaad gedaan. Edwin zegt, allebei een liedje over prostitutie geschreven. Dat is waar, ja. Sting met Roxanne, Blondie met Call Me. En eigenlijk ook Sex Offender. Maar Call Me ging echt over een callgirl. En Roxanne, dat was iemand achter het raam. En Stefan die zegt, Sting was ook een Blondie, nu meer grijs. Heel sterk. En Marco Nijssen die heeft gezegd... Blondie en Sting die hebben samen ooit een keer op Bospop gestaan. Dat klopt, ja. Blondie was in 2007 en Sting in 2022. En die speelde volgens mij ook nog in 2005 of zo... in de zomer van dat jaar op Bospop. Geweldige show was dat. Was ik gelukkig bij. Maar H.J. Gortworst, die heeft het goed. Ik vind het een fantastische naam overigens, als ik zo vrij mag zijn.
1: Oh, ja, dankjewel.
0: Ja,
1: ik hoorde over het algemeen andere dingen, maar ik vind hem hartstikke leuk.
0: Nee, ik vind het echt wel een naam die je in een stripboek zou tegenkomen. Oh, kijk uit, daar komt H.J. Gortworst.
1: Ja, ik ben een dus dat komt wel goed.
0: Ja, precies. Zeg, luister, ik ben heel benieuwd. Wat is jouw link tussen Sting en Blondie?
1: Nou, mijn link is dat beide bijnamen zijn gebaseerd op een uiterlijk kenmerk. Sting heeft natuurlijk veel zwarte truien aangehad die lijken op een bij. Dus vandaar de naam Sting als zijnde de angel.
0: Ja.
1: En Blondie heeft natuurlijk geblondeerd haar van Debbie Harry. En daar vindt iedereen Blondie van.
0: Wat fantastisch zeg. Nou, wij vonden dat de beste link tot nu toe. Die heb jij ingestuurd en jij krijgt van onze peper en zout. Stel veel plezier ermee.
1: Hey, super, dankjewel.
2: Hartelijk bedankt voor je goede wensen. Hartelijk bedankt met de hele, hele dingen. Zo hartelijk bedankt voor het peper en zout. Dat had je nou toch echt niet moeten doen.
3: Annemiekes A-lunch. Tim op het broek. NPO Radio 2.

0: heerlijk om hard te draaien als je leven een beetje overhoop ligt of zo. En dat je denkt, het is mijn leven, ik doe wat ik wil. En dan draai je deze gewoon, dan is alles goed. Billy Joel en My Life, ja, dat is wat muziek met je kan doen. En dat is wat tekst ook met je kan doen. En daarover gesproken, ja, ik ben helemaal gek op de laatste plaat van Sef. De laatste zomer. En dat gaat er eigenlijk over dat, stel voor, dit is je allerlaatste zomer. Ja, je moet er niet aan denken, maar stel voor, dat is zo. Welke zorg zet je dan aan de kant en durf je dan helemaal te laten gaan? Ik vind het een heerlijk opzwepend nummer. Ik ga hem zo meteen naar je laten horen. Maar ik hoorde laatst ook een interview met hem, waarin hij vertelt dat hij het te gek vindt om meerdere lagen in zijn teksten te verwerken.
1: Ik vind het heel leuk om teksten zo op te bouwen dat er altijd iets nieuws te ontdekken is. Dingen worden goed als er ergens iets wringt, als er ergens iets wrijving in zit. Dus dat is met humor volgens mij ook zo. Het wordt grappig als je denkt, hé, wacht even, dit is gek.

0: vooral die overgang van C majeur 7 naar F majeur. Dat is prachtig. Dat is van fantastisch. Heb ik zelf niet bedacht overigens. Dat krijgen we binnen via de app. Van iemand die zich Max noemt. En ik moet daar maar eens op gaan letten. Dus van C majeur 7 naar F majeur.
1: Oh, mooi.
0: Ja, mooi hè? Ja. Ben jij een beetje muzikaal technisch onderlegd?
1: Nee, theoretisch totaal niet. Nee, jij?
0: Ja.
2: Verkeer.
0: Is er eigenlijk al iemand bij de ANWB? Ik ben wel heel erg enthousiast. Nee, nog niemand. Nou, prima. Nou, dan gaan we eerst nieuws doen dan of zo. Toch, met Joris Stubenitski?
1: Ja, goedemiddag. Goedemiddag. In een natuurgebied bij Venray woedt brand. Het vuur verspreidt zich snel via de boomtoppen. Daardoor is het moeilijk te bestrijden. Het treinverkeer in de buurt van Venray is stilgelegd. 5 vrouwen die werkten voor zakenman Mohammed Al-Fayed zijn slachtoffer geworden van mensenhandel, zegt de Britse overheid. Ze werden onder meer misbruikt in warenhuis Harrods in Londen, waar de inmiddels overleden Al-Fayed de eigenaar van was. En Corné H. hoeft niet de gevangenis in voor de gijzeling van gevangenismedewerkers vorig jaar in Vught. Wel krijgt hij een jaar voorwaardelijk. En is het volgens de rechter belangrijk dat hij wordt behandeld aan zijn stoornissen.
2: Weer.
1: Het is erg warm, 30 tot 36 graden. In het zuidoosten later vandaag regen en onweer. Morgen in het oosten kans op wat regen en maximaal 30 graden.
0: Oké, gaan we nu wel naar de ANWB. Waar staat het stil op dit moment?
3: Dan moet ik het hebben over de Noordtunnel in de A15 Rotterdam-Gorkum. Aan beide kanten staat een file door technische problemen. De monteur doet zijn best, maar ja, nog steeds is het bedieningssysteem niet in orde. En daarom rijd je om via de brug over de Noord, in de N915. En een probleem op de A73 Nijmegen richting Maasbracht door een ongeluk. Een file van 11 kilometer tussen afrit Nijmegen en Kuik. Een kwartier vertraging. De weg is weer vrij.
0: Dankjewel.
4: Goeie kop.
0: En Jorie, heb je nog een berichtje voor een goede kop?
1: Jazeker, Tim. Mooi. Een Engelse vrouw die met een vriendin door Norfolk wandelde, kwam in een bos opeens een enorme groep kalkoenen tegen. Ze stonden achter een hek, zijn vermoedelijk van een fokker. Ze stonden haar aan te kijken, wachtend tot ze iets zou doen. En toen besloot de vrouw het geluid van een kalkoen na te doen. En ze kreeg respons.
5: Hoi. Kalkoen.

0: komkommertijd is nu wel echt aangebroken.
1: Oh, man.
0: Dat is, ja, ze heeft het online gezet en dat gaat nu helemaal viraal.
1: Oh, wat goed zeg. Mm-hmm. Goeie kop, wat heb jij bedacht?
0: Een kalkoenconcert leidt tot kippenvel.
1: Mooi, mooi. Oeh, je is heel sterk. Wacht, heb jij er eentje? Even kijken, waar zit ze hier? Ja, daar.
2: Mini-concert in Engeland van Talking Heads.
1: Talking Heads, ja.
2: Dat is wel leuk.
1: Ja. Nee, zeker. Sorry, je moet wat enthousiaster reageren. Vrouw in Norfolk doek aan snavelstaren.
3: Oh, ja. Ah,
1: dan kun je veel en veel beter, dat weet ik zeker. Laat het maar weten met de NPO Luister FM. Kom in.

0: Success en Disappear in Annemiekes Alinch op NPO Radio 2. Net een berichtje van Yuri in het nieuws. Een Engelse vrouw die met een vriendin door Norfolk wandelde. Die kwam in een bos opeens een enorme groep kalkoenen tegen. Die kalkoenen stonden haar aan te kijken, wachtend tot ze iets zou doen. En de vrouw besloot uiteindelijk het geluid van de kalkoen na te doen en kreeg respons. Die hoorden al die kalkoenen gewoon tegen haar praten. Echt heel leuk. Lars, die had al zijn goede kop. Optreden kan rekenen op dikke pluim. Mooi. Gerjan die zegt, vrouw heeft advies om cold turkey af te kicken. Niet helemaal begrepen. Bas zegt, eigenaardige muzikanten. En Arjan, die heeft het over gevleugelde teksten. Mooi, mooi, mooi. Geef jouw goede kop door met de NPO Luister-app. Straks nog
1: Shakira, Shakira.
0: En Burna Boy, naar deze van Ask the Camera. Dit is

0: Burna Boy, Shakira en Die Die.
1: Goeie kop.
0: Ja, een Engelse vrouw die met een vriendin door Norfolk wandelde in Engeland kwam opeens in het bos een enorme groep kalkoenen tegen. En die kalkoenen die stonden haar aan te kijken, wachtende tot ze iets zou doen. Maar ze besloot het geluid van een kalkoen na te doen en kreeg uiteindelijk ook respons. Goed zeg. De koppen die we hebben binnengekregen. Nick bijvoorbeeld, die zegt: vrouw is nieuw talent aan het uitvogelen. Oink, oink, leuk. Sam die heeft het over een bijzondere talkshow in Engeland. En Jean die heeft het over kakelkip, spreekt ook kalkoens. Maar de winnaar is Peter wat ons betreft. Peter, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Wat is jouw kop?
2: Mijn kop is, ze dachten dat het heel moeilijk was, maar het bleek heel makkelijk.
0: Gefeliciteerd. Ja, heel goed gedaan, heel goed gedaan. Jij moet even jouw goede kop deze kant op sturen en dan kom je in de galerij der goede koppen terecht.
2: Helemaal geweldig.
0: Dankjewel, hè.

Ik heb muziek leren kennen door de platencollectie van mijn vader. En dit singeltje had hij in de kast staan. En draaide ik, zodra ik wist hoe die pick-up werkte... Dat was een jaar of 7, denk ik. En die heb ik echt letterlijk kapot gedraaid. En ik vind het nog steeds zo ontzettend fijn. Meteen als hij begint te zingen, dan komen die zorgeloze kinderjaren weer terug. Dit is Chris Rea en Josephine.

0: Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
5: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
4: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het Zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
6: Goedemiddag, Radio 2 is dit, met het laatste nieuws van de NOS. Hier is Juri Stubenitski. Goedemiddag, Juri.
7: Hey Paul, goedemiddag. In natuurgebied De Rosmolen in de buurt van Venray in Limburg woedt een bosbrand. Volgens regionale omroep L1 zijn grote rookwolken te zien boven het gebied.
8: De brandweer is met verschillende eenheden uitgerukt. Vanwege de droogte wordt er meteen groot alarm geslagen bij een melding over een natuurbrand. Gisteren woedde niet ver van de plek van de brand een vredepeel ook al een bosbrand. Die was door een grote brandweerinzet snel onder controle.
7: Ook vanuit andere provincies is hulp onderweg. Volgens veiligheidsregio Limburg-Noord gaat het om kroonvuur. Dat wil zeggen dat het vuur zich verspreidt via de boomtoppen. Het treinverkeer tussen Venray en Nijmegen ligt voorlopig stil. Iran zegt dat er nog geen sprake is van nieuwe gesprekken met de VS. President Trump zei eerder dat er vanaf vandaag weer wordt gepraat over een staakt het vuren, maar Iran ontkent dat. Het land praat wel met Oman over het creëren van een veilige route door de straat van Hormuz. De winnaar van de Tour de France, Tadej Pogacar, staat over 2,5 week aan de start van de Vuelta. En daarmee kan de wielrenner zijn trilogie voltooien met eindzegens in alle grote toernooien. De laatste keer dat hij aan de Ronde van Spanje meedeed was 7 jaar geleden, toen werd hij derde. En een wedstrijdje kruipen voor baby's afgelopen weekend op het Dickie Woodstock Festival in Steenwijkerwold. De baby die het snelst naar papa of mama kon kruipen over een tapijt won een gratis ticket voor over 18 jaar en 100 consumptiemuntjes. RTV Oost hoorde van de ouders dat het een gewilde prijs is.
9: Het scheelt ons weer in de kosten als ze straks 18 is, want dan kan ze zelf naar Woodstock.
10: Het is gewoon hartstikke leuk. Ik vind het zo snoezig en zo.
11: Hoe heet deze strijder?
12: Eva.
13: En dan doet ze het ook nog goed, dus dat is wel extra leuk.
12: Heb je dan geoefend thuis? Hoe werkt dat?
13: Nee, ze is gewoon een hele snelle kruiper.
7: Uiteindelijk was Luca Evi uit Eesveen de snelste. Zij heeft dus een goed weekend als ze op haar 18e naar dat festival gaat.
14: Ah, oh, leuk. Maar goed dat ik niet meegedaan heb. Want ik kon dit weekend ook kruipen naar huis. Vals spelen, denk ik, hè?
7: Ja. Het weer dan volop zon bij 30 graden in het noorden tot 35 in het zuiden. In het zuidoosten later kans op regen en onweersbuien. En morgen weinig verandering.
14: Dankjewel, Juri. En op de weg dan, wat is er aan de hand, Erwin?
15: Ja, er staat een auto in brand op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Dat geeft 5 kilometer file tussen knooppunt Kruisdonk en Elslo. 20 minuten vertraging op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Sta je ook in de file door een ongeluk. Tussen afrit Budel en Nederweert 6 kilometer, 25 minuten vertraging. Daar is de rechterrijstrook afgesloten. A9 Amstelveen richting Alkmaar door de werkzaamheden bij Beverwijk. 3 kilometer file. A15. De Noordtunnel was een storing. Richting Gorkum is de weg vrij vanuit Rotterdam. De andere kant op richting Rotterdam zijn nog 2 rijstroken dicht van de 3. En dat geeft 11 kilometer file vanaf Sliedrecht tot aan de Noordtunnel. Een 30 minuten vertraging. En je hoorde het al, de bosbrand daar in het oosten. Tussen Boksmeer en Venray rijden geen treinen door de brand in de buurt.

0: van het spoor.
1: Dankjewel, Erwin. Tot zometeen weer. Je hoort zo de band die op 1 staat in de top 2000. Maar niet met Bohemian Rhapsody.
2: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Wil je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol? Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
6: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
10: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.

Taylor Swift, je hoorde Open Light. Zij ontving afgelopen weekend een compliment. En niet van zomaar iemand, nee, van misschien wel de allerbeste drummer, zanger. In ieder geval de beste zingende drummer ter wereld, denk ik. Nee, Phil Collins. Dat hij haar live gezien had en weggeblazen werd door Taylor Swift. Open Light hoorde je op Radio 2. En dan nog een plaat van Queen. Een van mijn lievelingsnummers van de band. Eentje die bekend staat als Gaan voor homorechten. Dat leek mij nog een hele mooie om in het kader van de Pride van afgelopen zaterdag, eigenlijk de hele week, nog te draaien. Het was druk in Amsterdam, maar wel echt een te gek feest. Heerlijk. En ook nog een beetje house muziek, dacht ik deze dag. Country house. Nou, misschien kan dit op vrijdag wel weer. Nee, ik dacht meer aan deze country house.

draaide ik Toto met het nummer I Won't Hold You Back. Dat klonk zo. If I had another chance tonight. En dan denk ik altijd, als ik het origineel draai, dan zal ik wel een heleboel mensen plezier doen. Nou, dat was ook zo, maar er waren ook heel veel mensen die lieten van zich horen en zeiden, oh, ik vond die dansplaat wel lekker. Dus bij deze, de dansplaat van Roger Sanchez, Another Chance, gedraaid. Maar dan komt Raymond op de proppen met zijn appje. Nou, ik vond die van Toto eigenlijk mooier. Had je vorige week moeten luisteren, Raymond? Het is nog terug te vinden via de web. Komt alweer een keer goed. Allebei fijne liedjes, denk ik, toch? Een van de beste nummers tot nu toe dit jaar, durf ik wel te zeggen, is deze. Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. En nu kreeg ik vorige week ook, het was nogal een week vorige week, ik kreeg vorige week ook een appje van een luisteraar en zij zei, dit nummer lijkt wel een beetje op die plaat van Feline en Melle. Nu laat ik ze zo kort achter elkaar horen. Ik ben benieuwd wat jij vindt.

0: plaat. Maar alles swingt aan Michael Jackson. Elk adempje, elk woordje, elk geluidje. Alles was ritmisch. Het zat zo goed in elkaar, elke plaat. Don't stop till you get enough voor je op NPO Radio 2. Files die zijn ongetwijfeld er. Want ik krijg zelfs meldingen van Kees dat er een ongeval is bij de A2. Ja, ik ga het niet allemaal zelf melden. Ik wacht wel even. Erwin zal zich zo wel melden, maar Juri is al hier met het nieuws.
1: Goedemiddag, in de buurt van Venray is een bosbrand uitgebroken. Volgens Omroep L1 zijn meerdere eenheden uitgerukt om het vuur te bestrijden. Ook vanuit andere provincies is brandweer onderweg. Het treinverkeer tussen Venray en Nijmegen is voorlopig stilgelegd en ook zou er een camping zijn ontruimd. Bij Oekraïnse aanvallen op Rusland is een magazijn van de grootste webwinkel van het land geraakt. Daarbij zijn volgens Rusland 2 gewonden gevallen. De laatste tijd zijn distributiecentra van het bedrijf Wildberries vaker doelwit. De Hongaarse kerncentrale van Paks kan vandaag en morgen toch blijven draaien, maar niet op volle kracht, zegt de premier. Gisteren werd de kerncentrale nog stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. Daardoor kan die niet goed worden gekoeld. En Louis van Gaal zou wel voor de 4e keer bondscoach willen worden. De Telegraaf schrijft dat hij met de KNVB wil praten. De 74-jarige van Gaal voelt zich fit genoeg.
0: Nou, dan kan de rest zich afmelden, denk ik.
1: Dat denk ik ook. Dat zou toch wel een stunt zijn?
0: Ja.
1: Vet toch?
0: Dat hij daar nog zin in heeft, joh. 74 en dan...
1: Ja, hij kampte wel wat met gezondheidsproblemen de afgelopen tijd. Maar inmiddels, hij voelt zich weer een stuk beter, zegt hij.
0: God, het zou te leuk zijn met hem toch nog een keer...
1: Vet.
0: In ieder geval Europees kampioen dan.
1: Dat moet lukken, Paul.
0: In ieder geval worden de persconferenties leuk.
1: Het weer dan is erg warm, 30 tot 36 graden. In het zuidoosten later vandaag wat regen en mogelijk onweer. Morgen in het oosten ook kans op regen en maximaal 30 graden.
0: En dan is er Helene inmiddels bij de ANWB met de laatste files. Hey Helene.
2: Hallo. Ja, er staat zo'n 70 kilometer op de Nederlandse wegen. Op de A2 heb je nu veel vertraging van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Budel en Nederweert is het oponthoud 20 minuten. Er is er een ongeluk gebeurd. Je moet daar via de af- en de oprit. Verder vielen bij de afsluitdijk op de A7 van Noord-Holland naar Friesland bij Kornwerderzand ook bijna 20 minuten vertraging. Het is druk in de grensstreek op de A12 Arnhem-Duitse grens. Vanaf Zevenaar tot de Duitse grens ook 20 minuten vertraging. En bij Eindhoven korte file op de A67 Venlo-Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. Hou daar rekening met 10 minuten extra reistijd.
0: Als jij op vakantie gaat, Helene, heb jij dan nog Google Maps nodig?
2: Ja, toch wel hoor.
0: Echt? Jij kent toch alle plekjes?
2: Nou, wel veel, maar niet alle plekjes nog. Dus ik neem het zekere voor het onzekere op vakantie.
0: Nou, verstandig.

0: grootste hit ooit in Engeland. Want daar staat op laat inmiddels 19 weken op nummer 1. Het klinkt eigenlijk helemaal niet als een grote klapper, toch? Het is geen Believe van Cher geen Dromen zijn bedrog van Marco Borsato, om er zijn grote nummer 1 in te noemen. Maar toch, dit nummer kruipt onder je huid en dan laat het je gewoon niet meer los. Rain Me In, Sam Fender, Olivia Dean.
1: Top op 14. Top op 14.
0: Tijd voor de jeugd van Marco. Marco Schonkeren, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Paul.
0: Wat was jij voor puber?
2: Oh, wat was ik voor puber, ja. Best wel een roerduivel, laat ik zo zeggen. Oh,
0: wat heb jij uitgevreten, jongen?
2: Ja, valt wel mee op zich, maar. Dat viel wel mee.
0: Ja. Je denkt, ik ben op de Nationale Radio, ik heb me nu al vergaloppeerd.
2: Ja.
0: Waarschijnlijk allemaal verjaard, toch?
2: Ja, zeker.
0: Want wanneer ben je geboren, Marco?
2: 4 april 1971.
0: Dus we gaan terug naar 4 april 1985, toen was jij 14 en ook al een beetje met muziek bezig.
2: Ja, op zich, ja, ik zeg mijn broer die nam allemaal bandjes op en die kopieerde de hoezen. En ja, en daarvan heb ik een beetje meegekregen, laat ik zo zeggen. Iron Maiden en zoiets allemaal. Dus,
0: ja, ik weet niet wat je nog meer genoemd hebt. Dat werd weggepiept waarschijnlijk. Heb je hele harde dingen geroepen. Nee hoor, je viel even weg. We gaan naar je top 5 van 4 april 1985. Hou je vast.
3: Ja, dankjewel.
2: Yo, my soul.
0: Ja, Modern Talking, wat vind je ervan?
2: Ja. Ja, op zich als je nu hoort, is wel een lekker nummer, maar toen ja, vond ik het ook niet te spelen. Like,
0: okay.
3: 4.
0: En deze prachtige melancholische van Pat Metheny en Bowie.
2: Ja, geweldig nummer.
0: Zou hem kunnen zijn?
2: Ja, zou hem kunnen zijn, absoluut.
3: 3.
0: Queen heb ik al gehad, en dit is natuurlijk.
2: Ja, ik ben het naam kwijt. Maar.
0: King?
2: King, ja.
3: 2.
2: André
0: Hazes. Ik meen het. En nummer 1, dit is Commodores.
3: 1.
0: Ja, het was wel meezingen. Dus wordt het een meezingetje, Marco, of niet?
2: Nee, ik ga toch voor Bowie.
0: Oké. Want je hebt genoeg weer meegezongen, of?
2: Nee, maar dat is natuurlijk het mooiste nummer wat erbij zit. Dus,

Somjeu, je hoorde Tonight. Was jij daar afgelopen zaterdag nacht bij in AFAS. Madonna op het podium. Ze zou eigenlijk wat eerder beginnen. Het werd 2:30 s'nachts uiteindelijk toen ze op het podium kwam. Maar het roddelde al de hele dag eigenlijk. Gingen de roddels dat ze eerder naar Amsterdam zou komen. En ik heb haar nog nooit gezien. Dus ik had bedacht, weet je wat, ik ga ervoor zorgen dat ik haar zie. Dus eerst dacht ik, wat gaat een grote ster doen als ze een dag in Amsterdam is? En Madonna heeft natuurlijk Italiaanse roots. Die gaat eten bij de beste Italiaan van Amsterdam. Dus ik met 5 vrienden een tafeltje geboekt voor de lunch bij de beste Italiaan van Amsterdam. Superlekker gegeten. Maar zo was het niet. Toen ging de grote roddel. Iedereen vertelde aan Ecuador dat Madonna op boot 79 zou staan bij de Pride. Dus ja, ik heb ze allemaal voorbij zien komen. Ook boot 79. Maar geen Madonna gezien. Zij is dus uiteindelijk alleen maar 's nachts. Nou ja, wat is het? Alleen maar ook met Kylie Minogue en zoveel andere grote artiesten gaan optreden in de AFAS. Al te gek natuurlijk. Ik heb er toch een beetje gemist. Want ik heb er nog steeds niet gezien.

Madonna Like a Virgin. 10 minute takeover. Welke artiest die jij wel eens live gezien hebt, zou je willen horen straks? Misschien bij een optreden waar je weggeblazen werd ooit. Of een optreden dat zoveel indruk gemaakt heeft omdat je daar met je grote liefde was. Maakt niet uit, ik hoef niet per se een live track te draaien, maar gewoon de artiest. Welke artiest die je gezien hebt, zou je graag willen horen? Dat is de vraag. Geef je antwoord via de NPO Luisterapp. Straks ruim de tijd ervoor en de 10 minute takeover.

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
5: Het is NPO Radio 2, het is echt precies 3:05. Hier is Jury met het nieuws.
6: De brandweer in Noord-Limburg heeft een flinke kluif aan een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. Het blussen is lastig, onder meer vanwege de droogte, zegt de brandweer.
7: De wind is aan het aanwakkeren en de brand breidt zich op dit moment nog uit. De brand is extra moeilijk omdat het vuur in de kroonvuur, noemen we dat, hoog in de bomen zit. Moeilijk te bestrijden is en met de wind die erbij komt is het nog lastiger.
6: In de buurt rijden voorlopig ook geen treinen. Corné H. heeft een jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor het gijzelen van twee medewerkers in de gevangenis in Vught. Op Sinterklaasavond hield hij ze een paar uur vast en bedreigde hij ze met een aardappelschilmesje. H. zat vast op de psychiatrische afdeling vanwege een gijzeling eerder in een café in Ede. Het kabinet wil dat de Europese Commissie onderzoek gaat doen naar de bestorming van het Spaanse Ceuta. Vorige week trokken tienduizenden Marokkanen de grens over naar dat kleine stukje Spanje bij Marokko in de hoop asiel te krijgen. Minister Van den Brink wil weten hoe dit kon gebeuren. Volgens hem is het vrijwel zeker dat niemand vanuit Ceuta is doorgereisd naar het vasteland van Spanje of de rest van de EU. En er worden steeds meer nesten van Aziatische hoornaars gevonden. In Noord-Holland zijn er nu al 150 weggehaald, terwijl het er vorig jaar in totaal 195 waren. Deze imker is ook hoornaarbestrijder. Hij verwacht dat de overlast alleen maar toeneemt, ook omdat de provincie de bestrijding terugschroeft.
8: Dat gaat er wel voor zorgen dat er meer hoornaars komen en de kans dat mensen dus ermee in aanraking komen steeds groter. En dat is ingewikkeld omdat mensen het diertje nog niet zo goed kennen en het gedrag heel anders is eigenlijk dan inheemse wespen. Omdat ze hun nest heel fel verdedigen en mensen vaak niet zien omdat ze goed verstopt zitten in hagen en spouwmuren.
6: Volgens de provincie kan de Aziatische hoornaar niet meer volledig worden uitgeroeid en daarom halen ze alleen nog nesten weg op drukke plekken, zoals bij scholen en sportvelden.
9: Je kan daar in principe toch de gemeente voor bellen als er eentje zit.
6: Ja, maar of ze komen
9: is dan dus de vraag.
6: Ja, misschien dat je een imker moet. Ik zou het niet zelf proberen, want dan
9: schijnt wel heftig gevaar te zijn, hè?
6: Ja, dat zijn echt enorme units.
9: Ja.
6: Dus met een badslipper of zo'n racket gaat het.
9: Zie jou erachteraan. Ja. Met je openvallende ochtendjas.
6: Hoppa.
9: Hey, mijn gedachten gaan te snel.
6: Het weer dan. Veel zon bij 30 tot 35 graden. Vanavond in het zuidoosten mogelijk kans op regen en onweersbuien. Morgen zon en wolken bij maximaal 33 graden en mogelijk enkele onweersbuien.
9: Ja, een goede vriend van mij die verderop in de straat woont, die heeft zelf bijen. Oh. Die kent ze zo goed, dus die dacht, weet je, die prikken mij niet meer. Dus hij had een keer niet zijn imkerpak aangetrokken om zelf. Dus die liep door de straat met zijn shirt om zich heen weg, die meesten weg te meppen.
6: Eigen schuld.
9: Ja. Ik heb dit van zijn kinderen en die vonden dit fantastisch. Sorry Serge. Hey, is er nog wat aan de hand op de weg dan, Helene?
10: Nou, het valt mee hoor. Er staat iets meer dan 50 kilometer file, dus dat is niet heel erg veel. Maar op de A2 heb je wel heel veel vertraging van Eindhoven naar Maastricht tussen Budel en Nederweert, namelijk ruim een half uur. Er is daar een ongeluk gebeurd, de weg is dicht en je kunt er alleen via de af- en de oprit. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Beverwijk is de vertraging 10 minuten door wegwerkzaamheden. Op de A12 Arnhem-Duitse

0: mensen ook 10 minuten extra reistijd voor de Duitse grens door grenscontrole. En er staat een kapotte auto op de A58 van Breda naar Tilburg bij Tilburg Centrum West. De rechterrijstrook is daar dicht, de vertraging 20 minuten.
1: Dankjewel, Alain. Het is warm vandaag, eigenlijk te heet voor die zweetplaat die je zo hoort.
2: Ster. Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig.

0: Nemen met deze man. Je hoorde Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Ook nog CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat. Heet is het vandaag, zweten, dat zul je weten. Jorjan, hoe kom jij deze hete dag door?
1: Aan het werk.
0: En wat doe je?
1: Ik ben system engineer bij een groot printerfirma van Nederland.
0: Joh, dus, maar daar moeten de airco's flink draaien om die apparaten een beetje koel te houden natuurlijk.
1: Oh nee hoor, dat vallen wel mee. Die koelen zichzelf wel.
0: Waarom heb ik het gevoel dat ik gelijk in een verkooppraatje terechtgekomen ben?
1: Oh, nee hoor. Ik ben absoluut geen verkoper.
0: Oh, nee, oké. Nou ja, verkoop de band is dan die jij wil horen aan me.
1: Dat is Rammstein. Een van de beste Duitse bands die ik ken.
0: Jij gaat wel vaker naar hun liveshows, stuur je in je app. Iemand die het nog nooit gezien heeft, zo'n Rammstein-show. Wat zou je vertellen aan diegene?
1: Oh, wat je aan iemand. Ja, het is een merci. Gewoon een geweldige show. Hoop interactie, maar ook hoop actie erbij.
0: Vlammenwerpers.
1: Dat soort zaken. En vuurwerk, inderdaad.
0: Vuurwerk. Bootje over het publiek, dat soort dingen.
1: Dat soort dingen, ja, inderdaad. Ja. Ik kan niet gek en ze doen het.
0: Deze ga ik voor jou draaien.
1: Helemaal top. Dankjewel, Paul.

zegt Betsy Ramstein. Auf zwei. Ja, lekker, dat was het inderdaad. En nu tijd voor plaats voor Lydia. Ze zag haar ooit live in 2019. Lily Allen.

0: draaide ik speciaal voor Lydia. Die zag haar in 2019 in Utrecht. Ik ga er nog eentje doen. Eén plaat in de Tam & The Takeover. Judith?
1: Ja?
0: Waar moest jij aan denken?
1: Ik moest denken aan Living Color.
0: Oh, leuk.
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Die heb je live gezien?
1: Die heb ik live gezien, ja.
0: Waar?
1: In de Roma in Antwerpen.
0: Oh, cool. Is het al even geleden? Of,
1: Ja, dat is wel al 2 jaar geleden. Of zo.
0: Wat ik nu komperig geval. En nog iets moois aan overgehouden ook?
1: Ja, want de drummer was heel enthousiast. En die verloor een drumstickje.
0: Nee, joh.
1: Gevangen. Ja.
0: Eén zo'n drumstickie, helemaal afgeracht en wel.
1: Ja, afgeracht en wel, ja.
0: En wat heb je ermee gedaan?
1: Die ligt bij mij in de kast nu als zijnde een enorme grote trofee.

0: Last Time van Keen. Terwijl Sharon een appje stuurt, die heeft het lekker. Die is net aangekomen op de camping. Mooie boerderijwinkel ernaast stuurt. En lekker Radio 2 op, want we gaan gewoon graag met je mee op vakantie. Juri is hier met het nieuws. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Paul. Een oud politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De 36-jarige man werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28 na een feestje. Volgens de man ging dat met wederzijdse instemming, maar de vrouw zegt dat ze sliep. Volgens de rechter is er te weinig bewijs. Ruim 170 mensen hebben rond de World Pride in Amsterdam melding gemaakt van incidenten als schelden en spugen. Volgens de organisatie die het bijhoudt kwamen de meldingen uit heel het land van mensen die van de Pride kwamen of er naartoe gingen. Het contract van wielrenner Fabio Jakobsen bij Picnic PostNL is per direct ontbonden. Het zou de weg vrijmaken voor de sprinter om een contract te tekenen bij Visma Leasebike. En het was een feest der nostalgie in Geleen afgelopen weekend. 215 oldtimers reden toertochten door Zuid-Limburg. Er zaten motoren bij en natuurlijk veel auto's, lieten de trotse eigenaren zien bij Omroep Mijn Streek vandaag.
2: Ford Model A van 1929.
3: Een RC4 Family is dat.
4: Dit is een 35th anniversary model. Er zijn er 2050 van geboet.
5: Ja, een M Roadster.
4: En hoe oud is die?
5: Hij is 29. Dus het is in 97 geleverd.
1: In de volksmond is een auto van 25 jaar al een oldtimer, maar voor de wet is dat 40
0: geworden. Ja. Dan is hij pas wegenbelasting vrij.
1: Ja.
0: Ja, mooi. Je ziet zoveel met dit weer. Hè? Open dakje en zo.
1: Lekker, hè? Ja, het heeft ook wel iets gewoon nostalgie.
0: Mag ik iets lelijk zeggen? Ik hou enorm van auto's. Mm-hmm. En ook van het geluid. Maar de geur, daar hebben we gelukkig wel stappen gemaakt. Want die auto's van de jaren 60, 70...
1: Die slurpen.
0: Ja, en die walm die daar nog afkomt. Het is toch echt, het hoort er natuurlijk bij. En er zijn er ook niet zoveel meer van. Dus ik ga zeker niet over het milieu moeilijk doen. Maar het is toch dat ik denk, als iedereen nog zo zou rondrijden, dan...
1: Als jij een oldtimer, als jij daaraan gaat sleutelen over een paar jaar, dan ga je gewoon een soort van elektrische maken, of niet?
0: Ja, dat was zijn.
1: Heb je de walm niet.
0: Nee, maar ik stel me nu voor dat mijn elektrische golfje inderdaad over 30 jaar een oldtimer is.
1: Oh ja. Heet weer, dan veel zon bij 30 tot 35 graden. Vanavond in het zuidoosten mogelijk kans op wat regen en onweer. En morgen weinig verandering, maximaal 33 graden.
0: Maar waarschijnlijk als je hem probeert op te laden tegen die tijd, hè? Met de batterijduur van die dingen.
1: Ja.
0: Kun je het nog 8 kilometer mee. Hoe is het op de weg over de auto's gesproken, Helene?
6: Ja, een heleboel auto's, maar bij elkaar maar 30 kilometer file. Dus dat valt op zich mee. Wel veel vertraging op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Budel en Nederweert, namelijk 3 kwartier. De weg is daar dicht na een ongeluk. Je kunt het beste omrijden via Venlo over de A67 en de A73. Door wegwerkzaamheden file op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Haarlem en Knooppunt Velsen een kwartier extra reistijd. En er zijn veel mensen onderweg naar Duitsland en dat merk je op de A12 Arnhem-Duitsland. Grens vanaf knooppunt Oud-Dijk tot de Duitse grens, 10 minuten vertraging. En op de A76 Geleen-Aken tussen knooppunt Kunderberg en de grens ook 10 minuten vertraging.
0: Dankjewel, alleen. Ja, niet iedereen is met me eens. Frankie stuurt juist een appie die zegt: nee, die

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

0: met zijn remake van een oude classic. Stumbling In was dit.
1: De moeilijkste vraag.
0: Ook Zizi Top, Sharp Dressed Man. Een waterfles kun je verdienen met gemeentepils. Kun je hem vullen en deze warme dagen doorkomen. Pauls waterfles verdien je met de moeilijkste vraag. De vraag van vandaag gaat over, ik durf wel te zeggen, het meest iconische album van de Red Hot Chili Peppers. Het ligt bij zoveel mensen in de kast. Het album Californication. Zie jij die hoes voor je van Californication? Wat is daar zo bijzonder aan? Er is iets omgedraaid. Als jij weet wat dat is, geef dan antwoord op de moeilijkste vraag via de NPO Luister-app. Heb ik straks nog een heel makkelijk vraagje voor je. En verdien je zo die waterfles.

0: Ruben Hillen. 20 seconds.
1: De moeilijkste vraag.
0: En misschien heb jij binnen die 20 seconden wel een waterfles verdiend. Anna, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Jij beelde je even in, dat album van de Red Hot Chili Peppers. Hoe ziet dat er ook alweer uit?
2: Ja, ik meen blauw met een beetje rood.
0: Ja, ja. Dat klopt. En er was dan wat omgedraaid.
2: Ja, de aarde en de hemel waren omgedraaid.
0: Ja, dat klopt wel. Het zwembad, de hemel, ja, dat is precies wat ik zocht. Bijna heb je die waterfles, Anne.
2: Nou, fijn.
0: Maar nog even dat makkelijke vraagje. Hopelijk.
2: Ja. Ja, ik was
0: op de Pride afgelopen zaterdag en daar zag ik iemand gekleed gaan in een outfit zoals een Red Hot Chili Pepper. Ofwel, hij had helemaal niets aan, behalve één kledingstuk om zijn geslacht.
2: Ja, dat weet ik. Dat is een sok.
0: Dat was een sok.
2: Ik had die poster vroeger ook.
0: Oh, echt? Ja, hij is wereldberoemd.
2: Yeah.
0: Ja, ik vond het wel even schrikken toen ik het in het echt zag zaterdag.
2: Oké.
0: Maar goed, ik wist waar ik naartoe gegaan was aan de andere kant. Anne, je hebt mijn waterfles gewonnen.
2: Nou, super leuk, dankjewel.
0: Als je de poster vroeger had, dan vind je dit vast ook fijn.
2: Ja, zeker.

Christina Aguilera. Voor die Maroon 5. A Moves Like Jagger. Hij is terug. De bus is weer geparkeerd. Ruud Duvelij zit erop, maar ik weet zeker dat hij ook zometeen wel weer een zonnig programma maakt. Je hoort hem zo naar 4.

0: de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
2: Oorlogen, hittegolven, asielprotest. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal, met meer rust en uitleg.
3: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
1: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
4: En zet het 4 uur tijd voor het NPO Radio 2 NOS-journaal. Hier is Juri Stubenitski. Goedemiddag.
5: Hey Ruud, goedemiddag. Vanwege de grote natuurbrand bij Venray is een camping ontruimd. 300 mensen moesten weg. Ze kunnen terecht in een hotel in de buurt. De brandweer heeft groot opgeschaald en er worden ook blushelikopters ingezet. Het blussen gaat extra moeilijk omdat het gaat om kroonvuur, vertelt de brandweer.
6: Het zit hoog in de bomen, kunt er moeilijk bij en het breidt zich heel snel uit omdat het nu op dat moment heel droog is. De waarschuwingen eigenlijk door het hele land eigenlijk al zijn geweest. Kijk uit in de natuur met vuur en wat dan ook. Het breidt door de droogte enorm uit.
5: Het treinverkeer tussen Nijmegen en Venray is vanwege het blussen stilgelegd. De uitlatingen van zangeres Sophie Straat op het festival Best Kept Secret zijn niet strafbaar, zegt het OM. Er waren aangiftes over binnengekomen. Sophie Straat riep witte mannen toen op om naar achteren te gaan om ruimte te maken voor vrouwen en mensen van kleur. Eerder zei het landelijk meldpunt discriminatie.nl al dat het niet ging om discriminatie. Daar kwamen honderden meldingen binnen. Sophie Straat werd na haar uitspraken bedolven onder de online haatberichten. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie. Verslaggever Roeland Muller vertelt wat er precies wordt verkocht.
7: Het gaat dan vooral om zonnestroomparken, windmolenparken, maar ook faciliteiten voor de opslag van duurzame energie. En dan hebben we het over faciliteiten op het Europese land. Dus bijvoorbeeld niet op zee, want dat zou weer een hele andere tak van sport. Nee, het gaat echt om faciliteiten op het Europese vasteland. En dan vooral in landen als Italië, Spanje, Verenigd Koninkrijk, maar ook Nederland.
5: Het Franse bedrijf Total Energie neemt die activiteiten over. Voor hoeveel is nog niet bekend. En een man uit Polen die zijn rijbewijs moest inleveren voor dronken rijden in België ging meteen daarna weer de weg op. Hij was bij de controle door de mand gevallen, moest €1400 aftikken en zijn rijbewijs inleveren. Maar vervolgens stapte hij meteen weer in om verder te gaan. Hij claimde dat dat in Polen mag, wat niet klopt. De Belgische politie heeft hem toen meteen weer van de weg gehaald. Het weer vanavond in het midden en oosten kans op enkele regen- en onweersbuien. Het koelt af tot een graad of 19. Morgen maximaal 33 graden, wat meer wolken en vooral in het oosten mogelijk een onweersbui.
4: Juri, dankjewel. Dat is alweer Helene de Geest. Goedemiddag.
8: Ja, goedemiddag.
4: Ik had er bijna tegen gezegd goedemorgen, want de eerste keer dat ik jou op een dag spreek was het morgen, maar dat was vorige week.
8: Het is heel verwarrend.
4: Ben je kapot?
8: Nee, valt wel mee. Jij?
4: Een beetje.
8: Oké.
4: Maar jij hebt niet onze donderdag gehad.
8: Nee, daarom, dat scheelt, ja.
4: Zeg, waar staan de files?
8: Ja, op heel weinig plaatsen eigenlijk. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, daar heb je wel 10 minuten vertraging bij Gratum. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Beverwijk 10 minuten extra reistijd. Op de A12 Arnhem-Duitse grens vanaf Zevenaar tot de grens ook een kwartier vertraging door grenscontrole. En op de A15 Gorkum-Rotterdam, daar is een ongeluk gebeurd bij Knoopend Ridderkerk. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging 10 minuten.
4: Helene, dankjewel. Zo.
9: Zometeen bij De Wild in de Middag.
10: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het altijd

0: Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Oorlogen, hittegolven, asielprotest. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal, met meer rust en uitleg.
7: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.

Soleil. Het ging veel te snel. Het is alweer voorbij. Ik mis hem wel hoor, die Rutte Soleil. Het moet volgend jaar langer. Of ligt dat aan mij? Bonjour.

0: ijzing op deze geoefend, hè, vanochtend.
1: Echt waar?
0: Ja. Komt-ie. Uit 1993, Hathaway. Kijk.
1: Weer vet.
0: Lekker vet, hè?
1: Ik vind het weer vet.
0: Hey, weer vet. Dames en heren, het is 3 augustus. God hebben zijn ziel, maar het is vandaag de verjaardag van mijn vader.
1: Och!
0: Ja.
1: En hoe lang is hij al niet meer hier dat te vieren?
0: Heel lang. Maar er is toch taart vandaag hier, zag ik. Maar het is van de ochtendshow.
1: Oh.
0: Dat is van de nieuwe ochtendshow. Heb je geluisterd?
1: Ik heb de eerste paar minuten even teruggeluisterd.
0: Oh, ja. Ja.
1: Ik was toch even benieuwd wat ze gingen zeggen helemaal aan het begin.
0: Ja, heerlijk opgetogen. Ik vind het een leuke ochtendshow. Maar dat vond ik al, want je zei... Ik kende die gasten al. Want Daniel ken ik van mijn vorige werk.
1: Ja.
0: En Roelof niet. Maar die ken ik al van een podcast.
1: Oh ja.
0: En met elkaar doen zij al een tijdje de invalshows. Dus...
1: En nu voorlopig gewoon hier, sterker nog.
0: Voorlopig totdat we een ochtendshow hebben. Zij zijn de ochtendshow.
1: Ja, maar wat ik eigenlijk probeer te zeggen is dat ze dus ook niet op vakantie gaan. Dus gewoon de hele zomer ook te horen zijn hier 's ochtends tussen 6 en 9.
0: Mm.
1: Daniel en Roelof zijn al op.
0: Ja. Gijs, even een gewetensvraag.
1: Ja, Ruud.
0: Als je nou zou horen, oké, was superleuk, Ruud en Soleil, maar volgend jaar gaan we 8 dagen. Zou je dan zeggen ja of nee?
1: Dan zou ik zeggen, dat vind ik misschien nog wel te kort.
0: Echt?
1: Ja, ik heb wel heel erg veel naar mijn zin gehad de afgelopen...
0: Ik heb ook heel veel naar mijn zin.
1: Ja, zoveel dat ik nog steeds een beetje moet bijslapen.
0: Ja, ik hoor aan jou dat je toch al een paar dagen in Frankrijk bent geweest. Dat je heel veel naar mijn zin...
1: Ik neem dat timbre een beetje.
0: Ja, dat timbre, dat snap ik. Nee, wat een week. Hè.
1: Het was waanzinnig. Wanneer ben jij thuisgekomen?
0: Zaterdagavond.
1: En wat heb jij sindsdien gedaan?
0: Nou, niet zo heel veel. Nee. Eerst heb ik de huurauto teruggebracht, schoongemaakt.
1: Ja.
0: Koffers uitgepakt. Dat is eigenlijk de koffers... Nee, laat ik het zeggen, dat is de koffers leeggemaakt. En daar is niks... Er liggen 2 piramides nu in mijn huis.
1: Ja, exact. Precies. Dat is een beetje vergelijkbaar aan mijn situatie, denk ik, ja.
0: Dus ik wacht tot iemand langskomt die dat...
1: Die de was gaat doen. Ja, precies.
0: Ik heb de voordeur gewoon opengezet al.
1: Mag ik nog wel een ding opgooien? Want ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. We hebben het vorig jaar regelmatig gehad over de croissant.
0: Ja.
1: En dit jaar niet zoveel.
0: Nee.
1: Maar ik heb vandaag weer een Peno chocola gehad. Gewoon van de supermarkt. En ook een croissant. En vooral die laatste hier in Nederland is zo'n ander product dan de Franse croissant.
0: Ja, maar dat is echt logisch.
1: Dat weet ik niet, want een Franse wijn die je uit Frankrijk meeneemt en daarna hier opdrinkt, die smaakt ook in één keer anders.
0: Ja, maar
1: dus
0: is dat logisch?
1: Is dit een manco in mijn hoofd of is de Nederlandse croissant anders?
0: Nee, die zijn A, anders, komt het plastic, B, of C, wil ik zeggen. Het is een andere temperatuur. Nee, dat is overigens onzin, want in Frankrijk is het ook wel eens koud, maar hij wordt wel anders gemaakt. Je kunt ze wel krijgen, maar dat moet je goed zoeken.
1: Want de Franse croissant is zwaar, dik en die kruimelt niet, maar de Nederlander.
0: Die kruimelt ook, maar die kruimelt anders.
1: Die kruimelt anders.
0: Hij kruimelt anders.
1: Ja.
0: Ja. En hij is vet.
1: Hij is vet.
0: Hij is vet.
1: Ik heb weemoe, zeg je dat zo? Ik heb heimwee. Heimwee naar de Frans.
0: Ik heb een heimweemoe. Ja, ik ben heimweemoe.
1: Het gaat super, ja.
0: Ik ben heimweemoe en we gaan beginnen. Nog aan toe. Heimweemoe, mooi woord. De Wild

NPO Radio 2.

0: Bruce Hornsby en The Range, The Way It Is. Ook nog Sambar en Homewrecker. Dit is de middagshow, maandag 3 augustus. Dit is De Wild in de Middag, via de zender NPO Radio 2.
1: Er komen wat reacties via de NPO Luisterapp op jouw lofzang omtrent de ochtendshow, Ruud.
0: Oké.
1: Bijvoorbeeld van Johan, die zegt: het was een topshow, inderdaad. Van Daniel en Roelof. Ik heb de hele uitzending live geluisterd. Het klinkt vertrouwd en gezel.
0: Ja, het is gezel, frikandel. Het is, het is echt... Maar ja, hey, weet je wat de grap is? Het is ook vertrouwd, omdat ze daar natuurlijk al heel vaak zitten... Als die gasten vakantie hadden.
1: Precies, en we kennen Daniel al heel lang... want die zit ondertussen ook al heel lang bij Radio 2.
0: Ja.
1: Leuk.
0: Dus ik vind het wel mooi.
1: En Colin vond het een waar feest vanochtend. Vond ik nog wel mooi gezegd.
0: Waar feest?
1: Een waar feest.
0: Ja.
1: Ja, dat zegt hij. Het was onze favoriete weekend-dj... en nu is het onze favoriete ochtend-dj.
0: Ja.
1: Nou... Tot zover dat. We moeten het ook even hebben over de Franse croissants in Nederland. Want
0: dat is ook een elke feest.
1: Dat is ook een feest.
0: Ook een ochtendfeest.
1: Als je een goede hebt. Want de Nederlandse croissant is de Franse niet. Gauw, die reageert via de NPO Luisterapp. En die zegt, als je de cornetto in Italië eet... die is heel anders dan de Nederlandse cornetto.
0: Ja, oké, maar dat is een beetje cornetto cornetti. Of tomato tomato.
1: Hey.
0: Dus dat is iets heel anders. Een croissant is niet een cornetto natuurlijk.
1: Nee, dat is waar. De cornetto is niet de croissant. Bernadette zegt, een Franse croissant, niet uit het plastic... zijn te koop bij een Franse bakker in Amsterdam. En daar moet ik een keer langs.
0: Die ken ik. Dat is een Franse bakker. Daar word je ook gewoon op zijn Frans geholpen.
1: Dus niet.
0: Net zo sfeerloos. Nee, maar dat is wel... Daar heb je echt een bakker. Die maakt ze ook echt... echt een
1: goede, vette, dikke... Ja,
0: gewoon van die vette dingen. Als je de 10 eet, heb je brandend maagzuur en kom je kilo aan. Dat.
1: Nou, lekker. Zinnig. Telefoon Tini zegt...
0: Sorry?
1: Telefoon Tini, zo heet ze. Ja, ik weet niet of dat haar echte naam is, maar zo heet ze hier in het systeem. Hoi, Ruud de Soleijers.
0: Oh, dat vind ik mooi. Ruud de Soleijers.
1: Ja,
0: Soleijers. Ja, Ruud de Soleijers.
1: Probeer eens een diepvrieskroissant, zegt Tini.
0: Ja.
1: Nou, dat weet ik niet hoor, of dat te vergelijken is. Maar nou, we houden ons aanbevolen als je een goede hebt, Tini. En heel veel luistervrienden zeggen, ja, jullie moeten inderdaad langer weg. Als in niet langer weg blijven, maar langer de Ruud de Soleijers doen. Bart-Jan Gerritsen zegt 2 weken dan.
0: Nou, graag. Sorry, ik lag na 10 dagen opgebaard. Dus na 2 weken ben ik helemaal dood.
1: Nou, Laura zegt, zeker langer volgend jaar. Het was fantastisch om mee te krijgen samen op reis met jullie. En Peter laat weten, het was een formidabele week.
0: Mooi.
1: Nu ook een Frans chanson tussendoor. Nou, maar dan hebben we goed nieuws voor Peter voor straks.
0: Ja, zeker. Want... laatste half uur gewoon weer Ruud de Soleijers. Sterker nog, dat doen we de hele week.
1: Doen we dat de hele week?
0: Ik denk dat we donderdag zelfs de finale doen. Ik gewoon 2 uur lang
1: en
0: Ruud de Soleijers.
1: Zin aan.
0: Ja!
2: NPO, NPO Radio 2.
3: Er is maar één. NPO Radio 2.

0: Today, Yesterday. Ook nog Jonas Blue en Malef en Edge of Desire. Vorige week was Joost mee. Joost van Novastar. Of Joost Novastar. Eigenlijk Novastar is Joost. En die zei het volgende over deze plaat.
1: Het leek wel vaak uit dat je verschillende interpretaties kunt hebben. Ik weet natuurlijk wel waar het over gaat, maar ik hou...
2: Voor jou, ja.
1: Ja, maar ik hou niet van, zeg maar zo... West Coast America... juiste verhaaltjes die van A naar Z gaan, zeg maar. Wat ze daar heel erg hebben. Ik hou heel erg van het eclectische en van het van een soort gevoel opwekken. Hè? Maar dat wil niet zeggen dat het nergens over gaat. Integendeel. Alleen hou ik het een beetje niet bewust vaak.
0: Okay, maar
1: je schrijft zoals je het schrijft.
0: Lekker. Eclectisch. Ik hou ook van eclectisch.
3: Ja, eclectische muziek.
0: Ja. Ik hou van eclectische klanken. Jury, had jij FOMO vorige week?
3: Ik had wel FOMO, jazeker. En vooral ook toen ik dit hoorde, want ik vind Novastar heel leuk.
0: Ja, het was al behoorlijk op campings slapen. En de eerste nacht sliep ik op een camping naast een wc-gebouw. En er zat zo'n, ja, zo'n pomp. De wc lag dieper, zeg maar, dan de riool. Dus als iemand dan naar de play ging, dan daarna hoorde je...
3: Hoorde jij ook wat er gebeurde op de wc? Of?
0: Nee, dat er net niet. Wij wel de deuren klappen. En dan hoorde je, maar iedere keer als iemand ging... Op een gegeven moment dacht ik, hé, wat is dat toch? Dus toen ben ik uit bed gegaan. Dus dat was het. Toen heb ik getest dat. Dus die nacht dan niet geslapen. Maar andere plekken waren weer heel leuk op de camping. Zo, de Nederlanders zijn wel gezellig over het algemeen.
4: Absoluut. Die komen allemaal kijken. En die gaan allemaal op de foto met de bus. En ja. dat is een komen en gaan.
3: Heb jij nog, Gijs, heb jij nog vragen gehad over je schoeisel?
4: Op de camping niet, want iedereen op de camping draagt soortgelijk schoeisel.
0: Dat is helemaal niet waar.
4: Veel mensen.
0: Dat is helemaal niet waar. Dus
4: veel mensen die daar
0: zijn op... helemaal niet zo van stijloze mensen. Ja, nu doe je campingers. Wat zeggen
3: campinggasten.
0: Campinggasten. Tekort, Gijs, want mensen zijn helemaal niet stijloos op een camping. Maar heb jij ervan gemaakt? Nou, met je crocs en met lampjes erop.
4: Nou, maar dat is super
3: heel slim.
4: Praktisch. En ik heb daar ook veel complimenten op gekregen. Bij voorkeur en vooral ook via mijn Instagram. Dat mensen zeiden, je moet je niks aantrekken van wat Ruud zegt. Als jij je daar goed in voelt, moet je dat dragen.
3: Taboe doorbrekend eigenlijk.
4: Dat is wat het is. Ja. Dat is ook Omroep Pound. Wat is er, Ruud?
0: Ik laat het heel even indalen, dit. Ik heb je, weet je wat het is, Gijs? 8 jaar geleden kwam je binnen, bleu. Toen wilde je nog politieagent worden. Oké, CDA-stemmerd. Maar nu ben je gewoon weggegleden tot iemand die crocs aan heeft... en die het ook gaat verdedigen. En dan
4: heb je gezien wat voor leuke symbooltjes er
0: allemaal? Ja, dat heb ik gezien.
4: Dat waren allemaal radiodingetjes.
0: Ja, oké.
4: Telefoontje.
0: Enter.
4: Enter, een logootje van Enter.
0: Een logootje van Enter, ja. Dus ja, wat ik al zei vorige week. Je kunt Gijs wat uit Enter halen, maar...
4: De Radio 2 weerberichten, maar het is tropisch warm. Vanavond in het zuidoosten kans op een enkele onweersbui. Morgen bewolkt in het oosten kans op wat onweer. Wordt het maximaal 33 graden.
5: Verkeersinformatie van de ANWB.
0: Helene Geest.
2: Ja, goedemiddag.
0: Als jij een date zou hebben met een man, hè? En hij heeft crocs aan...
2: Ja, nee, dat is echt een absolute afknapper, ja.
4: Ja, maar ik trek het toch ook niet aan
2: nee,
4: uit
2: niet,
4: eten?
2: Dat scheelt ook.
0: Heb je wel gedaan?
4: Ja, oké, dat was op een camping. We gingen uit eten op een camping.
0: Ja, het is goed met je. Helene, is het druk?
2: Nee, het is zeker niet druk. Nee, er staan maar 4 files die meer dan 5 minuten vertraging opleveren. Eentje aan de Duitse grens door grenscontrole op de A12... voor een Duitse grens vanaf Zevenaar heb je 10 minuten vertraging. Ook 10 minuten oponthoud op de A15 Gorkum-Rotterdam... bij knooppunt Ridderkerk door een aanrijding. Ook een ongeluk op de A28 Amersfoort-Utrecht bij Soesterberg. Daar is ook een rijstrook dicht, kost je ook 10 minuten. En op de A58 Bergen-op-Zoom-Vlissingen bij Rilland... 10 minuten extra reistijd. De oorzaak van die file is een vrachtwagen met pech... en daardoor is de rechte rijstrook dicht.
0: Helene, dank je. Tot zo weer. Tijd voor het NPO NOS Journaal van 16:30. Hier is Juri Stubenitski. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Ruud. Een flinke bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. Onder meer door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. De brandweer probeert nu te voorkomen dat het vuur overslaat naar de andere kant van het spoor.
6: De tankauto's buiten de brandweerwagens proberen daar met de waterlinie dadelijk het overslag te voorkomen. En ja, het grenst aan het spoor. Dus spoorverkeer is ook stilgelegd, maar dat is wel begrijpelijk.
3: Gisteren was er ook al een natuurbrand in de buurt. Die was snel onder controle. De Europese voetbalbond UEFA dreigt de FIFA voor de rechter te slepen... omdat voorzitter Gianni Infantino een WK-bedrijf wilde oprichten... en aandelen wilde uitgeven. Na veel kritiek trok hij het plan in, maar dat vindt de UEFA niet genoeg. De bond eist dat de FIFA ook al het papierwerk rond het plan bewaart voor een eventuele rechtszaak. Overal in Europa is het droog. Zo droog dat het leger in Roemenië rotsen in de rivier de Donau heeft opgeblazen om zo de watertoevoer naar de enige kerncentrale van het land te vergroten. Er werd 180 kilo explosieven voor gebruikt. We luisteren even naar de knal. Dat was een enorme ontploffing. Roemenië wil ook stenen laten zinken om een kunstmatige blokkade te creëren om zo water naar die kerncentrale te leiden. Dat is belangrijk voor het afkoelen ervan. En Phil Collins balanceerde een paar jaar geleden op het randje van de dood. Hij zegt in een interview dat hij in 2024 in een ziekenhuis lag vanwege zijn alcoholverslaving. Hij werd beademd en zijn organen gaven het op. Zijn naasten kwamen al afscheid nemen, vertelt hij. Maar Phil Collins is er toen toch weer bovenop gekomen.
0: Oh, dat sloeg ook in. Ik laat even de knal horen.
3: Dit was niet zijn laatste nummer?
0: Nee, dat
4: was wel een knaller.
0: Ja, dat was zeker een knaller. Mooi hoor, Crocky. Dames en heren, we hebben een nieuwe top 5 over 5.
4: Ja, dat is iets minder leuk, want daarvoor gaan we naar vervelend nieuws uit Italië. Daar is een jongen overleden die al 9 jaar in coma lag nadat hij besmet was geraakt door bacteriën in rauwmelkse kaas. Deze zaak hield Italië jarenlang bezig, leidde zelfs tot een grote rechtszaak. En het is een ontzettend verdrietig verhaal natuurlijk. Maar we vragen ons wel af wat er op de rouwkaart van deze overleden jongen zou staan.
0: Daarom vandaag in de top 5 over 5. Wat staat er dus op de rouwkaart van een kaasdode? Rouwkaart van een kaasdode. Meedenken via de gratis app van NPO Luister.
4: Nou, op de rouwkaart van een kaasdode staat waarschijnlijk iets als... Hij was een gouden gast.
0: Oh, gouden gast.
4: Gouden gast.
3: Op zijn rouwkaart staat... Liever geen kaasgrappen, die heeft hij nooit leuk gevonden, u.
0: Oh. Oh. Hij laat een groot gat na.
4: Ook mooi.
0: Mooi. Nou, als je wel meedenken, wat staat op de rouwkaart van een kaasdode? Alles welkom via de gratis NPO Luisterapp.
5: Er is maar één. Ruud de Wild.
0: De Wild in de middag wacht op niemand. Ja, nu slaat nergens.

0: Nothing to Lose. Jouw nummer 1. En voor jou. Wat wil de oude piano? Hey Crocky.
1: Hey Ruud.
0: Waarom is je nou niet aangedaan? Ik vind dat zo jammer.
1: Waarom is je nu niet aan?
0: Ja.
1: Omdat ik nu aan het werk ben, Ruud.
0: Ja, dat was je vorige week niet.
1: Ja.

0: Diana Ross en My Old Piano, Dr. Bob en Nothing to Lose.
1: Suze van Kleef. Gaan we haar bellen? Ja! Ja! Ja!
2: Bellen met Suze Amuse.
0: Viva Baas. Sorry. Het was te vroeg. Viva-baas Gianni Infantilo die ligt onder vuur. Zijn omstreden plannen zijn ingetrokken. Maar veel voetbalbonden die zeggen... ja, geen vertrouwen meer in die gek. Even willen met mijn favoriete sportverslaggever... Suze van Kleef. Suze, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Die Gianni Infantilo, is hij nou te ver gegaan, vind jij?
3: Ik denk dat het al heel lang aan de hand is wat Gianni Infantino doet. Namelijk steeds meer macht naar zich toe trekken. Steeds onduidelijker de besluitvorming laten gaan. En steeds meer geld voor zichzelf en zijn vrienden willen verdienen. Dus ik denk dat dit de volgende stap is. En volgens heel veel voetbalbonden is dit de druppel.
0: Ja, en wat ik me nou als dat vraag gisteren... want ik las het allemaal een beetje terug... hij wilde met Viva Forward Enterprise opzetten. Hè? Dat is een bedrijf met dan allemaal aandelen. Voor de rest. Ja. Voor wie wil, hè? Of is het
3: voor private investeerders.
0: Exact.
3: Maar hij had ook al wel een beetje bedacht wie dat dan zou zijn.
0: Dus dat had hij ook al bedacht. Dus eigenlijk was het helemaal niet zo vrij. Dat was gewoon weer een van de Old Boys Network dingetje.
3: Absoluut.
0: Dit
3: is gewoon bekokstoofd in achterkamertjes met een aantal mensen. Zelfs heel veel belangrijke mensen van de FIFA zijn er niet in gekend. Die stappen nu ook op, omdat ze zeggen, ja, dit gaat allemaal achter mijn rug. Wie er wel in gekend is inderdaad, is Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van Donald Trump. Dus we hebben gezien hoe die vriendschap tussen Trump en Infantino zich het laatste jaar steeds intensiever werd. En dat is nu ook weer dus de volgende stap daarin.
0: Wat is er toch aan de hand met die oude mannen met het voetballen daar? Hoe komt dat toch?
3: Nou ja, ik denk dat macht voor heel veel mensen, macht en geld voor heel veel mensen heel aantrekkelijk en heel interessant is. En als je Gianni Infantino de afgelopen paar jaar ziet, dan zie je dat hij toch ook aan het, laten we zeggen, extremistischer wordt daarin. Dus steeds meer en steeds verder gaat en steeds meer een soort alleenheerser wordt. Deze plannen die hij had, die nu inmiddels zijn ingetrokken omdat de voetbalbonden in opstand komen, daar stond ook in, volgens Britse media, dat zijn salaris zou vertienvoudigen. Ja, dat is toch heel interessant voor heel veel mensen.
0: Ja, zegt de UEFA sprak van een vertrouwensbreuk, wilde ook zijn aftreden. Maar kan dat zomaar? Kunnen we dat eisen? Of kunnen ze dat eisen?
3: Ja, je kunt het wel vragen, maar daar hoeft in principe niks mee gedaan te worden. Want de FIFA heeft 211 bonden aangesloten, nationale voetbalbonden. Dat is dus van verschillende continenten. Die continenten die nemen dan weer zitting in de FIFA Council. Dat is eigenlijk het hoogste, grootste bestuursorgaan van de FIFA. Die kunnen vragen om een spoedvergadering waarin ze kunnen vragen om het aftreden van Infantino. Maar dat is dus nog wel een aantal stappen. En daarnaast is er in maart weer een verkiezing voor de nieuwe leider van de FIFA. En Infantino, die zou dat worden. Dat was al eigenlijk vrij duidelijk,
0: dat is...
3: want hij had de steun van iedereen.
0: Ja, ja.
3: En nu gaat dat dus spannend worden. Omdat je nu dus ziet dat Europese voetballanden hun steun intrekken. Kijk, we hebben nu gezien dat de UEFA het vertrouwen opzegt. Nou, dan moeten de nationale bonden van de Europese voetbalbond, dus bijvoorbeeld ook de KNVB, ook nog gaan zeggen zelf, wij gaan onze steun voor Infantino ook daadwerkelijk concreet intrekken.
0: Maar stel je eens voor, Trump kan zijn eigen NAVO beginnen. Hè? Die dacht, ja, die oude NAVO, daar geloof ik niet meer. Ik doe mijn nieuwe NAVO wel, mijn Trump-NAVO'tje. Zou de rest van de wereld dat ook kunnen doen? Begin een nieuwe FIFA?
3: Je zag wel iets gebeuren natuurlijk toen de UEFA zei van tot hier en niet verder. Wij boycotten alle toernooien van de FIFA de komende tijd, totdat deze plannen van tafel zijn. Dat betekent het WK voor vrouwen, wat bijvoorbeeld komend jaar gaat plaatsvinden in Brazilië. Maar ook kwalificatiewedstrijden en dergelijke. Eigenlijk alles waar de FIFA een vinger in de pap heeft, gaan wij boycotten.
0: Okay.
3: Nou ja, als je ziet wat het WK, het afgelopen mannen-WK, 7 van de 8 kwartfinalisten kwamen uit Europa. Dus als Europa niet meedoet, dan is je WK niet legitiem. Dus Europa weet, wij zijn belangrijk, maar we zijn ook weer niet zo machtig als we vroeger waren. Dus Europa, wat je nu ziet, is dat UEFA probeert om andere landen, andere continenten bij zich te krijgen, om dus Infantino weg te krijgen en vervolgens een nieuwe, nou laten we zeggen, iets democratischere persoon daar neer te zetten.
4: Maar Suze, deze Infantino is toch juist een paar jaar geleden er neergezet omdat het bij de FIFA één grote corrupte toestand was. Hoe kan het dan dat hij toen zo'n nette man leek en dat nu blijkt dat het een boef is?
3: Nou ja, dat gebeurt natuurlijk wel vaker, hè? Dat we ergens naïef instappen en dan vervolgens blijkt iemand toch iets andere kleuren te hebben dan we hopen. Kijk, hij is natuurlijk 10 jaar geleden verkozen onder allemaal verkiezingsbeloftes. Ja, dat doen onze politici hier ook. Die beloven ook van alles. En dan hoop je dat er op een gegeven moment iets van bewaarheid wordt. Nou, Infantino is onder andere verkozen op de belofte om het voetbal transparanter te maken, minder corrupt te maken. Nou, wat hij vooral heeft gedaan is zijn eigen corruptie, als ik het zo mag noemen, transparanter te maken. Want het is gewoon totaal in our face wat hier gebeurt. We zien het allemaal, weet je wel. We hebben het de WK gezien met die ingetrokken rode kaart voor die Amerikaanse spits. Dat hij op schoot zit bij Trump. Het is gewoon allemaal heel duidelijk wat hier gebeurt. En Infantino is zelf ook de afgelopen 10 jaar veranderd. Dus ook hij is elke keer weer een stap verder gegaan.
0: Zou tij kunnen keren, denk je, op een gegeven moment?
3: Ik heb het nog nooit zo gezien zoals het nu is. De crisis die er nu is. Dus de oorlog die er eigenlijk is tussen de UEFA aan de ene kant en Infantino en zijn vriendjes aan de andere kant, die is echt aan het escaleren.
0: Dus dat is misschien ook goed?
3: Ik denk dat het goed is dat voetbalbonden op een gegeven moment opstaan met de mededeling. Het voetbal is niet van Infantino. Het voetbal is ook niet van de FIFA. Het voetbal is van de mensen en van ons allemaal. En dat mag je niet verkopen. Het is niet van jou om te verkopen. Okay. Dus ik denk dat er verandering mogelijk is. Maar dan moet er eerst aan de top iets gebeuren zoals eigenlijk altijd zo is.
0: Suze van Kleef, je bent een analist. Dus ik ga je nu jouw analyse hierop loslaten. Hoe gaat het aflopen?
3: Nou, we gaan de komende dagen zien of er meer nationale voetbalbonden dus hun steun concreet dus ook intrekken. Hè. Zeggen we gaan in maart niet meer op hem stemmen. Dat heeft Wales gedaan. Engeland gaat het doen, schrijven Britse media. De Engelse bond, de FA, is een hele belangrijke, invloedrijke voetbalbond. Ik denk dat we de komende dagen gaan zien dat andere Europese landen ook hun steun gaan intrekken. En dan moeten we kijken of de rest van de wereld daar ook aan meedoet. Of een deel in ieder geval.
0: Spannend hoor.
3: Ja, ja.
0: Zou het Mark Rutte kunnen worden? Dik schof.
3: Mark Rutte, ik denk dat hij het wel op zich druk genoeg heeft met andere wereldproblemen.
0: Wel ook vriendje met Trump, maar iets gematigder misschien.
4: Oh ja, slim.
3: Ja, maar ik geloof dat we juist nou hopen dat er iemand komt die misschien niet vriendje is met Trump.
0: Goed, Suze, dankjewel. Tot snel weer.
5: Er is maar één. NPO Radio 2. NPO.

0: zie jij Yuri Stubinitsky op de gang wachten. Dat vind ik allemaal heel keurig.
1: Hij kijkt dan hier door dat kombuisraampje dat hij in de deur van de studio zit. En dan ziet hij dat wij druk zijn. Dan wacht hij buiten. Dus hij staat nu buiten de deur, staat hij te wachten.
0: Yuri!
1: Het is een geluids... Ja, hij hoort het.
0: Je mag wel binnenkomen, hoor. Wel overigens de enige medewerker hier van deze hele etage met fatsoen. Die gewoon wacht tot je...
2: Dankjewel. Tot ik naar binnen word geroepen. Ja. Dat is eigenlijk altijd.
0: Ja, dat is mooi, zeg. Dames en heren, zometeen het tweede gedeelte van dit radioprogramma. En daarin een nieuwe top 5 over 5.
1: Met vandaag verdrietig nieuws uit Italië. Een jongen is daar overleden nadat hij 9 jaar in coma had gelegen door een besmetting na het eten van rauwmelkse kaas. De zaak hield de Italianen jarenlang bezig, leidde zelfs tot een rechtszaak. En het is dus eigenlijk een heel triest verhaal. Maar wij vroegen ons dan af wat er op de rouwkaart van deze jonge man zou gaan staan.
0: Daarom vandaag in de top 5 over 5. Wat staat er op de rouwkaart van een kaasdode? Dus wat staat er op de rouwkaart van een kaasdode? Alles welkom via de NPO Luisterapp.
1: Nou, Bart laat weten via de NPO Luisterapp. Kom je langs voor een toastje op zijn leven?
0: Mooi. Frederik en Nico, na rijp beraad is de stekker eruit getrokken.
1: Oh. Wat is er, Yuri?
0: Yuri?
2: Laten we het beschaafd houden.
1: Oh,
0: oh mooi. Straks doen we Ruud de Soleil vanaf 5:30. Heb je nou platen die je vorige week bijvoorbeeld niet hebt gehoord? Zijn ze nog altijd welkom.
1: Zeker, dat kun je doorgeven via de NPO Luisterapp.
3: Dit is NPO Radio 2. Ster.
4: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Gun jezelf een Holland America Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerica.com.
5: Nu bij Dirk, al pro plantaardige eetzuivel, 99 cent. Klinkt goed, toch?
7: Een nieuw hoofdstuk op de Weusten.
8: Het is van jeugdzorg, komt hier om te kijken of het wel veilig is.
9: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
10: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
11: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
10: Woeste Grond, vanavond om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Natuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
12: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
13: Die flitsers met Tom bij TomTom. Moment. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
12: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
13: Die flitsers met Tom bij TomTom.

0: 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
2: En tot het exact 5 uur. Tijd van NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Juri Stubenitski. Juri, goedemiddag.
3: Hey Ruud, goedemiddag. Al de hele middag woedt een grote natuurbrand in de buurt van Venray. Deze verslaggever van L1 zag dat de brandweer alles doet om de camping in de buurt te beschermen.
4: Dit gebouw van de camping werd net ontzettend goed nat gespoten. Uit voorzorg. En alle bomen, struiken, alles aan de andere kant van de weg op het goed nat gespoten.
3: Alle campinggasten zijn inmiddels overgebracht naar een hotel in de buurt, zegt deze man van de camping.
5: Dat is verder prima gegaan, geen paniek of zo. Politie heeft rondgereden. Af en toe wat communicatieproblemen, hè, met andere talen.
3: Want er staan ook veel buitenlandse vakantiegangers. Mensen in de buurt van Venray hebben een NL-alert gekregen. Corné H. heeft een jaar lang voorwaardelijke celstraf gekregen voor het gijzelen van twee medewerkers in de gevangenis van Vught. Op Sinterklaasavond hield hij ze een paar uur vast en bedreigde ze met een aardappelschilmesje. H. zat op de psychiatrische afdeling vanwege een andere gijzeling in een café in Ede, 2 jaar eerder. Voor het eerst in 2,5 jaar is er weer een teken van leven van de voormalige leider van Myanmar, Aung San Suu Kyi. De militaire machthebbers in het land hebben 2 foto's vrijgegeven van een ontmoeting tussen haar en medewerkers van het Rode Kruis. Dat vertelt correspondent Mustafa Margari.
6: Nu heeft het Rode Kruis toch een bezoek kunnen brengen. Ik meen zelfs een verjaardagstaart samengegeten. Althans, op een van de 4 foto's die zijn vrijgegeven snijdt Suu Kyi een grote taart aan.
3: Want de afgezette Aung San Suu Kyi is 81 geworden. De ontmoeting was op aandringen van buurlanden van Myanmar. En Michael Reiziger is nog steeds een voorname kandidaat om de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal te worden, meldt VI. De trainer van Jong Oranje sprak voor het duel om de Johan Cruijffschaal gisteren met mensen van de KNVB. En volgens de Telegraaf staat Louis van Gaal ook open voor een gesprek met de bond. Het weer, vanavond vooral in het zuidoosten kans op een onweersbui. Het koelt af tot een graad of 20. Morgen maximaal 33 graden, meer wolken en opnieuw kans op enkele onweersbuien.
2: Juri, dankjewel. Dat is alweer Helene Geest bij de ANWB. Helene, is het... Nee. Is het nee, hè? Helene?
7: Nee, er is totaal geen spits eigenlijk. Er staan alleen maar files met een bijzondere oorzaak. Zoals op de A12 nu, van Utrecht naar Arnhem. Bij knooppunt Waterberg is de vertraging 10 minuten. Er staat er een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. Door Duitse grenscontroles ook file op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens vanaf knooppunt Oud-Dijk. Daar nu een kwartier extra reistijd. Er is een ongeluk gebeurd op de A28 Amersfoort-Utrecht bij Soesterberg. Of er zijn eigenlijk 2 ongelukken vlak na elkaar gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging vanaf Maren is 10 minuten. En de meeste vertraging op de A58 Bergen-op-Zoom-Vlissingen bij Rilland. Want daar staat een vrachtwagen met pech waardoor de rechterrijstrook dicht is. En dat kost je 20 minuten.
2: Dankjewel, tot zo weer.
8: Zometeen bij De Wild in de Middag.

0: Radio 2.
1: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Welkom bij de Verfzaak.
1: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: NPO Radio 2.

0: van dit radioprogramma. Het is maandag 3 augustus 2026. Dames en heren, dit is... ik wil het bijna zeggen, Ruud de Soleil.
1: Maar... Was het maar waar, Ruud?
0: Ja, over zeg maar zo'n 20 minuten beginnen we daar aan... Dat doen we de hele week tussen 5:30 en 6:00.
1: Weet je nog waar wij waren, precies een week geleden?
0: In Boon.
1: In Boon, op Place Carnot.
0: Waarom zeg je dat altijd gelijk zo, als jij Franse dingen zegt? Place Carnot.
1: Ja, maar zo praten de Fransen toch?
0: Oh.
1: Als ik een Fransman zou zijn, dan had ik gezegd Place Carnot.
0: Ja.
1: Hoe zou jij dat zeggen dan?
0: Place Carnot.
1: Place Carnot?
0: Ja. Ja.
1: Maar dan zeg je dat als een Hollander.
0: Nee, Place Carnot.
1: Place Carnot.
0: Carnot. Place Carnot.
1: Het was daar warm en wij stonden naast een carrousel.
0: Ja. Dus?
1: ik was gewoon helemaal... Ik was in mijn hoofd even terug daar.
0: Dat is mooi. Phil Collins uit 1988, Two Hearts. Trouwens, een heel naar verhaal van Phil Collins.
1: Ik hoorde dat van Juri, ja.
0: Hij was bijna dood.
1: Hij lag op het randje van de afgrond.
0: Ja, want hij was alcoholverslaafd en alleen maar keihard te zuipen.
1: Ja. Hij werd beademd.
0: Ja.
1: Zijn organen gaven het op.
0: Mensen hadden al afscheid genomen van hem.
1: Zijn naasten hebben al doei gezegd.
0: Ging al shortjes bij hem doen, maar...
1: Maar hij is er weer bovenop gekrabbeld.
0: Ja, dus, en dat is grappig. Nou, grappig, eigenlijk ironisch. Want hij had vroeger met een van zijn platen... had hij een alcoholcampagne.
1: Dat is waar, ja.
0: Hij had Do You Know, Do You Care.
1: Want hij heeft daar ook de dingen voor ingesproken.
0: Ja.
2: Hello everybody, it's Phil Collins here. And you're listening to KRO Radio. And don't drink and drive. Ja, do yourself a favor. Ta-da.
0: Maar hij was niet aan het rijden.
1: Precies, hij dronk gewoon heel veel en hij reed heel weinig.
0: Heerlijk. Dames en heren, het tweede gedeelte van dit radioprogramma. Vandaag een nieuwe top 5 over 5.
1: Ook vervelend nieuws uit Italië. Daar is een jongen...
0: Alleen maar vervelend. Ja. Zijn een beetje...
1: Wat zijn wij?
0: Nee, het is een beetje gewoon een donkere sluier over deze dag.
1: Dat is het. Want er is een jongen overleden die al 9 jaar in coma lag... nadat hij besmet was geraakt door bacteriën in rauwmelkse kaas. De zaak hield Italië jarenlang bezig, leidde tot een grote rechtszaak. Komen ook reacties op binnen. Zo is er bijvoorbeeld Samantha in de NPO Luisterapp. Die zegt, ik weet niet of ik het wel gepast vind... om in de top 5 over 5 grappig te maken over zo'n verdrietige casus.
0: Oh, wat een goeie. Ja, lekker.
3: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Top 5 over 5.
0: Wat staat er op de rouwkaart van een kaasdode?
3: De top 5 over 5. Nummer 5.
0: Ja, want dat op de rouwkaart van de kaasdode. Maartje, dankjewel voor het meedenken. Hij was een briljante jongen.
4: Nummer 4.
1: Egon op 4. Wat staat er op de rouwkaart van een kaasdode? Nou, we smelten niet alleen de kazen, maar ook zijn lichaam.
3: Nummer 3.
0: Wat staat er op de rouwkaart van een kaasdode? Lex, dankjewel voor het meedenken. Hij ligt nu tussen 6 kaasplankjes. Ach.
4: Nummer 2.
1: Herman en Ide op 2. Wat staat er op de rouwkaart van een kaasdode? Rest in cheese.
3: Nummer 1.
0: Spencer, Fem, Tom, nog veel anderen. Wat staat er op de rouwkaart van een kaasdode? Hij is Kasi Weiler.
1: Ja.
0: Mooi, dankjewel voor het meedenken. En morgen is er weer een.

0: Just, Jackstyle en Jon, Turn the Lights Off en ook nog Banger Boys met Kiss. En daarna, om zeg maar de hele circus compleet te maken, Maxime Hartman.
1: NMBO Radio 2.
2: Er is maar één. NPO Radio 2.

0: Ik ben echt dol op popmuziek sowieso. Dus je kan mij niet lang genoeg duren, zo'n nummer.
1: Het duurt nog 6 minuten. TV-maker Maxime Hartman laat zich van een hele andere kant zien. Met zijn boek Leeuw. Zijn bijdrage aan een literaire astrologie-reeks. Tijd om te ontdekken hoe de sterren bijstaan. Mag ik een daverend applaus, dames en heren, in de studio en verder buiten voor schrijver Maxime Hartman.
2: E-reader aanrader.
1: Maxime, laat ik bij het begin beginnen. Waarom is jouw boek Leeuw een e-reader aanrader?
0: Mijn boek is een e-reader, omdat, waarom eigenlijk? Omdat het gewoon zomer is. En omdat de meeste boeken worden gezien als tijdverdrijf, hè, escapisme. En van mijn boek word je eigenlijk wijzer. Ga je de leeuw in jezelf ontdekken.
1: En wat moet je nou eigenlijk... Met de leeuw! Wat moet je met de leeuw?
0: Heersen.
1: Oké. Okay. Wat heb jij met astrologie?
0: Heel veel. Ik kijk altijd elke dag in de krant om te kijken of de dag goed gaat. En ik neem geen enkele beslissing voordat ik tarotkaarten leg en horoscoop trek. Hallo?
1: Ja, ik ga de vraag nog één keer stellen. Wat...
0: Ik heb er helemaal geen klote mee. Maar ik vond het wel grappig.
1: Weet je
0: een
1: wat
0: grappig ik... idee van die uitgeverij.
1: Ik heb iets met jou ontdekt de afgelopen 20 jaar. Als ik jou gewoon heel laat uitpraten en er valt daarna een stilte, dan kom je altijd weer bij.
0: Dat is wel waar, ja. Maar weet je waarom? Kijk, als mensen mij niet aanvallen, je gunt mij gewoon berust, dan ga ik reflecteren. En dan komt er gewoon de zachte persoon in mij naar boven.
1: Precies.
0: Dat is heel slim aangepakt, dank je wel.
1: Ja. Als we nou kijken naar jouw sterrenbeeld, hè? Wat maakt jou nou een echte leeuw?
0: Een leeuw. Ja, ga door.
1: Ja, nee, wat maakt jou nou een echte leeuw? Ik gaf je weer ruimte.
0: Ja, nee, hoeft niet elke keer.
1: Nee, maar wat gaf je nou? Geef nou gewoon antwoord.
0: Wat vroeg je dan?
1: Dat weet ik niet meer. Maar geef nou gewoon antwoord op.
0: Waarom ik een leeuw was? Kan ik er wat aan doen? Dan ben ik toch geboren? Heb
1: ja.
0: Ik jou voor gekozen,
1: oh nee, nu ga je, nu ga je weer. Hier gaat hij weer. Hier.
0: Ja, oké, maar dat irriteer ik me aan je.
1: Ja.
0: Je hebt zoveel irritante kantjes. Je hebt ook een leuke kantje.
1: 1 minuut 41 had je ervoor nodig.
0: Ja, oké, okay. Ga weer terug naar mijn bus.
1: Zeg, je staat bekend om je humor. En improviserende stijl, nou, die herken ik dus helemaal niet bij jou. Maar wat sprak jou nou aan in het idee om deze reeks te maken?
0: Het geld. Nee hoor, je wordt niet rijk van het
1: boek, volgens mij. Nee, dat zeker niet.
0: Nee, dat is echt liefdeswerk, oud krantenpapier. Ik denk dat je als vakkenvuller of hoe noem je zoiets, ja, vakkenvuller bij de Appie nog meer verdient dan met een boek. Ja. Nee, ik vond het leuk voor mijn ego. Ik heb bevestiging nodig en aandacht. En wie weet levert het nog lekkere wijf op.
1: Oké, okay. Maar heb je elke dag aandacht nodig? Of zijn er ook wel dagen dat je denkt, nou, vandaag lukt het alleen?
0: Nou, als ik heel eerlijk ben, is het 6 dagen geen aandacht. De 1 dag wel aandacht, vind
1: okay.
0: ik genoeg.
1: Okay,
0: cool. Uiteindelijk word ik kluizenaar, denk ik.
1: Zeg, en je maakt ook een podcast met Willem Treur, Wat een Week, is dat, ja. Dat is betaald. Doe je dat ook, zeg maar, vanwege dit? Dat je dit wil uiten, dat je iets wil uiten?
0: Ja, dat is wel zo, ja. Kijk, ik heb niet zozeer behoefte aan aandacht, maar wel, ik wil mezelf wel laten horen. Ik vind, mijn karakter kan er niet aan om gewoon helemaal een soort nederig te leven, zeg maar. Ja. Ik wil me toch laten gelden ook altijd. Ja. Het is een beetje kinderachtig ook, maar ja, het is
1: Uitgever Lebowski heeft ons apart gebeld of we jou toch wilden uitdagen om toch niet je boek alleen maar te gaan afzeiken. Dat jij dat vooral zelf zou gaan doen. Of je wel een beetje reclame zou willen maken voor je eigen boek.
0: Nou, dat heb ik al gezegd. Kijk, de meeste boeken waar ik aan begin vind ik zelf wel leuk. Maar op een gegeven moment denk ik, ja, het boeit me ook niet. En ook niet wat mensen allemaal beschrijven in boeken. Weet je, dan gaan ze beschrijven hoe de straat eruit ziet. Die denken, dat is toch niet meer nodig tegenwoordig. Kan je er gewoon een foto erin zetten?
1: Ja.
0: En wat ik nu heb geprobeerd, is in ieder geval dingen niet te beschrijven, maar gewoon uit te leggen hoe het zit. En hoe je om moet gaan met vervelende mensen, met klootzakken, met haat. Maar ook gewoon hoe je beter kan functioneren. En dat schrijf ik wel oprecht vanuit mijn eigen karakter. Ik denk wel dat ik echt een leeuw ben.
1: Ja. Ben je opgeruimd?
0: Hoe bedoel je? Van binnen of van buiten?
1: Van binnen?
0: Ja. Van buiten is het wat minder, maar vaak is dat omgekeerd. Als mensen heel schoon huis hebben, is het van binnen vaak een teringzooi.
1: Ja, ja.
0: En ik heb een beetje de neiging om een beetje dingen op platte vlakken te leggen, omdat ik dat gewoon prettig vind. Het is niet vies, maar het is ook niet opgeruimd.
1: Nee.
0: En dat is vaak een teken dat je van binnen heel geordend bent en heel erg gedisciplineerd.
1: Welke andere sterrenbeelden zou je ook graag willen zijn?
0: Nee, geen enkele.
1: Zou je toch goed door willen geven? Want iemand van de redactie heeft hier een uur over gedaan, over deze vraag. Geef dan gewoon even antwoord.
0: Nee, ik vind eigenlijk alle andere
1: therapieën
0: overbodig. Is overbodig!
1: Oké. Het boek Leeuw
0: zorg
1: uit...
0: Zorg als je een kind maakt, mag ik nog even een klein dingetje zeggen. Zorg als je een kind wil maken, of je probeert dat, zorg dan het zo uit te rekenen dat het tussen 23-7 en 22-8 geboren wordt. Want het kind zal veel beter functioneren dan met al die andere kutsterrenbeelden.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Wauw, oké. Zeg, het boek Leeuw uit de Lebowski Literaire Astrologie reeks ligt nu in de boekhandels. Maxime Hartman.
0: Ja, dat was het?
1: Ja, dat was het. Of heb je zelf
3: nog... Ik ben niet tevreden, nee.
1: Wil je nog...
0: Welke stem is dat? Welke stem hoor je?
1: Gijs.
3: Hallo, Maxime.
0: Gijs Groenteman?
1: Nee,
3: kunnen we niet betalen.
1: Gijs Groenteman.
3: Hallo.
1: Net was eindelijk weer een keer gezellig tussen ons, Maxime.
0: Nee, luister.
1: En dan begin je over Gijs Groenteman.
0: Ik vind promotie een beetje te onderdanig. Ik ben hier niet om mijn boek te promoten. Ik vind het leuk om jouw programma een beetje te vullen. Omdat je van gekkigheid soms ook niet meer weet hoe je dat moet doen. En daarom heb ik ja gezegd. Gewoon uit een soort collegiale houding.
1: Dat vind ik,
0: maar
1: dat...
0: mensen koopt dat boek niet, want het boeit mij niet.
1: Nee, dat snap ik.
0: Ik heb dat geld niet meer nodig. Het is gewoon goed. En als je er niks aan hebt, ook goed. Prima.
1: Nou, ik vond dit een heel fijn gesprek met jou.
0: Ja,
1: je weet dat ik ben ook een luisteraar van Willem Treur. En daar doe jij dan ook aan mee in de podcast. Een beetje jammer. Maar dat vind ik dan wel precies. Maar wat ik wel mooi vind, is dat je jezelf hebt gegeven vandaag. Zonder te zeiken.
0: Ja, ik heb me heel erg ingehouden. Ik heb me van mijn gevoelige kant laten zien. En ik hoop ook dat de mensen mij een kans geven om me van een andere kant te zien. En daarom moeten ze dat boek Leeuw onmiddellijk bestellen of naar de boekhandel gaan om het te kopen.
1: Ja. En dus Gijs Hakkert, niet Gijs Groenteman.
0: Oké, dankjewel Gijs Hakkert.
1: Gijs Hakkert.
0: En dankjewel Ruud van der Wild.
1: Oké, ja. Dag Martien. Dag Martien. Dag Martien. Dag Martien. Dag Martien. Dag Martien. Dag Martien. Dag Martien. Dag Martien. Dag Martien. Dag Martien. Dag Martien. Dag Martien. Dag Martien. Dag Martien. Dag Martien. Dag Martien. Dag Martien. Dag Martien. Dag Martien. Dag Martien. Dag Martien. Dag Martien. Dag Martien. Dag Martien. Dag Martien. Dag Martien. Dag Martien. Dag Martien. Dag Martien. Dag Martien. Dag Martien. Dag Martien. Dag Martien. Dag Martien. Dag Martien. Dag Martien. Dag Martien. Dag Martien. Dag Martien. Dag Martien. Dag Martien. Dag Martien. Dag Martien. Dag Martien. Dag Martien. Dag Martien. Dag Martien. Dag Martien. Dag Martien. Dag Martien.

0: kent alles. Ook nog Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear hebben de administratie gedaan. Zometeen Ruud de Soleil hier. Dus als je een plaat nog hebt die je aan wilt vragen en niet gehoord hebt afgelopen week, kan dat nu.
1: Kun je ze doorgeven via de NPO-luisteren. Waar overigens ook wat berichtjes komen omtrent Maxime Hartman, die we net aan de lijn hadden.
2: Hij weet zichzelf wel iedere keer goed te praten. Wat een sukkel, zeg.
1: Nou, dat is Connie. Connie. En dan is er nog Johan, die zegt, wat was meer Maxime Zachtman dan Maxime Hartman, zegt Johan.
0: Ja, hij maakt hem echt.
1: Wat? Jan zegt, er is meer Maxime Zachtman dan
0: Zachtman.
1: Ga je het boek lezen, Ruud?
0: Ik heb... waar ligt hij eigenlijk?
1: Hij is nog onderweg, volgens mij. Oh, hij heeft hem opgestuurd, maar we kunnen hem niet vinden.
0: Nee, Maxime, die moet je gewoon een beetje laten lullen. Joh. Dus altijd, weet je wat de grap is? Ik kwam hem tegen op Koningsdag. En dan sta ik een tijdje met hem te praten. En dan is hij... het is allemaal een beetje uitproberen. En gewoon gek.
1: Maar is Maxime Hartman een wandelend typetje, of niet?
0: Ja, een typetje. Gewoon,
1: is een typetje.
0: En er zit, soms vergeet je het. Als je gewoon niet verder op hem ingaat... Dan doet hij normaal. Op een gegeven moment ging ik ineens voor hem staan met een zonnebril op. Toen zei ik, ben de prijs van jouw roem. En dan begint hij... Dan moet hij keihard lachen, weet je. Dan is hij heel relaxed. En, dus het is gewoon een beetje... weet ik wel, een karikatuur.
1: Weet je nog dat wij hem ooit als sidekick ook een dag hebben gehad?
0: Nee, maar je moet er niet op ingaan. Want ja, alles wat hij... Hij ziet waar het ongemakkelijk wordt en bam, dan gaat hij erin. Je moet er gewoon laten lullen. Gewoon een...
1: Nou, ik ga dat onthouden voor de volgende keer als hij weer een boek gaat schrijven.
0: We hebben een boekentip. Ik heb ook een luistertip. We hebben een nieuwe ochtendshow bij NPO Radio 2. Meer dan de moeite waard.
1: Ja.
0: Daniel en...
1: Roelof. Daniel en Roelof zijn al op.
0: Ik wilde zeggen Roeland, maar dat is een beetje gek. Hè? Daniel en Roelof. En dat is een nieuwe ochtendshow. Dat is echt... ik heb het...
1: Je hebt er al 3 keer geluisterd vandaag.
0: Ja. Ik kan geen genoeg krijgen.
1: Het wordt steeds beter.
0: Ik heb ze achterstevoren geluisterd.
3: Er staan ook nog flessen drank van de ochtendshow naast.
1: Ja, de flessen drank van de ochtendshow.
0: Wij komen uit Frankrijk, dus we mogen even niet.
1: Radio 2 weerbericht. Het is tropisch warm. Vanavond in het zuidoosten kans op een enkele onweersbui. Morgen bewolkt in het oosten kans op onweer. Maximaal 33 graden dan.
4: Verkeersinformatie van de ANWB.
0: Helene de Geest. Goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag. Het is zeker niet druk op de weg. Er staan eigenlijk alleen maar files met een bijzondere oorzaak. Zoals op de A5, want daar is nu een ongeluk gebeurd van Hoofddorp naar Amsterdam. Net voor de aansluiting met de A10 is de weg dicht. Je kunt het beste omrijden over de A9, de A4 en de A10. Ook een ongeluk op de A28, Amersfoort-Utrecht bij Soesterberg. Daar is ook een rijstrook dicht, kost je ongeveer 10 minuten. Verder sta je 20 minuten in de file op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Boksmeer en Kuik. De oorzaak van die file is een vrachtwagen met pech, waardoor er een rijstrook dicht is. En op de N15 Maasvlakte-Europoort bij Oostvoorne is de vertraging nu ook 10 minuten.
0: Helene, dankjewel. Tot zo weer. Het NOS Journaal van 5:30. Hier is Juri Stubenitski. Juri, goedemiddag.
6: Hey Ruud, goedemiddag. De grote natuurbrand in de buurt van Venray breidt zich nog steeds uit en wordt intussen bestreden met 3 blushelikopters van Defensie. 21 hectare aan natuur is verwoest. Een camping is ontruimd en mensen in de buurt hebben een NL-alert gekregen vanwege de rook. Een oud-politieagent uit Roermond die werd verdacht van verkrachting is vrijgesproken. Een vrouw van 28 had drugs gebruikt op een feestje bij haar thuis en zegt dat ze daarna in haar slaap is verkracht door de man. Er was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechter is er te weinig bewijs. Een man uit Bergen-op-Zoom is opgepakt in een terreuronderzoek. De man van 20 wilde volgens het OM naar Azië gaan om zich daar aan te sluiten bij een tak van Islamitische Staat. De politie had een tip gekregen over zijn plannen. Een speciale eenheid heeft hem daarom vorige week donderdag opgepakt. En een bijzondere opening gisteravond van het Franstalige journaal in België. Het 7:30 nieuws van de omroep RTBF had een speciale opening. Presentatrice Mariam Allard begon te breakdansen op het glazen nieuwslezerbureau.
7: Madame, monsieur, bonsoir. C'est un début de JT un peu spécial aujourd'hui. On va tenter quelque chose. Vous venez de me voir faire du breakdance devant vous sur la table du JT. Oui, oui, tout à fait.
6: Ze draaide een rondje op haar hoofd, stond op 1 arm. Het zag er heel echt uit, maar dat was het natuurlijk niet. Het was AI.
0: Huh?
6: Aanleiding voor het item was dat bedrijven vanaf nu moeten aangeven wanneer ze beelden gebruiken die met kunstmatige intelligentie zijn gemaakt.
0: Okay.
6: Het was wel heel leuk gedaan.
0: Oh, geloof jij toen je het zag?
6: Ik dacht heel eventjes van, wat gebeurt, waarom doet ze dat? Dat doen we nooit bij de NOS.
0: Nee, maar zou je het mogen, denk je? Als je kan breakdansen.
6: Als je het kan, misschien wel, ja. Ja, maar ik weet niet of onze presentatoren daar lenig genoeg voor zijn.
0: Jordi, ik wil nog heel lang met je praten, maar we zijn toe aan de Ruud de Soleil.
6: Ik weet,
0: je weet
6: het. Ja.
0: De Ruud de Soleil.
6: Die stopt voor niemand.
0: Nee, precies.
8: Mes amis.
9: Beste vrienden.
8: De wild dans l'après-midi.
9: De wild in de middag.
8: Présenté.
9: Presenteert.
8: Ruud de Soleil.
0: De hele week, het laatste half uur, Ruud de Soleil, om nog even te reflecteren, terug te kijken, mee te maken, daarbij zijn. Bonjour.
1: Mooi gezegd, Ruud.
0: Donderdag doen we helemaal gewoon.
1: Gewoon volle bak?
0: Ja, want dat is de laatste dag.
1: Ja, en de Ruud de Soleil wacht op niemand.
0: Precies.
1: Dat is het toch ook. Jouw zomersverzoek is welkom via de NPO Luister.
0: Alleen als jij je krokjes aandoet.
1: Donderdag.
0: Ja.
1: Dat vind ik leuk. Dat vind ik leuk. Ik doe donderdag de krokjes.
0: Gijs Kroks hakkert. Ik kan jou ook, ik zie jou ook niet meer anders voor mij.
1: Ik snap niet zo goed waarom dat zo grappig is, Ruud.
0: Ik weet zeker, als jij een vriendin zou hebben, komt dan natuurlijk, je bent uit elkaar een tijdje geleden, en je gaat op een gegeven moment weer iemand anders zoeken en vinden. En dan zie ik jou ervoor aan dat zij dan ook Crocs aan heeft.
1: Ja, dat zou ik wel
0: en
1: heel
0: hetzelfde
1: leuk
0: windjack. Hetzelfde fiets. Hetzelfde wandelroute. Zelfde tent. Zelfde haring. Ja, Gijs. Dat is jouw voorland.
1: Nou, ik zie daar wel wat in.
0: Ja.
1: Jouw zomerse verzoek is welkom via de NPO Luister-app. Belinda was er als de kippen bij. Ze stuurde: jullie reden rond in een bus met Poeroen Flirt op de achterkant.
0: Ja.
1: Is dat

0: Another en 54 Ultra en Talk to You. Dames en heren, dit is Ruud de Soleil. Overigens hadden wij ook nog, wat was het, de voornaam?
1: Dan draaiden wij Poerhoff.
0: Oh ja, van Michel Delpech. Ja, een van de zomerhits van deze zomer, dus die net op gehoord Talk to You. Dirian die vroeg me aan via de NPO-luisterapp.
1: En ik heb dan weer contact gezocht met Bart-Jan. Hij hangt aan de lijn voor een zomerse deun.
0: Bart-Jan, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ben je al op vakantie geweest?
2: Ja, ook al.
0: En waar naartoe?
2: Ja. Dit was Griekenland, of course.
0: Nee. Oh, of course.
1: Ja. Of course.
0: Nee, dat zou ik ook wel. En heb je iets met Franse muziek, of juist niet?
2: Nee, Italiaanse muziek vooral.
0: Italiaanse. En welke Italiaanse plaat zit dan in je hoofd en moeten wij draaien?
2: In dit geval zou ik zeggen Il Volo van Zucchero.
0: Oh, waarom?
2: Dat is een van de eerste plaatjes die ik van hem leren kennen. Dat is eind jaren 90 geweest, denk ik. Was ik op vakantie in Italië met mijn neef en nog een neef en een vriend daarvan. En dat blijft dan hangen, hè?
0: Ja, van dat heel mooie album Per Copadicchi.
2: Dat is ook nog een goed nummer. En dit Il Volo is wel heel mooi. Dus echt wel zoeken op.
0: Ja. Ga je hem zelf aankondigen?
2: Dat wil ik doen, ja. Ga nu luisteren naar De Vlucht in het Italiaanse Il Volo van Zucchero.

0: Jongens met een T en meisjes met een D. Dus... Of het is een familiecocktail, dat kan ook nog.
1: Ja, omdat ze gewoon ergens bij de burgerlijke stand een keer een typo hebben gemaakt.
0: Ja, een typootje. Ja. Dat zou kunnen. We gaan even naar Frankrijk. Nou, even. We gaan naar Frankrijk.
1: Absoluut. Want
0: we telefonisch dan.
1: Kirsten heeft ons in Zuid-Frankrijk aanstaan. Ze zit daar nu op een camping.
0: Kirsten?
2: Ja, dat klopt.
0: En waar, welke camping zit je en waar? Waar klopt het?
2: Wij zitten, moet ik zeggen, in Le Ramatuel op Les Tournelles.
0: Oh, dan zijn wij, dan zijn we heel dicht bij jou geweest.
2: Oh, echt waar?
0: Ja.
2: We hebben jullie nou ook al gezien onderweg. Gingen we nog even draaien, maar jullie waren veel te druk bezig met lachen en zo.
0: Ja, Ruud zijn lachen hoor. Een soort lachkaravaan.
1: Maar hebben jullie ons zien rijden dan?
2: Dat geloof ik. Ja, ik heb jullie zien rijden onderweg.
0: Oh, ja.
2: Ik weet even niet meer bij Boom, geloof ik.
0: Ja, bij Boom.
1: Daar zijn we geweest.
0: Daar zijn we geweest, ja. Zeg, welke plaats kan ik voor je draaien en met welke reden?
2: Nou, ik had doorgegeven toen we net zaten te wachten op mijn man van de supermarkt. Want die ging even wat lekkers halen. En toen dacht ik, ik heb zin in Gérard Lenormand.
0: En welke plaats van hem?
2: Nou, die plaats, dan weet ik eigenlijk niet precies welke titel het is, maar het is een bekend nummer. Hij staat in mijn lijstje, maar die moet ik dan even opzoeken.
0: Oh, die Voor Zilleclé. Voor Zilleclé. La la.
2: Ja, dat zou kunnen.
0: Deze?
2: Nou, dan moet ik hem even nakijken eigenlijk.
0: Deze die je hoort?
2: Zal ik hem heel even opzoeken? Welke nou,
0: ik heb hem al opstaan voor je.
2: Ja, ik heb hem opstaan.
0: Kirsten, dankjewel. Veel plezier daar.
2: Ik ga ervan genieten. Dankjewel.
0: Fijne avond. Proost. Dankjewel.

0: Voorzien de klee, hier zijn mijn sleutels. Trut, zoek het maar uit. Dat is eigenlijk wat het liedje.
1: Is hij dat?
0: Ja.
1: Oh, dat klinkt juist zo.
0: Van uitgedonderd.
1: Oh.
0: Voor Kirsten in Zuid-Frankrijk. Voorzien de klee van Gérard Lenormand. Zometeen na 6 uur, Emily de Wild. Hey. Jij werkt de hele zomer door, hè?
2: Ja. Zeker, zodat anderen op vakantie kunnen.
0: Oh, dat is lief van jou.
2: Ja. Nee, ik ga in september 3 weken weg. Ik ben niet zielig hoor, komt allemaal goed. Welkom terug. Nee, ik weet nog niet waar naartoe. We kijken gewoon lessen in het waar is nog een soort van oké weer.
0: Oh, daar ga je naar weer. Oké.
2: Ja, ja. Ik denk dat we naar Engeland gaan, naar het zuiden van Engeland.
0: Oké, in september. Is dat nog mooi dan?
2: Ja, is heel mooi daar.
0: Dat,
2: Het is ongeveer de hoogte van Parijs.
0: Oh ja, dus dat
2: gaat
0: nou mooi.
2: Goed weer.
0: Zeg, wat ga je doen? Het is maandag.
2: Nou, over dat weer. Er zijn natuurlijk allemaal bosbranden. Hè? Dat is jullie niet ontgaan. Er was ook vandaag volgens mij één in Limburg. Ja. Een bosbrand.
0: Ferrari.
2: Ja, ja, precies. En wij gaan daar meteoroloog en brandweerman Brian Verhoeven over bellen. Want je kunt iets doen, hè. Er zijn dus dingen die ik zelf ook niet wist. Ik las die tips net door.
0: Ja.
2: Je kan wel echt dingen voorkomen.
0: Je kunt dingen doen. Je kunt bijvoorbeeld niet het bos in de fik steken. Dat is allemaal
2: goed. Dat is
0: dat zouden ze in Parijs moeten doen.
2: Ja, precies.
0: Gewoon niet doen.
2: Dus je hoort zometeen allemaal tips. Verder hebben we Liever Live. Een hele vette versie van hoe heet die? Sam Fender samen met Louis Capaldi.
0: Oh wauw.
2: Dat is echt prachtig.
0: Ja.
2: Normaal is het Olivia Dean, maar nu is het Louis Capaldi. Waarin je eigenlijk hoort hoe goed hij zingt als hij niet die ballads doet.
0: Ja, precies. Goed.
2: Maar goed, anyways, dat dus.
0: En dan de eerste plaat, Gijs, ben jij?
3: Brian Adams.
0: Doe even normaal, man. Goh.
3: Sorry.
2: Oh.
0: Veel plezier met Emily. We zijn er morgen weer.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Een nieuw hoofdstuk op de Weusta.
7: Ze is van jeugdzorg. Ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
8: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
9: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
10: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
9: Woeste Grond, vanavond om 19:30 bij Avrotros op NPO 1.
11: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
11: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
13: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
14: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier. Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.

0: Van Joeri Stubenitski. Joeri, goedenavond.
1: Goedenavond, Emily. De natuurbrand bij Venray breidt zich nog steeds uit. Inmiddels is ruim 23 hectare natuur verbrand. De brandweer hoopt het vuur snel te kunnen bedwingen, zegt verslaggever Roel Pauw.
2: Ze hebben wel een stoplijn aangelegd. Als het vuur daar tegengehouden kan worden, dan pas durft de brandweer te zeggen dat het vuur onder controle is. Maar zover is het nog niet.
1: Er wordt geblust door brandweermensen uit meerdere provincies. Ook worden er 3 helikopters ingezet.
2: Die hoor je nu zo af en toe al voorbij vliegen met een lading water richting het bos, waar nog steeds grote rookwolken uit opstijgen.
1: Vanwege de brand rijden er tussen Venray en Nijmegen geen treinen. Dat duurt volgens de NS nog tot 11 uur vanavond. Nederland wil dat de Europese Commissie onderzoek gaat doen naar de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta in Marokko. Asielminister Van den Brink wil duidelijkheid over hoe dat kon gebeuren. Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie, zegt verslaggever Noushka van der Meijden.
3: Veel landen vragen zich wel af hoe dit kon gebeuren. En Van der Brink noemt het ook een ongekende schending van de integriteit van de buitengrens van Europa. Ja, en hij wil dat Spanje deze kwetsbare grens beter beschermt. Hij wil meer actie van Spanje en Marokko om dit te voorkomen. Ja, en dat wordt morgen ook zijn inbreng in die vergadering.
1: De meeste migranten hebben Ceuta inmiddels weer verlaten. In Denemarken zijn ongeveer 1600 jongeren begonnen aan de nieuwe, langere dienstplicht vanwege de dreiging van Rusland en de spanningen rond Groenland. De diensttijd is verlengd van 4 naar 11 maanden en ook zijn er voor het eerst vrouwen opgeroepen. En de voetbalbond van Wales heeft als eerste aangekondigd de steun in te trekken voor de herverkiezing van FIFA-voorzitter Infantino. Ook de Engelse bond dreigt daarmee, meldt het Britse Sky News.
4: Sky News understands that the English FA is set to send a letter withdrawing support for Gianni Infantino's re-election. We also revealed that Wales became the first football association to officially withdraw support.
1: Volgens Wales schiet Infantino tekort op het gebied van goed bestuur, procedures, leiderschap, waarden, communicatie en gezond verstand. Het weer. Het is vannacht best wel warm met temperaturen van ongeveer 20 graden. Morgen zon, wolken en mogelijk enkele onweersbuien. Het wordt morgen maximaal 33 graden.
0: Dankjewel, Joeri. Dan de files bij de ANWB is Helene Geest. Helene, goedenavond.
5: Goedenavond. Nou, er staan niet zoveel files meer. Op de A9 nog wel 10 minuten oponthoud van Amstelveen naar Alkmaar bij Beverwijk door de afsluiting van de Wijkertunnel. Een korte file nog op de A27 Utrecht-Almere bij Huizen. Daar heb je 5 minuten vertraging. En op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch bij Waspik is de vertraging ook ietsje meer dan 5 minuten.
0: Dankjewel. Zometeen het Orwell ook wat. We beginnen met Bryan Adams. Komt eraan, tot zo.
6: Ster.

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
0: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
4: Een nieuw hoofdstuk op de Weusta.
5: Ze is van jeugdzorg. Ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
6: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
4: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
7: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
4: Woeste Grond, vanavond om 19:30 bij Avrotros op NPO 1.
8: Het oor wil ook.

0: Bryan Adams, Can't Stop This Thing We Started. Goedenavond.
1: Het oor wil ook wat. NPO Radio 2.
0: Hey, welkom bij het oor op deze loeihete eerste maandag van augustus. De oogstmaand, trouwens. Ik ben benieuwd wat je vandaag gaat oogsten. Misschien wel pruimen uit je tuin of een lavalamp op Marktplaats. Of misschien wel een date op Tinder. We zijn er in ieder geval weer met het oor wel ook wat met heel veel live muziek vandaag. Want het is maandag en ook met raad en daad over hoe je bijvoorbeeld een bosbrand kunt voorkomen. Want dat kan wel degelijk. Het is de hele zomer natuurlijk al heel heftig met die natuurbranden. We hoorden het net van Juri, ook in Venray is het aan de hand. Gaan we dit vaker zien in Nederland en wat kunnen wij dan doen? Hoor je allemaal zo meteen. Eerst even Angèle uit België en Lee.

0: Alex Warren. A Fever Dream. Hier op NPO Radio 2. Daarvoor hadden we Angèle en Libre. Ja, ik had vandaag even zin in iets van Bruce. Bruce Springsteen heb ik het over. Heb je nog een andere Bruce eigenlijk die bekend is?
1: Bruce Hornsby.
0: Bruce Hornsby? Je hebt gelijk. Ik dacht, ik kom met de acteur. Hoor je het ook weer? Bruce, je weet wel.
1: Bruce Willis.
0: Ja. Maar nee, je kwam met Bruce...
1: Ook
0: ja, zo goed. Ja, zo waar. Ja, met de boardwalk. Hoe heet die plaat?
1: De boardwalk.
0: Nou, vergeet dat. Ik heb het over Bruce Springsteen. En namelijk eentje die je niet zo vaak hoort. En dat is Brilliant Disguise van het album Tunnel of Love uit 1987. En daarin hoor je eigenlijk een beetje een getormenteerde Bruce Springsteen. Die zingt over jaloezie en verwarring en angst. En hij vraagt zich in dit nummer ook af of zijn eigen vrouw een vreemde voor hem is geworden. En hij zingt dan ook dat alle mensen maskers dragen. Het is echt, het is een heel mooi nummer, maar het is wel zwaar. Het bleek ook uit het leven gegrepen trouwens, want 2 jaar later is hij gescheiden toen van zijn vrouw. Ja, ja.

0: weet nog wel dat ik in groep 8 zat. En dit was, toen zij waren we hip toen, joh. En toen gingen alle coole jongens van de klas, die deden dan dit nummer zo. Playbacken.
1: En dan zo'n petje achterover.
0: En een petje achterover. En van die spikes die dan gebleekt waren. Zo. Eerst zeg maar spikes draaien met
1: Hoe lang ben je daarmee bezig?
0: Met dat bleken? Ja, weet ik niet.
1: In de jaren 90, joh, moest je al een uur voor de spiegel staan voordat je naar de middelbare school kon.
0: Nou ja, ik had ook zo'n ketting van plastic die je dan uit kon rekken. En dan had je een soort van tribal om je nek. Zeg dat jou iets, was je misschien net te jong
1: is
0: voor.
1: Is dat een choker?
0: Dat was een choker, inderdaad. Ja. Dat was zeker een choker. Er wordt toch gereageerd trouwens, dank daarvoor. Over, want ik zei, is Bruce Springsteen de enige Bruce? Dat is hij niet.
1: Zeker niet.
0: Bruce Dickinson wordt heel vaak genoemd. Dat is waar, zanger Iron Maiden natuurlijk. Piet die zegt Bruce McLaren. Dat is die van, dat is een autocoureur geweest.
1: Dat denk ik.
0: En we krijgen nog Bruce Cockburn.
1: Ja, die naam zit ook ergens in mijn achterhoofd. Maar dat was me echt jaren 60.
0: Ja, precies. Ja, stokkelaar, toch?
1: Een beetje een Radio 5 Bruce, denk ik.
0: Ja, maar we schrijven hem op. Dank daarvoor, voor alle reacties. Elisabeth, die appt voor iets anders. Die zegt, hi Emily, ik zou heel graag Zo Stil van Bluff willen horen. Elke keer weer rollen de tranen over mijn wangen. Wat een prachtig nummer.

0: tranen over je wangen gekregen bij Bluff met Zo Stil. Het maar even. Het is bijna 6:30, de NOS Headlines. Krijg je van Jori.
1: Nog steeds woedt een grote natuurbrand bij Venray. Blushelikopters en brandweermensen uit meerdere provincies proberen het vuur al de hele middag onder controle te krijgen. Roemenië heeft rotsblokken in de Donau opgeblazen, zodat er koelwater naar de kerncentrale in het zuidwesten van het land kan stromen. Door de rivier stroomt op dit moment maar een derde van de hoeveelheid water die normaal is voor de tijd van het jaar. Een man uit Bergen-op-Zoom is opgepakt in een terreuronderzoek. Justitie zegt dat de man van 20 mogelijk plannen had om zich in het buitenland bij een groep aan te sluiten die banden heeft met de Islamitische Staat. En op meerdere plekken in het land varen geen pontjes meer, omdat het water in de rivieren zo laag staat door de droogte. In Reden, in Gelderland, ging het pontje gisteren voor het laatst. Maar dat had niet iedereen door.
2: Ik wist niet dat de pont uit de vaart was. Ik had niet opgelet. Gewoon op de Bonnefoy deze kant op gereden.
3: En nu?
2: Ja, nu moet ik een flink stukje omfietsen. Ik hoop alleen dat ik genoeg accu nog heb.
4: Nou, krijgen we dit weer. Waarom?
5: Gisteravond zijn we uit de vaart gegaan. Meeste laagwaterstand is voor ons niet meer te doen.
1: De pontjes gaan weer varen als het waterpeil hoog genoeg is. Het weer, het wordt met ongeveer 20 graden een plaknacht. Morgen zon, wolken, mogelijk enkele onweersbuien en maximaal 33 graden.
0: Dankjewel, er zijn geen files. Jee! Ja, bosbranden nemen toe. Ook in Venray is het raak. Zometeen hoor je hoe je dit misschien wel kunt voorkomen. Hoor je zometeen.

0: weer op 2. Nova Star. Yesterday. Je bent bij het oorwel ook wat. Goedenavond. De kans dat ook Nederland vaker te maken krijgt met ernstige natuur- of bosbranden, dat wordt steeds groter, kopte RTL Nieuws vanochtend. En warempel, meteen daarna ontstond er ook een grote brand in natuurgebied De Rosmolen in Limburg. Ontzettend heftig, vreselijk. Het is al de hele zomer in Europa natuurlijk vreselijk met al die natuurbranden. Gaan we dit ook vaker zien in Nederland? Brian Verhoeven is meteoroloog. Hij is net terug uit Spanje, waar hij als brandweerman is meegegaan met het bestrijden van die branden. Dag Brian, hallo.
1: Hey, goedenavond.
0: Hoeveel gevaar lopen wij inmiddels in Nederland om ook die Spaanse en Franse taferelen hier te krijgen?
1: We zien onze branden al veranderen. En ik denk dat de branden van eind april, begin mei dit jaar daar toch wel tekenend voor zijn geweest. En met name ook in de zomers, daar zit een zorg, omdat zomerdroogte als gevolg van klimaatverandering steeds meer toeneemt. Nou, ik denk dat een brand zoals nu daar een voorbeeld van kan zijn. Mm-hmm. Dus we verwachten gewoon dat onze branden heftiger worden, feller worden. En dat daar dus een uitdaging zit. Ik zou niet meteen zeggen dat dan ook Spaanse en Franse taferelen zoals bij Gironde en bij Madrid moeten worden. Maar dat heeft er meer mee te maken omdat zij gewoon op een hele andere schaal werken, als het ware. Want die natuur.
0: Oh.
1: Hey, aan de andere kant.
0: Je viel heel even weg, wat zei je? Sorry.
1: Even kijken.
0: Jij zei dat ze op een andere schaal werken.
1: Ja, die werken op een hele andere schaal. En dat was het laatste zinnetje. Want die natuurgebieden die zijn veel groter dan bij ons in Nederland. Alleen wij aan de andere kant hebben juist kleinere natuurgebieden. Maar ja, we wonen hier met 18 miljoen mensen. We recreëren veel, er zijn veel activiteiten. Er is vitale infrastructuur in de natuur. Dus dat maakt juist wel bij ons dat een kleinere brand heel snel een grote impact kan hebben. Dus er is zeker een uitdaging voor ons in Nederland.
0: Ja, want wat zijn de meest voorkomende redenen voor het ontstaan van zo'n natuurbrand, bijvoorbeeld in Nederland?
1: Nou, dat heeft vaak met menselijk handelen te maken. En of dat nou bewust is of onbewust. Maar dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn onvoorzichtigheid met een kampvuur, met een barbecue. Maar denk ook zeker aan het parkeren van je auto in hoog en droog gas.
0: Oh.
1: Nou, zeker nu met de huidige droogte is veel gas ook verdord en geel. En als je auto daar na een stuk rijden in parkeert en die onderkant bij de katalysator en de uitlaat, die is heet, dan kan dat genoeg zijn om het gas te laten branden. Ja, dan krijg je natuurbrand die het bos of de heide oploopt waar je bent. En je bent ook nog eens je auto kwijt.
0: Ja, dat zijn eigenlijk dingen die ik me nooit heb gerealiseerd. Want iedereen begrijpt wel, als je een peuk in de natuur gooit en je veroorzaakt zo'n bosbrand, maar je auto ergens zetten waar er mogelijk hoog gras is en dat gras is door en droog en zo start een fik. Ik ben benieuwd hoeveel mensen dit weten. Ik wist het niet.
1: Nee, nou ja, bij deze dan.
0: Ja.
1: En daarom, parkeer dus ook je auto bij de daarvoor aangewezen plekken. En als het druk is, je zoekt een andere geschikte parkeerplaats. Zet hem niet ergens in de berm, want ja, helaas is daar wel eens brand door ontstaan.
0: En is glas ook een veroorzaker, rondliggend glas?
1: Het is een potentiële oorzaak, ja.
0: Wel, okay.
1: De condities moeten er specifiek naar zijn. In het geval van glas of ander soort afval. Maar ja, kijk, sowieso zou ik zeggen, gooi geen afval in de natuur.
0: Nee.
1: Hou het gewoon netjes. Dat is voor iedereen hoe dan ook beter. En nou ja, als het dan ook een natuurbrand kan voorkomen, dan is dat mooi meegenomen.
0: Ja, maar misschien wel als je glas ziet liggen in het bos, dat je het dan even meeneemt en in een prullenbak gooit misschien. Maar jij hebt natuurlijk nu als brandweerman meegelopen in Spanje om natuurbranden te bestrijden. Kun je dat beschrijven, die ervaring? Hoe was dat?
1: Intens. Ik was er heel de maand juli in het noordoosten van Spanje, in Catalonië. Daar kom ik al vaker. En uiteindelijk in de tweede helft van juli waren we daar met 20 brandweercollega's. Dus dat was echt een vooraf geplande missie. Maar dat was intens. Het was daar toen al, toen ik aankwam, zo lang droog en vooral ook heel heet. En je zag gewoon gaandeweg juli steeds meer de natuur het ook niet meer trekken. En de branden reageerden daarop. Dus die werden ontzettend groot, ontzettend intens. Ze hadden meerdere grote branden tegelijk. En dat is hard werken. Ik heb op een gegeven moment zelfs 24 uur lang in het veld gestaan bij de brand bij de Costa Brava. Die veel in het nieuws was toen.
0: Mm-hmm.
1: En dat is, kijk, dat dan ben je fysiek zwaar werk aan het leveren in een dik pak. In de zon. Dus beide vlammen ook nog eens. Dus het is ontzettend buffelen en tegelijkertijd ook temporiseren. Want je weet, ik moet nog even.
0: Ja.
1: Maar ja, je doet je best.
0: Ja, je longen natuurlijk ook. Ja, vreselijk, joh. Maar wat vind je bijvoorbeeld van... Volgens mij zijn er in Australië delen van Australië... waarbij ze dus burgers oproepen om te weten hoe je een brand blust... of vrijwillig bij de brandweer te gaan. Is dat iets dat je in Nederland ook graag zou zien?
1: Nou ja, laat ik vooropstellen dat ongeveer 80% van onze brandweer bestaat uit vrijwilligers.
0: Oh, oké.
1: Eigenlijk doen wij heel veel met vrijwilligers. En ja, dat zijn gewoon burgers natuurlijk. Dat zijn mensen met een familie, met gewoon een baan. Of die werken voor zichzelf of wat dan ook. Dus dat helpt zeker. Kijk, ik zou niet zeggen, als jij een natuurbrand bij je in de buurt hebt... loop er naartoe en bied jezelf aan. Dat kan heel veel ruisende operaties opleveren. Misschien wat loonwerkers en dergelijke, daar kunnen we nog wat aan hebben. Maar dan moet dat wel gecoördineerd verlopen. Dus ga alsjeblieft niet zomaar natuurbrand. Want die kunnen gewoon gevaarlijk zijn natuurlijk.
0: Ja. Stel je voor, hij is heel klein nog, hè? En jij bent de enige op de hei. Kun je dan ingrijpen? Stel je voor, je hebt geen water bij je. Wat kun je dan doen?
1: Ja, stel je, als het hele kleine vlammen zijn, hè, dus dan heb ik het over 20, 30 centimeter. Dan zou je hem, als je goede schoenen hebt, bij wijze van nog kunnen uitgrappen. En dan moet je wel lange broek en dergelijke. Want nou, anders. De vlammen zijn vaak intenser dan je denkt. In alle eerlijkheid, stel je bent de eerste daar. Je ziet een superklein brandje, want die is net begonnen. Ik zou niet meteen proberen de held uit te hangen. Ik zou zeggen bel 112. Want hoe eerder die melding bij 112 komt... hoe eerder de brandweer uitrukt... en hoe groter de kans is dat zij hem klein kunnen houden... met de middelen die ze daarvoor hebben. En dat zijn natuurlijk geschikte middelen. En ook persoonlijke beschermingsmiddelen natuurlijk met het bluspak.
0: Ja.
1: Ja, kijk, zie je een heel klein vlammetje ergens... en kun je hem uitslaan, dan zou ik zeggen... sure, maar op het moment dat het... echt een natuurbrand is, zou ik zeggen, laat het aan de mensen over die daarvoor getraind zijn en ook vooral uitgerust zijn.
0: Ja, en alert er in ieder geval op zijn en zo snel mogelijk de hulpdiensten bellen. Brian Verhoeven, meteoroloog en brandweerman, dank je wel en heel veel succes nog.
1: Dank je wel.

Misschien sta jij wel op dit moment lekker met je natte rug te kokkerellen boven allemaal hete pannen. Of misschien ben je net klaar en zit je aan je zesde waterijsje. Kun je vast een rustigere plaat bij gebruiken. Ik heb gekozen voor het prachtige Songbird van Fleetwood Mac. Geschreven en gezongen natuurlijk door de weergaloze Christine McVie. Op een nacht ergens in California in 1977... rijdt ze van de opnamestudio naar een lege concertzaal op zoek naar de perfecte akoestiek. En die vindt ze vervolgens in één grote ruimte met alleen een vleugel, flikkerend kaarslicht en een bos grote rode rozen. En dan krijg je dit.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
2: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
1: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
2: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
7: Jammas! Wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
9: Hoppa!
8: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3 sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Een nieuw hoofdstuk op de Weuste.
13: Het is van jeugdzorg. Ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
12: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
14: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
15: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
14: Woeste Grond, vanavond om 19:30 bij Avrotros op NPO 1.
10: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu,
13: ze is van jeugdzorg, ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
12: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
14: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
15: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
14: Woeste Grond, vanavond om 19:30 bij Avrotros op NPO 1.
10: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week...

0: NPO Radio 2.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de buurt van Venray breidt zich nog steeds uit. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand. Defensie zet twee blushelikopters in om het vuur te bestrijden. Inwoners van omliggende dorpen hebben een NL-alert gehad en krijgen het advies om uit de rook te blijven. Verder rijden er tot zeker 11 uur vanavond geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege de lage waterstanden. Doordat er weinig toevoer is van water vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. Voor de scheepvaart heeft dit geen gevolgen, zegt Rijkswaterstaat.
2: De scheepvaart die ging al via het sluiskanaal door Driel. En dat is onveranderd gebleven. Dus de scheepvaart kan gewoon verder varen over de Nederrijn.
1: De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Nederland wil dat de Europese Commissie de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta onderzoekt. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over met Ceuta. Minister Van den Brink wil weten hoe dit kon gebeuren. Ook wil hij zeker zijn dat de migranten niet naar Europa komen, zegt politiek verslaggever Noeska van der Meijden.
3: De kans dat alsnog gebeurt is heel klein. Maar toch, zegt Van den Brink, wil hij dat Spanje er alles aan doet om, als er nog migranten zijn, die weg te krijgen. En als ze hier aankomen in Nederland, ja, dat hij ze terugstuurt naar Spanje.
1: Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. De derde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door de Noorse Sigrid Hoogstedt. Door de overwinning neemt Hoogstedt de gele trui over van Lorena Wiebes, die de eerste twee etappes had gewonnen. Dan het weer, het blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen zon en wolken. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel, Ismaël de Bruin. Zometeen Liever Live met de vraag: welke plaat hoor jij liever live? Heb me maar. Ster.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
6: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
5: En deze week ook extra goedkoop, zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
6: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
7: In de nieuwe Pwned-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
8: Waar is dat geld?
7: Stream de crime-comedy Bovensloters nu alleen op NPO Start.
9: En dan denk ik aan Brabant, Brabant nog meer.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
12: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
13: Een nieuw hoofdstuk op de Weusten.
14: Ze is van jeugdzorg. Ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
15: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
16: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
17: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
16: Woeste Grond. Vanavond om 19:30 bij Avrotros op NPO 1.

0: U2 en Beautiful Day. En dat is het wel. Het is pak een beetje 100.000 graden. Nee, schat.
1: NPO Radio 2.
0: Waar was het nu? 33?
2: Het was 33 vandaag.
0: Ja. Vanochtend was ik buiten, stond het is 30 graden in mijn app. Ik dacht, het voelt niet als 30 graden nu, op dit moment.
2: Hier binnen, want 30 graden. Het loeit hier als een dolle. Maar als je zo meteen naar buiten stapt, dan krijg je ergens een klap op je gezicht.
0: Bats. Heb je ook wel eens, ben je wel eens naar Azië gevlogen? Ja, toch?
2: Zeker.
0: Ook als je dan het vliegtuig uitstapt, dan is er zo'n muur aan warmte ineens. Ja. Wendy en nog hi Emily, super dat je aandacht besteedt aan die bosbranden. Maar kun je ook nog even zeggen dat je bijvoorbeeld geen brandende peuken naar buiten moet gooien uit het raam? Sowieso niet, hè, trouwens. Nee. Of dat je nu niet ook misschien gaat barbecuen in het park of bos. Want juist dit gedrag leidt ook tot onnodige branden. Mensen zijn soms best wel naïef. Goed om dit te zeggen, dankjewel. Wendy, voor je appje, ja, helemaal waar. Dat, misschien even gewoon niet barbecuen in het bos.
2: Ja, of...
0: Even niet barbecuen.
2: Wie barbecue er in het bos?
0: Ja, mensen barbecue in het bos, ook in het park.
2: Ja,
0: in Rotterdam sowieso. Okay, ja, ja.
2: In het bos?
0: Ja, kan.
2: Ja?
0: Tenminste, ik zou het niet doen. Maar
2: ik heb
0: dus mijn gisteren hebben we de tuin achterin opgeruimd, schoongemaakt. En daar vond ik dus een vuurkorf.
2: Zeg van, maar zo'n, van jezelf?
0: Ja, blijkbaar. Ja, nu wel. Die was dus van de vorige eigenaar. Zo'n soort van metalen ding met een...
2: Zo'n vuurschaal.
0: Een vuurschaal. Yeah. Dat is het, is geen korf. Maar ik zit nou wel van, moeten we dit doen? Ik weet het niet. Het voelt me een beetje onveilig.
2: Nu zeker niet.
0: Nee.
2: Maar hoe vind je... Een vuurschaal is helemaal groot, toch?
0: Ja.
2: Hoe vind je dat zo opeens?
0: Het is toch onder allemaal oude... Ja, het was gewoon verwoekerd.
2: Yeah.
0: Overwoekerd. Noem je dat? Maar allemaal klimop zat er overheen. Yeah, yeah. En zo, en die hele hoek hebben we nu uitgeruimd.
2: Oh.
0: Dacht ik, oh, is best wel leuk.
2: Ja.
0: Als je ervan houdt.
2: Het is maar leuk als het niet 33 graden is.
0: Als het niet 33 graden is en je ruikt ook wel dagen naar vuur, denk ik. In je haar en je alles.
2: Ja, maar heb jij een douche wel?
0: Ja,
2: ja.
0: Heb ik wel.
2: Dan kun je die...
0: Dankjewel voor deze bijdrage. Goed, zometeen, want het is maandag. Zetten we alle registers weer wijd open voor die ene schitterende liveplaat. Welk live optreden zit bij jou voor altijd diep in je binnenzak? App me even met de NPO-luister. Ik heb er ook eentje meegenomen van een paar weken geleden. Echt te gek. Ik hoorde hem, ik dacht, die ga ik je laten horen. En Paco, die appt me nog, die zegt... Hi Emily, weet jij toevallig of het zomer is? Want ik kan iedere dag uitkijken naar de jingle. Ja, is het zomer, jongens?
3: Het is zomer.
4: Oh, het is zomer.
3: Zomer.
4: Het is zomer.
3: Zomer.
4: Zomer.

0: zei net tegen Teun, hij deed wel allemaal. Hij deed alles.
1: En hij deed iedereen.
0: Hij deed iedereen. Hij deed alles. Nou, nu niet meer. Maar may you rest in peace. Hè? Nooit live gezien trouwens. Pijn in... Ja, echt?
1: Ja.
0: Waar?
1: Op Seagate Festival.
0: Hoe was het?
1: Het was geweldig. Hij kwam op...
0: Ik heb pijn in mijn buik hiervan. Ik heb een fysieke reactie.
1: Hij speelde alle hits. En ging ook elk instrument langs. Zo van, hey, doe maar even jouw instrument. Dan laat ik even zien dat ik beter ben dan jij op jouw instrument. En toen was hij klaar. En toen ging hij af. En toen ging de helft van het veld ging weg. Want ik dacht, het is klaar. En toen kwam hij terug.
0: Het is nooit klaar.
1: En toen ging hij weer weg. En toen kwam hij is 5 keer teruggekomen. En echt met paarse confetti over het veld tijdens Purple Rain. Dat was een van de mooiste dingen die ik ooit heb gezien. Ik wil je niet jaloers maken, maar een van de mooiste dingen die ik ooit heb gezien. Ja.
0: Ik was toen ziek. Ik had kaarten voor Noordje Jazz. Was ik zo ziek, ben ik niet geweest.
1: Oh, voor die midnight shows toen. Ja.
0: Goed, anyways, dankjewel Teun. Ik zag iets tofs langskomen. Namelijk een paar weken geleden trad Louis Capaldi op bij de British Summertime Concert. Dat is in Hyde Park in Londen. En hij nam daar niemand minder dan zijn goede vriend Sam Fender mee. Nou, was geweldig, hè. Samen deden ze de hit Rain Me In van Sam. Samen met Olivia Dean normaal gesproken. Die is al geweldig. Staat inmiddels op dit moment al 19 weken op nummer 1 in het Verenigd Koninkrijk. En dat is dus een record. Maar... tijdens het optreden van Louis heeft hij dus Sam Fender het podium opgehaald om dat nummer met hem te zingen samen. En ja, je weet natuurlijk wel dat Louis Capaldi een goede zanger is, maar ja, je hoort hier pas echt dat hij een goede zanger is eigenlijk. We kennen hem van al die grote ballads, maar hij liet zich hier op een heel andere kant van zichzelf horen. Veel rauwer en steviger, een bak energie. Gewoon eigenlijk twee vrienden die samen plezier hadden op het podium. Dus ik dacht, ik ga het aan je laten horen. Wat vind je van deze versie?

0: toch wel de baddest bitch uit de hele muziekgeschiedenis. Donna Summer en Hot Stuff. En daarvoor hadden we live Louis Capaldi en Sam Fender met Rain Me In. En met een gitaar die in principe wel gestemd had kunnen worden, zeg ik met alle respect.
1: Ja, misschien dat we dat achteraf nog even kunnen doen.
0: Dat Sam Fender misschien dacht van oei.
1: Maar Louis Capaldi, die zat er bovenop.
0: Die was wel gestemd en gehydrateerd, zo klonk die.
1: Ja.
0: Geweldig.
1: Lekker.
0: Ja, lekker hè? Leuk. Ik hoop dat ze die versie opnemen en lekker op Spotify knallen. Of ergens in een van die kanalen. Zometeen in Lieverlife. Ja, eentje die we heel vaak hebben binnengekregen. We hebben misschien wel eens een paar jaar geleden één keer gedaan, denk ik eerder.
1: Ja, ik denk het wel ooit. Maar echt al jaren geleden.
0: Echt al jaren geleden. Dus ik dacht, ik ga hem toch weer eens doen. Want mensen worden daar volgens mij heel blij van. Hoor je zometeen welke het is.

0: Ik heb net een nieuw woord geleerd. Nou ja, een nieuw zinnetje. Want Teun heeft mij net uitgelegd dat Lance Morissette Hand in My Pocket, dat dit cigarette mom rock is.
1: Ja, ja, natuurlijk altijd dead rock. Hè? Ja. Beetje zo jaren 70. Steely Dan.
0: Michael McDonald.
1: Ja, ja, ja, ja. Dead rock. Maar je hebt nu ook cigarette mom rock.
0: Ja.
1: En dat van vroeger, dat je nog in de jaren 90, dat je nog, weet je wel, wat je opgehaald door moeder van een vriendje voor de voetbal.
0: Ja.
1: En die had dan gewoon nog een sigaretje in de hand als ze naar het veld stond.
0: Ja.
1: Cigarette Mom Rock. En die luisterde naar Alanis Morissette.
0: Die had sowieso Jack a Little Pill in haar auto. En dit album ook, denk ik.
1: Precies.
0: Ja.
1: Dat is Jack a Little Pill, toch?
0: Is dat Jack a Little Pill? Weet niet. Is het niet een ander album?
1: Nee.
2: Liever live.
0: I stand corrected. I stand corrected. Wat wil jij liever in de live versie horen dan op de plaat? Ja, we hebben er één gekregen. Die krijgen we best wel vaak binnen. En we gaan hem gewoon doen. Hi Gerben.
3: Hey, hoi Emily.
0: Hallo. Vertel.
3: Hallo. Ja, nou, het is een liedje die een beetje als een rode draad door mijn leven loopt. Als jongeman van 13 zijn we ooit eens verhuisd naar Spanje. En daar had mijn vader een stamkroeg. En als hij daar binnenkwam, dan werd hij meteen, alle muziek werd afgezet en dat liedje werd opgezet. Later heb ik zo ooit nog eens een keer concertkaartjes gekocht voor deze band. En het mooiste vind ik dat van deze versie, die jullie als het goed is zo meteen gaan draaien.
0: Ja.
3: Dat het publiek daar pas na 1 minuut 14 of 1 minuut 18 erachter komt naar welk liedje ze eigenlijk luisteren. En dat is een heel mooi moment, vind ik.
0: Ja, te gek zeg. Ja, zeker. Ik weet ook wat je bedoelt meteen. Oké, dus jouw vader die had een kroeg. En als hij binnenkwam, draaiden ze deze band.
3: Onmiddellijk. Alle muziek werd stopgezet.
0: Oh, wat grappig.
3: En hij kwam. En meteen kwam het liedje.
0: En waarom dan?
3: Nou ja, goed, omdat toen wij ooit in Spanje woonden, mijn vader heeft daarvoor al een poosje gewoond voordat ik, mijn zus en mijn moeder daar ook heen gingen. En dat was zijn stamkroeg en hij had dat nummer zo vaak aangevraagd dat het op een gegeven moment een gimmick werd dat als hij binnenkomt, dan stopte de muziek en werd dat liedje opgespeeld.
0: Wat een goed verhaal.
3: Ik denk dat hij gewoon een hele goede klant was, laten we het daarop houden.
0: Ja, dat hij gewoon de halve bar leeg dronk. Maar leef je vader nog?
3: Jazeker. Hij luistert nu ook, het goed is.
0: Luistert hij? Oh, wat leuk. Ja. Je moet even iets zeggen tegen hem.
3: Hé, hey, pa. Hou van je pik.

Thank you. The Eagles. Hotel California live vanaf Hell Freezes Over. Dankjewel Gerben voor je mooie verzoekje. En ik hoop dat je vader het leuk vond.

Legends, Clearwater Revival uiteraard. Soms is het leuk gewoon even een nieuw talent te laten horen. En ik heb een Nederlandse jongen voor je, hij is 21 jaar, Lenny Monsou. Zijn vader zat als drummer in de band Time Bandits. En hij heeft dus echt hele vette muziek, deze Lenny. Een nieuwe single kwam een paar dagen geleden uit, heet Wrecking Ball. Hij schreef het toen hij in Zweden was om aan nieuwe muziek te werken. En hij noemt het zelf op zijn social media de Ultimate Summer Anthem. Dus met dit weer komt het wel even goed uit natuurlijk. Ik hoop dat je hem vet vindt, Wrecking Ball, Lenny Monsou.

0: Ja, ik vind het leuk. Lenny Monsou, Wrecking Ball. Nieuwe muziek hier op 2.
1: Lekker. Ik heb dus elke nacht de afgelopen weken mug op de kamer gehad. Oh. En ik vraag me dan af, zou het dan helpen om zo'n zo'n UV-lamp met zo'n knetterrooster op te hangen in de kamer? Helpt dat? Of komen ze dan alsnog bij mij?
0: Ik weet niet waarom je denkt dat ik die vraag voor jou kan behandelen.
1: Misschien dat iemand hoort en denkt van nou, zo'n lamp moet je inderdaad nemen.
0: Want app Morat even. App voor hulp. Met de NPO Luister app. Zometeen hoor je hem. Ik ben er morgen weer om 6 hopelijk. Tot dan met onder andere Phil Collins in de Gouden Strot. Doeg!
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum-ijs, 1 plus 1 gratis. En Plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, €5,99. We doen met je mee. Plus.
2: Dit is NPO Radio 2.
6: 8 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Vanwege de lage waterstand in de Donau heeft Roemenië rotsblokken opgeblazen. De brokstukken moeten ervoor zorgen dat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen. Legt buitenlandredacteur Julian Buizen uit.
7: Die kerncentrale ligt aan een zijtak van de Donau. De Donau staat al laag, in die zijtak is het niet veel beter. En dus willen ze door middel van een diepere gul en een tijdelijke dam zorgen dat er voldoende koelwater naar die centrale gaat komen om hem draaiende te houden.
6: De landen aan de Donau kampen met hittegolven. Voorlopig wordt er geen regen verwacht. En die droogte leidt ook tot zorgen over dijken op Terschelling. De komende tijd worden zeedijken daarom extra gecontroleerd op scheuren en mogen schapen daar voorlopig niet meer grazen. Op Terschelling is het regentekort gemiddeld gezien iets groter dan in de rest van Nederland. Ook zijn er geen rivieren of meren waarmee het waterpeil handmatig kan worden verhoogd. Het waterschap vraagt toeristen, inwoners en boeren daarom zuinig om te gaan met water. Techgigant Amazon is voor het eerst meer dan $3 biljoen waard. Het Amerikaanse bedrijf presenteerde donderdag sterke kwartaalcijfers en daarna steeg de marktwaarde flink. Alleen de techgiganten Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple bereikten inkomsten. Het waterschap vraagt toeristen, inwoners en boeren daarom zuinig om te gaan met water. Techgigant Amazon is voor het eerst meer dan $3 biljoen waard. Het Amerikaanse bedrijf presenteerde donderdag sterke kwartaalcijfers en daarna steeg de marktwaarde flink. Alleen de techgiganten Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple bereikten eerder een beurswaarde van

0: carrière, zoveel is duidelijk. Een andere eervolle vermelding is er voor Puk Pietersen. Want Puk Pietersen die heeft vandaag allerlei bergpunten gepakt op de klimmetjes waar ze kon strijden voor die punten. En zij rijdt morgen in de bolletjestrui.
1: De Belgische Lotte Kopecky en de Nederlandse Marianne Vos eindigden vandaag als tweede en derde. Dan het weer. Het blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Morgen zon en wolken en een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: In de nieuwe Pwn-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
4: Waar is dat geld?
3: Stream de crime-comedy Bovensloters nu alleen op NPO Start.
5: En dan denk ik...

0: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas

0: Jack Johnson, Good People op NPO Radio 2 op deze maandagavond. Moet ik zeggen, muggen maandag. Wat een irritant beestje is dat, zeg. De afgelopen nacht, ik denk de afgelopen 3-4 nachten, heb ik elke nacht een mug op de slaapkamer gehad. En het vervelende van alles is, zeg maar, dat ik slaap ook niet door de beet heen. Ik word wakker van de steek. En het is, zeg maar, echt een hele verse bult die ik dan ontdek. Maar de mug is dan nergens meer te bekennen. Dus ik vroeg net al bij Emily in de show van, hey, wat helpt er nou echt tegen zo'n muggenplaag in je woning? Kan ik dan bijvoorbeeld zo'n UV-lamp ophangen met een roostertje, weet je, zo'n metalen rooster dat onder elektriciteit staat? Want als die mug daar tegenaan vliegt, dan knalt hij, als het goed is, kapot. Of werkt het dan niet zo dat als jij in de kamer ligt, dat die dan naar zo'n rooster vliegt, maar dat die dan eerst naar jou vliegt? He, omdat jij ruikt naar datgene wat de mug wil, en dat die daarna pas naar het licht vliegt. Er komen al wat tipjes binnen, hoor, via de NPO-luisterapp. Onder andere natuurlijk het meest simpele is een klamboe. Maar alleen, ik kan geen gat boren in het plafond, omdat ik binnen 4 maanden ongeveer mijn huis in de verkoop gooi. Ja, dan is het gewoon lelijk als je een gat in het plafond hebt geboord. Dus dat wordt hem in ieder geval niet. Maar dan zie ik ook nog iets over een muggenstekker, en dat helpt. Dus laten we hopen dat dat inderdaad de oplossing is. Een muggenstekker. Alleen is de vraag dan nog wel, moet je dan, zeg maar, de slaapkamerdeur openlaten zodat die mug kan vluchten voor het geweld wat zo'n muggenstekker uitstraalt? Of wordt hij juist slap en steekt hij dan niet? Hoe werkt dat met zo'n muggenstekker? Oké, genoeg om te gaan onderzoeken. Ladies and gentlemen, het is maandag. En dat betekent zoals altijd Mashup Maandag. Twee bekende liedjes zijn vakkundig met elkaar vermengd. Zo goed dat het lijkt alsof het over één liedje gaat. Maar het zijn er echt twee. Aan jou de vraag, welke twee liedjes hoor je in de mashup show?
1: Mashup Maandag. Het is vandaag weer.
0: Het is vandaag weer Mashup Maandag. En dat betekent dat we je hersencapaciteiten gaan testen op het gebied van muziek. De redactie heeft dit puzzeltje met mij gespeeld. Mij lukte het in ieder geval om de tekst, aan de hand van de tekst wist ik wie het was en welk liedje er werd gezongen. Maar de beat, die kreeg ik er niet uit. Nou ja, ik hoop jij wel thuis. Dit is de mashup. Welke twee artiesten en welke twee titels hoor je hier? Let op.

tot hier. Tot hier. En ik laat hem niet nog een keer horen. Ik ga gewoon checken wie kan deze nu al ontrafelen. En komt met de twee goede antwoorden in de NPO Luister-app. Kom maar door. Dus via de NPO Luister-app graag de twee goede antwoorden. En vertel me dan meteen welke van de twee ik voor je mag instarten zometeen. Waar word je blij van als je die zometeen hoort door de speakertjes? NPO Radio 2 brengt je zometeen de Bausa. Magnetic, mijn zomerbanger, banger van dit jaar. Na In Excess en Never Tear Us Apart. Don't.

Magnetic. Ja, echt wel een van de grootste zomerhits van dit jaar. Eigenlijk is het best wel bijzonder dat het liedje zo'n grote zomerhit is geworden, als je weet in welke omstandigheden het werd gemaakt. Drie Noorse mannen van de Bafsa die namen dit liedje op in een klein vakantiehuisje ergens aan zee. Maar dan wel in januari, tijdens de grootste sneeuwstorm die Noorwegen in tijden had gezien. Ja, er lag echt tientallen centimeters aan sneeuw. Het was buiten ook zelfs min 15 graden. En om zichzelf een beetje warm te houden, besloten ze om een zo zomers mogelijk nummer te maken. Met succes, want het werd dus de Bafsa met Magnetic. En ook in Noorwegen schijnt op dit moment trouwens de zon. Dus grote kans dat de Bafsa op dit moment alvast bezig is met de kersthit van 2026, als het dan op die manier werkt. Eros Ramazotti, hoor je zo meteen. Naar Florence en de Machine.

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

Un'emozione per sempre. Eros Ramazzotti op NPO Radio 2. De mashup maandag voor vandaag. Nou, is op zich niet zo'n hele moeilijke. Maar het is ook veel te warm om hem helemaal moeilijk te maken. De mashup van vandaag die klinkt als volgt.

0: Haarlem aan de telefoon. Robin, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hi. Marketeer begreep ik in de fitnessbranche. En je geeft zelf Hyrox trainingen.
1: Ja, Hyrox en CrossFit inderdaad.
0: Ja, is dat een beetje te doen met deze temperaturen?
1: Ja, jawel hoor, jawel. Gewoon zweten doe je toch wel. Je moet gewoon genoeg blijven drinken.
0: That's the spirit. Heel goed, Robin. Je hoorde de mashup van vandaag. Welke twee platen hoorde je?
1: Dat is Linkin Park met In The End en Adele met Set Fire To The Rain.
0: Ja! En dan is natuurlijk de vraag, Robin, welke van de twee wil je horen?
1: Linkin Park graag.

0: goedenavond op deze hele warme maandagavond. Misschien heb je het ook wel, hè? Een collega waarmee je een soort haat-liefde-verhouding hebt. Nou ja, iemand die, dat heb je eigenlijk wel op elke werkvloer. Iemand die een totale tegenpol van jou is. Maar toch merk je dat je een stuk minder productief bent als diegene op vakantie is. Nou, dat is ongeveer de chemie die Paul en Andy van Orchestral Maneuvers in the Dark al tientallen jaren met elkaar hebben. Paul is namelijk iemand die heel lang aan ideeën kan werken, terwijl Andy dan juist vaak op een net te botte manier de beslissingen maakt. Of zoals de band het zelf ook ooit omschreef.
1: We often joke that, you know, two Pauls maybe wouldn't get anything done, but two Andys would kill each other. So it's like, you know, we just fall out.
0: Ja, en toch schreven de twee ook vaak liedjes voor elkaar. En zo zat Paul op een dag in zijn eentje in de studio met weer eens een ideetje. Hij zong de demo van het liedje alvast in, maar vond dat Andy de uiteindelijke versie moest zingen. Nou, daar was Andy het totaal niet mee eens. Toen hij de plaat voor het eerst hoorde, wist hij: deze is al perfect. Het leverde uiteindelijk dit liedje op, Forever, Live and Die, van Orchestral.

Texas, Ella Langley, Natasha in de app. Oh, ik ben zo blij met deze topsong met allemaal cowboy-emojis erachteraan. Dat kan ik me voorstellen, met het lekkere weer ook. Je gaat hem extra vaak voorbij horen komen deze week. Volgens kennis is trouwens deze plaats zo goed. En is de kans dus best wel groot dat Ella Langley binnen nu en een jaar, en let op mijn woorden, gewoon echt ook echt een Grammy heeft. Daar ben ik het best wel mee eens. Zometeen gaat hij weer aan, de ballenmachine, met daarin de ballen van Morat. Ik trek een bal met een getal. Bij dat getal hoort een bepaalde categorie. En binnen die categorie mag je je favoriete platen aanvragen. Welke bal hoor je zometeen?

0: concert. Oh, en dan begrijp je dat die muziek van Coldplay live ook zo lekker... Man, oh man, oh man, oh man. Him for the weekend op NPO Radio 2. Dan is het nu tijd voor...
1: De ballen van Morat.
0: Ja, met nog 72 balletjes in het apparaat. Kijken welke bal er vandaag uit het apparaat schiet. Het is even kijken. Balletje 44. Dan kijk ik even op mijn lijstje. Balletje 44. Oh, de allerbeste soundtrack die je ooit hebt gehoord. Dus een track die hoort bij een bepaalde film of bij een bepaalde serie. Waarvan je denkt van, ja, maar die verdient het wel even om op Radio 2 gedraaid te worden zometeen. De allerbeste soundtrack ooit. Kom maar door via de NPO Luister app. Je mag je soundtrack ook doorbellen. En dat doe je op 0800-1122. Snow Patrol onderweg naar Simon & Garfunkel. Mrs. Robinson.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
2: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
3: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
2: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
5: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
6: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
5: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
6: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
7: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
9: In de nieuwe Pwned-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
10: Waar is dat geld?
9: Stream de crime comedy Bovensloters nu alleen op NPO Start.
11: En

0: 20 verfzaken.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
2: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met de natuurbrand bij Venray. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand en het vuur breidt zich nog steeds uit. Blussen is moeilijk vanwege de vele naaldbomen in het gebied, zegt verslaggever Litwien Gevers.
6: Die naalden die zitten aan de bovenkant van die bomen en daardoor kan het vuur zich heel makkelijk via die toppen verspreiden. Er zit ook veel hars in die bomen. Dat is ook een brandbaar goedje. Dus dat allemaal samen maakt dat het niet meevalt.
5: Blussen is moeilijk vanwege de vele naaldbomen in het gebied, zegt verslaggever Litwien Gevers.
6: Die naalden die zitten aan de bovenkant van die bomen en daardoor kan het vuur zich heel makkelijk via die toppen verspreiden. Er zit ook veel hars in die bomen. Dat is ook een brandbaar goedje. Dus dat allemaal samen maakt dat het niet meevalt om...

0: inmiddels opgenomen met de ziekte. Die wordt veroorzaakt door een parasiet. De vermoedelijke bron is een partij sla uit Mexico. De Franse politie heeft de populaire chef-kok Jean Imbert opgepakt. Hij wordt door 3 ex-partners beschuldigd van huiselijk geweld. De zaak kwam ruim een jaar geleden aan het licht. 4 vrouwen zeiden dat Imbert hen kleineerde en heel jaloers was. Volgens Imbert's advocaten heeft hij alle beschuldigingen tegengesproken. De stuw in de Nederrijn bij Driel is opengezet vanwege de lage waterstanden. Er is geen water om tegen te houden en daarom heeft de stuw geen functie meer. Om schade te voorkomen wordt die opengezet, zegt Rijkswaterstaat.
1: Vooral gelegen aan het feit dat er altijd een klein risico is dat een schip de vizierschuif aan zou kunnen varen. Denk even terug aan Stuwgraven in 2016. En ook al is dat risico heel klein, de gevolgschade is dan enorm.
0: Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: De ballen van Morat.
11: En we trokken vandaag balletje 44. We zijn

0: Ja, die noemt het thema van Schindler's List van John Williams. Oeh, prachtig. Maarten heeft het over Ray Parker Jr. en de Ghostbusters. Nou, het mag duidelijk zijn, we zijn dus op zoek naar de allerbeste soundtrack. En dan ga ik er eentje van draaien, zometeen hier op NPO Radio 2. Je mag me nog even gebruiken daarvoor de NPO Luister-app.
1: Met Morad.

0: American Girls. Aan de telefoon een Nijmegen girl, Rianne.
1: Hallo.
0: Wat zul jij hebben moeten bijkomen van de zomerfeesten?
1: Nou, ik heb gelopen, dus
0: Oh, 4 keer 50 kilometer ook echt.
1: Ja, zeker.
0: Nou, petje af hoor.
1: Ja, wat leuk. Maar wel bijkomen.
0: Ja, plus ik had begrepen dat jij soms al een sportieve achtergrond hebt ook. Want je komt net thuis van een workout.
1: Ja, klopt ook.
0: Wat heb je gedaan?
1: Ja, een soldier workout heet dat.
0: Hè? Huh? Wat?
1: Een soldier workout.
0: Soldier workout, dat klinkt...
1: Krachttraining, ja.
0: En dat ook weer, want ik had net al iemand met Hyrox, maar ook weer met deze temperaturen gewoon goed te doen, blijkbaar.
1: Zweten
0: doe je toch wel, hè?
1: Ja,
0: dat was hem, ja.
1: Precies.
0: Je sprak net al, zeg maar, de producer van de show, want die had jou eerst aan de telefoon. Die vertelde je volgens mij wat ik vond van je appje, hè?
1: Ja, jij was enthousiast,
0: begrijp ik. Ik zag het. Ik dacht, deze heb ik ook lang niet gehoord. Maar hoe kom jij aan deze optie?
1: Nou, mijn man die is echt Gladiator fan. Die vindt dat echt een hele toffe film. En toen hebben we hem verrast met Cinema in Concert, Live in Concert. In Ahoy was dat, een paar jaar geleden. Mm-hmm. En toen was daar de film met dan het orkest erbij. En daar was die Lisa Gerrard ook bij, dus die originele zangeres.
0: Oh.
1: En dat was echt zo ontzettend magisch.
0: Oh, en dan zo hard en dan van dichtbij. En dan word je helemaal ondergedompeld in dat geluid daar.
1: Ja. En dan heb je wel door dat er geen moment stilte is überhaupt in die film. Maar dan ook als dit nummer ingezet werd. Nou, dat was echt kippenvel in elke vezel. Dat was echt geweldig.
0: Now we are free. Dank je wel voor deze, Rianne. Ik ga hem instarten.
1: Super gaaf. Dank je wel. Geniet ervan.

Douwe Bob en Sweet Sunshine. Boom. The Cure die maakt al bijna 50 jaar muziek. Maar als je aan zanger Robert Smith vraagt wat zijn persoonlijke Cure-favoriet is, dan hoeft hij niet echt heel lang na te denken. Sterker nog, toen hij dit liedje maakte, riep hij al: ik ga nooit meer iets schrijven dat net zo goed is. Het was 1987 en Robert was bezig met huwelijksplannen. Hij wilde trouwen met zijn jeugdliefde Mary Poole. En opeens, tijdens het werk aan een nieuw album, rolde er een liefdesliedje uit zijn pen. Nog steeds wel met een soort duistere sfeer die altijd in de muziek van The Cure zit. Eigenlijk wel, we zijn niks anders gewend. Maar dit liedje gaat volgens Robert Smith absoluut over Mary, met wie hij trouwens vandaag de dag nog altijd getrouwd is. Just Like Heaven van The Cure op NPO Radio 2.

0: Dualipa training season, maar klaar met de training nu, de strijd kan beginnen.
1: World's Most Wanted.
0: Elke avond nemen we in World's Most Wanted twee liedjes er tegen elkaar op. En die twee liedjes die hebben een connectie met elkaar. Dit weekend was de Canal Pride in Amsterdam. En de grote vraag was natuurlijk, gaat Madonna op een van de boten staan? Nou, dat gebeurde niet.

liggen natuurlijk, maar het was wel een feestje. Er was alleen een klein minpuntje. Madonna die zong vooral nummers van de nieuwste album en weinig klassiekers. Dus mensen herkenden het niet meteen altijd. Dus daarom zet ik vandaag twee liedjes van Madonna tegenover elkaar. Aan de ene kant een van de grootste hits uit 1989, Like a Prayer.

liedje is je favoriet? Dat is mijn vraag aan jou. Dat mag je me laten weten door te stemmen via de poll. Daarvoor open je de NPO Luister-app en ga je naar Radio 2. Klik je op bericht en je ziet de poll meteen verschijnen. En vind je het leuk om een

op NPO Radio 2. Stemmen kan via de NPO Luisterapp als we het hebben over Morals Most Wanted. Twee platen van Madonna. Like a Prayer en Ray of Light. De een staat op 38%, de ander op 62%. Ik zeg niet welke op wat.

Ah, we konden er eigenlijk niet omheen, toch? Afgelopen weekend. Het enige wat je hoorde overal was Madonna, Madonna, Madonna. In verband met de Canal Pride. Dus we hadden twee tracks van Madonna tegenover elkaar gezet. Like a Prayer en Ray of Light. Mendel heeft gestemd via de NPO Luister-app. Hey Morad, keuze 2, Ray of Light. Want toen ik op kamers ging, gaf ik mijn vader dit album cadeau. Dan konden we op afstand dezelfde muziek luisteren. Jan die heeft ook Ray of Light, heerlijk op tempo. Maar dan is de vraag, wie heeft de meeste stemmen binnengehaald? 39% van de stemmen gingen naar Ray of

0: Madonna Like a Prayer als Murat's Most Wanted. Van oorworm tot instant skip, van verborgen parel tot regelrechte hit. Drie artiesten leggen hun lot in handen van iemand die zijn mening nooit onder stoelen of banken steekt. Zouden ze Madonna verslaan?
1: All right. Gijs. Finale. Oordeel.
0: Oh, Madonna is wel een hele grote naam, hè?
2: Absoluut, absoluut.
0: Lastig, lastig, lastig. Maar toch ga ik ze aan je voorleggen. Madonna of...
2: Oh.
0: Kylie Minogue.
2: Kylie Minogue, ja. Was natuurlijk in Nederland, maar Madonna ook.
0: Ze stonden natuurlijk al bij op het podium te stralen.
2: Maar het was de show van Madonna, dus Madonna.
0: Groot gelijk, groot gelijk.

0: Zometeen hoor je meer Gijs en Tips avondslot. Oké.
1: Dit is NPO Radio 2.
0: Soepel hoor. Goed.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ta-ta-ta-ta. Beethoven's imposante vijfde symfonie wordt uitgevoerd door het Antwerp Symphony Orchestra. Ook hoor je Dvorak's vioolconcert op 23 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
1: NPO Radio 2.
9: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De grote natuurbrand bij Venray is nog niet onder controle. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met blussen. De brand brak vanmiddag uit en inmiddels is zo'n 21 hectare natuur verwoest. Twee helikopters van Defensie en zo'n 250 brandweermensen worden ingezet om het vuur te bestrijden. Roemenië heeft rotsblokken in de Donau opgeblazen zodat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen. Vanwege het lage waterpeil dreigt de centrale stil te vallen, zegt buitenlandredacteur Julian Buizen.
10: Dat kan een behoorlijk probleem worden. De centrale is namelijk goed voor 1/5 van de energievoorziening in heel Roemenië. Mocht die stilvallen, dan moet die energie ergens anders vandaan worden gehaald. Denk bijvoorbeeld aan het importeren uit andere landen.
9: Op dit moment stroomt nog maar 1/3 van de normale hoeveelheid water door de Donau. Een Britse man is veroordeeld tot bijna 2,5 jaar cel omdat hij zijn dode moeder in een vriezer bewaarde. Intussen streek hij haar pensioen op en uitkeringen. Al zegt de man zelf dat hij geen afscheid kon nemen, vertelt deze journalist.
11: When arrested, he told police he didn't want to let her go, that he wanted to spend more time with her. The court heard he put the freezer in the living room so he could hold her hand while watching Coronation Street. The judge said he sometimes believed she was still alive.
9: Ook de mentale toestand van de man wordt verder onderzocht. De Amerikaanse techgigant Amazon is voor het eerst meer dan 3 biljoen dollar waard. Dat is omgerekend ruim 2,6 biljoen euro. Alleen Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple hebben dat ooit bereikt. Dan het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen geregeld zon, maar ook bewolking. Vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ismaël de Bruin, dankjewel.
12: Hijs de vlaggen, laat de trompetten schallen en ontkurk de fusten. Het is 10 uur geweest en dat betekent dat de poorten van Tim's avondslot wagenwijd voor...
9: warm bij zo'n 20 graden. Morgen geregeld zon, maar ook bewolking. Vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Ismael de Bruin, dankjewel. Hijs de vlaggen, laat de trompetten schallen en ontkurk de fusten. Het is 10 uur geweest en dat betekent dat de poorten van Tim's avondslot wagenwijd voor je open zwaaien. Je bent van harte...

0: extra ondersteuning van je spieren? Kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: In de nieuwe Pwn-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
5: Waar is dat geld?
4: Stream de crime comedy Bovensloters nu alleen op NPO Start.
6: En dan denk ik aan Brabant, Brabant nog meer.
7: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
8: Maar hey, met de nieuwe

0: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Tim's Avondslot.
2: Avrotros. Zomer op je radio. In Radio 2.
3: Ach, dames en heren. Gijs op de bak. Dat is toch verrukkelijk.

0: Wild en Sixes Tonight.
1: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geklutseld bolwerk dat steeds hier op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur, jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghetti-lepel. Welkom op Tim's Avondslot.
0: Zo, nou, vrolijk maandag, het is bijna dinsdag. De laatste twee uren van 3 augustus 2026 zijn begonnen. De kaarsen staan aan, de oude ventilator is aan het blazen. Of, nou ja, als ik heel eerlijk ben, natuurlijk aan het roteren. Want een ventilator blaast niet, een ventilator roteert. Ik ben Gijs en ik mag mij deze week wederom de interim kasteelheer van Tim's Avondslot noemen. En achter haar bureau zit gewoon Griffie Milou. Milou, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hoe gaat het? Hoe hangt jouw kasteelvlag erbij?
2: Mijn kasteelvlag die hangt er uitstekend bij. Ja. Ik vind het leuk dat je weer even terug bent.
0: Ik ben ook blij dat ik weer even terug ben. Ja. Het was een warme dag.
2: Ja, heb je je Crocs nog aangehad?
0: Ik heb mijn Crocs vanochtend aangehad, moet ik eerlijk zeggen. Ja.
2: Ja, wist je dat die ergonomisch heel verantwoord zijn?
0: Die ergonomisch heel verantwoord zijn? Want, ik hang aan je lippen.
2: Nou, ik las vandaag dat teenslippers dus helemaal niet zo ergonomisch verantwoord zijn. Dus er is een indirecte verband tussen hoeveel mensen naar de fysio gaan en een hittegolf.
0: Echt waar, joh?
2: Ja. Want teenslippers, dat is dus niet goed voor je rug en niet goed voor je voetzolen. Dan gaat alles scheef hangen. Maar met Crocs, daar zit een goed voetbed in.
0: Precies.
2: Dus jij was lekker bezig afgelopen
0: week. Dus we kunnen zeggen, als het warmer wordt, heeft de fysio meer werk, omdat we met z'n allen massaal op slippers gaan lopen.
2: Ja, die doelpunten zijn.
0: Nou, het blijft nog even warm. In het zuidoosten is er momenteel kans op een regen- dan wel onweersbui. En ja, we kunnen toch wel zeggen, de plaknacht, die is begonnen. Want in de grote steden komt het niet onder de 20 à 22 graden vannacht. En dat is warm. Ook morgen blijft het warm, plaatselijk 33 graden. Maar morgen is pas morgen. Nu is het gewoon maandagavond. Een nieuwe episode van Tim's Avondslot is begonnen. En ik ben blij dat ik weer in de schommelstoel van Tim Opperbroek mag kruipen en een klein beetje achterover kan leunen. Want afgelopen week was ik samen met het team van De Wild in de Middag in Zuid-Frankrijk op Rue du Soleil. Het was een waanzinnig avontuur. Het was ook een lang avontuur. Ik was gisteravond rond 10:30 was ik thuis. Ik heb vanochtend het busje teruggebracht. Ik heb spullen opgeruimd. En nu ben ik hier om samen met jou het avondslot te bestieren en om dan toch een klein beetje in de sfeer van het avondslot te blijven. Ik had voor de kasteelheer zelf, voor Tim Opperbroek, een speciaal flesje wijn meegenomen. Uit Châteauneuf-du-Pape. Ik heb daar van alles over geleerd afgelopen week. Dat is een hele exclusieve wijn. Er mogen maar een aantal flessen per hectare van gemaakt worden. Gaat allemaal heel nauwkeurig, allemaal heel serieus. Dus ik ben net de trap afgegaan naar de wijnkelder van het avondslot. En je verwacht het nooit. Staan al 5 van precies diezelfde flessen. En nog 5 uit het naburige dorp. En nog weer 5

Oh, het mag absoluut niet zachter op de late avond. Met in het bijzonder niets als Agda en de Munnik op de radio zijn. Dat schitterende Als het vuur gedoofd is op NPO Radio 2.

Overkill. En daarvoor die schitterende van Agde en de Munnik uit 97. En als het vuur gedoofd is. Helemaal achter in de kasteeltuinen van Tim's Avondslot. Nog voorbij de grote vijver het schelpenpaadje op. Bij de derde rhododendron naar links. Daar, precies daar, staat het blokhuis. En iedere zondagavond tussen 6 en 7 worden daar de 15 fijnste platen van dit moment onder elkaar gezet. Onder de titel... En er is maar één iemand die dat kan en dat is Leo Blokhuis. En die presenteert de Verrukkelijke 15.

geleden stonden deze twee Nederlandse singer-songwriters ook alleen samen in de verrukkelijke 15. Toen met Old Summers. En nu is het gelegenheidsduo terug in de lijst met een nieuwe single. Feline en Melle, Remember Us, staat deze week op 5.

Tom Smit is deze zomer redelijk druk met een tour rondom zijn solo-project. Lekker akoestisch in gedimd licht. Maar hitscoren doet hij toch vooral met het gitaargeweld van editors om hem heen. The Rush staat op 2 deze week. Ja, en de nummer 1 in de verrukkige 15, die kan ik het beste gewoon helemaal voor je draaien. Net als vorige week bovenaan in de verrukkige 15. Ook ex-topsong hier op NPO Radio 2. Lola Young en From Down Here.

0: Daarvoor die plaat die op 1 stond in de verrukkelijke 15 deze week. Lola Jong en From Down Here.
1: Jouw ultieme vakantieplaat.
0: Dat doen we deze zomer in Tim's avondslot. Gaan we op zoek naar de muziek die hoort bij jouw meest bijzondere vakantieherinnering. Misschien dat je Spaanse chico's of chica's stond te versieren op Mallorca. Wandeltocht ging door het Limburgs heuvellandschap over het Pieterpad. Alles kan. Als het maar een liedje is dat jou helemaal terugbrengt in dat moment. Ik heb dat bijvoorbeeld zelf met een plaat van Zucchero Fornaciari. Ik was in 2022 met vrienden in Toscane. Op een idyllische terrassencamping. Ik heb daar wijn leren drinken. Ik heb daar heel veel wijn leren drinken. Ik heb daar heel veel limoncello gedronken. Dat dronk ik daarvoor ook al, maar in het bijzonder daar. En ik heb achteraf daar wat video's van achter elkaar gezet. Ik probeer altijd een soort van, het mag geen naam hebben qua aftermovie, maar wat beelden achter elkaar te zetten. En ja, als je het dan over Italiaanse muziek hebt, daar had ik dit dus onder gezet. Dat schitterende Il Volo. En dan zie ik in mijn herinnering weer die

Nou, je snapt wel wat ik bedoel, hè? Nou, naar dat soort platen ben ik op zoek. En dan vooral dat soort herinneringen. Welke werpen jou helemaal terug naar zo'n bijzondere reis of vakantie? Mag je me laten weten via de NPO Luisterapp en dan ga ik die met liefde voor jou draaien. Welke ik ook met liefde draai is deze van John Mayer. Your Body is a Wonderland op 2.

0: plaat waarmee jij in één keer teruggeworpen wordt naar een bepaalde vakantieherinnering. Misschien je mooiste vakantie ooit gehad. Misschien gewoon een bijzondere die nog, nou ja, waar je graag eens aan terugdenkt. Eens even vragen hoe dat zit bij Lieke. Lieke, goeie avond.
1: Hallo.
0: Wanneer ben jij voor het laatst op vakantie geweest, Lieke?
1: Ik ben nu nog onderweg.
0: Nou, hoe is het mogelijk?
1: Naar Nederland.
0: Je bent nu onderweg naar Nederland. Waar kom je vandaan dan, Lieke?
1: We komen uit Italië.
0: Heerlijk zeg. Hoe lang ben je daar geweest?
1: We zijn 1 week in Italië geweest en daarna nog 2 weken naar Corsica.
0: Ah, dus 3 weken van huis en dan nu op weg terug. Hoe lang ben je al onderweg?
1: Sinds 7:15 ochtends.
0: Sinds 7:15 vanochtend?
1: Ja.
0: Dat is een uurtje of 15, 16?
1: Ja, zoiets. Het is echt heel laat.
0: Ja, en hoe gaat het dan nu met je?
1: We zijn allemaal wel een beetje moe in de auto, maar
0: dat snap
1: het is wel gezellig.
0: Ja, en wat is jouw positie in de auto, Lieke? Waar zit je in het voertuig?
1: Ik zit rechts achter op de
0: achterbank. Oh, daar zitten de chique mensen altijd, Lieke. Dat heb je goed uitgekozen.
1: Ja, toch?
0: Heel goed. En wie rijdt er?
1: Mijn moeder.
0: Heel goed. Rijdt hij al 16 uur?
1: Nee, afgewisseld met mijn vader.
0: Oh, godzijdank, want anders krijgen jullie problemen met de tachograafschijf. Dat kan toch allemaal niet, Lieke. Hé, jij komt met een plaat die zat bij mij heel erg ver verstopt. Ik heb hem net een stukje geluisterd en ik kan alleen maar denken, maar waar ken ik dit eigenlijk van?
1: Ja, het is een hele hoop plaat.
0: Ja, maar waar ken jij hem dan eigenlijk van?
1: Mijn vader had hem laatst op de radio gehoord en toen zijn we gewoon blijven draaien.
0: En op de radio gehoord op vakantie of in Nederland?
1: Nee, nog in Nederland.
0: Ja, en nu is dat eigenlijk het nummer dat onlosmakelijk verbonden is met de reis die jullie in Italië hebben gehad.
1: Ja, zeker.
0: En wat gebeurt er op het moment dat die plaat bij jullie op de radio komt? Want het is geen doorsnee nummer, Lieke.
1: Nee, want
0: we zetten
1: gewoon de radio heel hard en zingen heel hard mee.
0: Ja.
1: En
0: dat is
1: gewoon gezellig.
0: Dat is ook een hele gezellige plaat. Waar gaan we naar luisteren, Lieke? Vertel het ons.
1: We gaan luisteren naar Shut Up Your Page van Joe Dolce. Ik weet ook niet waar het over gaat.
0: Nee, ik heb ook geen idee, maar het klinkt hartstikke gezellig. En ik moest toch weer lachen toen ik het net hoorde.
1: Zeker.
0: Lieke, kom veilig thuis en doe ze de groeten daar in de auto.
1: Ja,

0: Collins was vanmiddag toch schrikken, hoor. Rond 16:30 toen Juri Stubenitski dit voorlas.
1: En Phil Collins balanceerde een paar jaar geleden op het randje van de dood. Hij zegt in een interview dat hij in 2024 in een ziekenhuis lag vanwege zijn alcoholverslaving. Hij werd beademd en zijn organen gaven het op. Zijn naasten kwamen al afscheid nemen, vertelt hij. Maar Phil Collins is er toen toch weer bovenop gekomen.
2: Oh, het ging dus maar net goed met die Phil Collins.
3: Ja.
2: Drink toch te veel, Collins. Toch nog even dit meegeven dan.
4: Hello everybody, it's Phil Collins here and you're listening to KRO Radio. And don't drink and drive. Do yourself a favor. Ta-da.
2: En zo is het toch. Als je dan toch te veel drinkt, dan in ieder geval niet achter het stuur. Chris Stapleton nu en

0: NPO Radio 2.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je 1 van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
4: Müller Milk, the moo you can't resist.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
6: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
5: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
8: In de nieuwe Pwn-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
9: Wacht, is dat geld?
8: Stream de crime-comedy Bovensloters. Nu alleen op NPO Start.
10: En dan denk ik aan Brabant. Brabant nog meer.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
12: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
0: Dit is NPO Radio 2.
13: 11 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand bij Venray. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en het vuur breidt zich nog steeds uit. 2 helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rookontwikkeling kregen inwoners van omliggende dorpen een waarschuwingsbericht via NL Alert. En ook is het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer stilgelegd. De tientallen boeren die vorige week de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt dat daarvoor onvoldoende informatie is. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg vanwege de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn dus geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De stabiliteit van de dijken op Terschelling staat onder druk. De aanhoudende droogte kan scheuren verergeren. Daarom worden zeedijken de komende tijd extra gecontroleerd en mogen er voorlopig geen schapen grazen. Daarnaast vraagt het waterschap toeristen, inwoners en boeren zuinig om te gaan met water. Zo worden mensen verzocht korter en minder vaak te douchen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op. Maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Een Brit die zijn overleden moeder in een vriezer bewaarde is veroordeeld tot een gevangenisstraf. De moeder van 89 overleed in 2023. Haar zoon bewaarde het lichaam jarenlang in de vriezer, zodat hij haar pensioen en uitkeringen kon blijven ontvangen. Het lichaam van de vrouw werd afgelopen februari pas gevonden door de politie. De Britse man heeft zijn daden bekend. Hij moet 2 jaar en 4 maanden de cel in. 2 mensen zijn omgekomen na de diarree-uitbraak in de Verenigde Staten. De 2 hadden al gezondheidsproblemen, zegt de gezondheidsdienst in de staat Michigan. De diarree werd veroorzaakt door een parasiet. In heel de Verenigde Staten zijn 100 mensen opgenomen na een besmetting met die darmparasiet. Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm, zo'n 20 graden. Morgen dan geregeld zon, ook wat bewolking. En vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt morgen 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Jennifer Okkeloen, dankjewel. Nog 1 uur, Tim's avondslot nog.
13: In het zuidoosten kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm, zo'n 20 graden. Morgen dan geregeld zon, ook wat bewolking. En vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt morgen 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Jennifer.

0: perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terresom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terresom.nl.
2: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Neem Terresom op in je testament. Kijk op terresom.nl.
3: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
6: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
7: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
8: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
10: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.

over een serieus onderwerp wil hebben. Want 1 op de 2 mensen krijgt ergens in het leven de diagnose kanker. En dat is een schokkend cijfer. Of je het nou zelf hebt gehad of iemand om wie je geeft. Kanker ontwricht je leven. En daarom staat NPO Radio 2, zoals elk jaar, in de week van 31 augustus weer volledig in het teken van KWF. Tijdens de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. En net als vorig jaar laten we ook dit jaar wensen uitkomen van mensen die zelf ziek zijn, mensen die ziek zijn geweest, of van hun naasten die bijvoorbeeld altijd tot steun zijn geweest. En je kunt dus nu sinds een tijdje je eigen wens insturen via nporadio2.nl. Maar als je nu denkt, ja, ik heb zelf eigenlijk niets te wensen, maar ik zou wel heel graag willen helpen om de wens van iemand anders uit te laten komen, dan kan dat ook. Stel dat jij bijvoorbeeld een prachtige oldtimer hebt staan en die wil je best een dagje uitlenen. Of je hebt, noem eens iets geks, een luchtballon in de schuur liggen. Dat zou natuurlijk kunnen dat je die ooit langs de weg hebt gevonden en dat je dacht, ik neem hem mee, misschien heb ik hem een keer nodig. Ook dan zijn we op zoek naar jou. Laat weten waarmee jij zou kunnen helpen. En dat kan ook via nporadio2.nl, want we hebben al een mooi lijstje van wensen binnengekregen. Maar ja, dan moeten we die nog zien uit te laten komen. Maar ook die wensen voor jezelf of voor iemand anders zijn dus allemaal welkom. Je vindt alle

de Lange en Waylon samen als Common Linnets en Calm After the Storm. 11:50, hoog tijd voor een lekkere late night track. Maar niet voordat ik Prince en de New Power Generation voor je heb gedraaid. In a word, two, shoot, I want.

0: geen idee of iemand hem ooit zo heeft aangekondigd. Laten we erop houden, sexy motherfucker.
1: Het is al laat. Maar nooit te laat voor een lekkere late night track. Muziek om je vingers bij af te likken.
0: Ja, ik heb een lekkere late night track voor je, al zeg ik het zelf. Een plaat die in de afgelopen jaren vrijwel niet is gedraaid op NPO Radio 2. En als die überhaupt al eens werd gedraaid, dan was het ergens verscholen. Maar er gaat vanavond verandering in komen. Want ik reed afgelopen weekend zo'n, nou pak een beet, 1500 kilometer terug vanuit Zuid-Frankrijk. En dan heb je tijd om eens even lekker muziek te luisteren. Ik heb Spotify 2 dagen lang op shuffle gehad. En tussen de peagepoortjes, de tankstations en de kartonnen bekers espresso kwam ineens de volgende plaat voorbij. En dat is een plaat die ik al jaren niet had gehoord, maar ik bijna nog helemaal mee kon zingen. Hij zat blijkbaar ergens diep opgeslagen in het bakje vergeten indie hitjes. En ik heb even onderzoek gedaan, zoals ik wel vaker doe. Het nummer is in totaal 19 keer gedraaid op deze zender. Maar het was een vroegere 3FM-hit. Daar is hij namelijk 266 keer voorbij gekomen, maar de laatste keer was in 2024. De plaat heet Awkward en komt uit de tijd dat indie-pop nog een beetje springerig, rammelend en een beetje ongemakkelijk was. En dat past dan eigenlijk weer perfect bij de tekst. Want er wordt gezongen, of nou eigenlijk bijna een soort van gepraat, over een liefde die niet beantwoord wordt en niet helemaal wederzijds is. Over bellen, contact zoeken, verkeerde signalen lezen en dan eigenlijk niet meer weten hoe je normaal moet doen. En dat hoorde ik ergens rond Lyon door de gammele speakers van een Mercedes-busje. Op de terugweg van de Rue du Soleil.
1: Gebrouwen in de grote ketels uit de gaarkeuken van Tim's avondslot. Dit is
0: San Cisco en Awkward. Als lekkere late night track.

0: terug naar 77 met David Bowie, Sounds and Vision. Direct daarvoor en 90's Kid.
1: Bel of heb je me nou? Want ik ben bluizig en blauw. Het is het lied dat je wou.

0: Ja, echt, vertel het me gauw. De beurt is aan jou. Dat was een mooi liedje.
1: Dat was een heel mooi liedje.
0: Nou, ik ben benieuwd wat de mensen sturen. Verzoekies.
2: Het was een heel mooi liedje, maar het kan nog veel mooier. Want zacht grommend slofte hij door de gangen van Tim's avondslot. Op zoek naar iets dat zijn honger kan stillen. En we noemen het verzoekiemonster. De vraag aan jou is, durf jij hem een verzoekie te voeren? Laat maar weten wat je wil horen. En dat doe je via de NPO Luister-app.

0: nieuwe plaat, de nieuwe Novastar, heet Today Yesterday. Ja, Janine, welkom thuis.
1: Dankjewel, Gijs.
0: Dat is toch ook wat, want als ik het allemaal goed begrepen heb, ben jij net een paar minuten thuis van vakantie.
1: Absoluut, dat klopt.
0: En hoe ruikt het? Heb je de vuilniszak van tevoren eruit gehaald? Heb je de kaas uit de koelkast gehaald? Of begin je dat nu ook te ruiken?
1: Nee, gelukkig is dat allemaal goed geregeld. Is ook op ons huis goed gepast.
0: Ja?
1: Maar het is hier wel behoorlijk warm.
0: Daar kan ik me iets bij voorstellen, ja. Want alles heeft natuurlijk pot in gezeten.
1: Absoluut, ja.
0: Is het dan nog spannend, Janine? Want ik heb altijd, als ik een tijd niet thuis ben geweest, dan kom ik aanrijden en denk ik, hoe zal alles nog hetzelfde zijn? Of zijn er toch dingen die ik niet kan verklaren? Dingen die in één keer verschoven zijn of veranderd zijn?
1: Ja, dat is wel. Je loopt toch een beetje zo rond van, zijn er nog dingen die anders zijn? Maar het lijkt allemaal te kloppen.
0: Godzijdank. Janine, waar ben je geweest?
1: Zuid-Frankrijk.
0: Lekker. Ik kom er ook net vandaan.
1: Ja, weet ik. Ja. Je zat in de buurt.
0: Nou, waar zat jij dan, Janine?
1: Wij zaten in Lorgue.
0: Ja, ja.
1: En jullie zijn volgens mij in Sint-Agroef geweest.
0: Ja, daar waren
1: wij. We ook vaak op vakantie geweest.
0: Ah ja.
1: En onze dochter is in Château Neuf du Pape geweest.
0: Nou, daar zijn wij ook geweest.
1: Ja, nou kijk. Nee, ik heb het wel een beetje gevolgd van jullie zaten.
0: Wat leuk. En hoe lang ben je weg geweest dan, Janine?
1: Ik ben 2 weken weg geweest, maar we hebben een week met z'n 12 in Lorgue gezeten.
0: Met z'n 12?
1: Ja.
0: Scheutje.
1: We hebben de traditie dat we jaarlijks met bevrienden, een vriendgezin met alle kinderen, die inmiddels ook al aardig volwassen zijn, een week met elkaar op vakantie gaan.
0: Wat leuk,
1: en dat
0: zeg.
1: Is weer gelukt.
0: Maar dan zijn de kinderen al wel wat ouder, hoop ik.
1: Ja, want dat zijn eind twintigers, begin dertigers.
0: Ah, ja, precies. Die maken niet zoveel lawaai meer.
1: Nee, dat denk jij.
0: Dat is een ander soort lawaai, Janine.
1: Ja, want bij ons worden dan ook nog fanatiek spelletjes gespeeld.
0: Oh ja, wel leuk. En nu ben je thuis en dan morgenochtend om 7:00 de wekker en weer aan het werk?
1: Nee hoor, nog lekker een paar dagen vrij.
0: Ah, heel goed. Hey Janine, we gaan het over de muziek hebben, want jij vraagt ook een zomerse plaat aan.
1: Ja, klopt.
0: Super.
1: House am Zee.
0: Ja, wat een redelijk rare keuze is als je uit Zuid-Frankrijk komt.
1: Ja, dat klopt, maar we hadden altijd de traditie wel dat we iedere zomer een nummer hadden wat we met z'n allen in de auto meezongen.
0: Ja.
1: Deze van Peter Fox is, is een klassieker.
0: Ja, dat is het ook echt. En deze is deze zomer dus meerdere malen in de auto meegezongen?
1: Die is ook weer in de auto meegezongen, absoluut.
0: Heerlijk. Nou, dan ga ik hem voor je draaien. Wil ik alleen nog even weten, Janine. Je bent net thuis, het is 11:45. Wat gaat er dan nu gebeuren? Direct naar het mandje? Of ga je uitpakken? Of pak je een glaasje Chardonnay?
1: Nou, ik denk dat we nu het mandje gaan opzoeken, ja. En als je uit Frankrijk komt, uit de Provence, dan is het een rozeetje, hè?
0: Ja, zo is het toch ook. Ik heb die fout een paar keer gemaakt deze week. Ik wist niet welke wijn ik waar moest bestellen. Ze hebben me voor van alles belachelijk gemaakt. Maar goed.
1: Nee hoor, het is allemaal goed.
0: Nou, heel goed. Hey Janine, slaap lekker dan en geniet er lekker van thuis.
1: Dankjewel,
0: Gijs. Dag hoor. Hoi.
1: Dankjewel, hoi.
2: Time!
0: Oh, hij lukt hem wel. Ja hoor. Het verzoekie monster hebt er zin aan. Peter Fox en House am Zee in Tim's avondslot. Toch?
3: Ja.
0: Ja, precies.
4: Hier ben ik geboren.

0: denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Hij was voor Janine. Net terug uit Zuid-Frankrijk. Een paar minuten thuis. Peter Fox en Hous am See. Zometeen, als de klok 12 uur heeft geslagen en 4 augustus 2026 begint, start het Top 2000 dossier met schitterende muziek. Ga er maar eens even lekker voor liggen. Ik zie de Stones, ik zie de Proclaimers, ik zie Fleetwood Mac, ik zie Tavares en Spinvis. En dit is Groove Armada, my friend. Fijne nacht en tot morgen.

0: NPO Radio 2.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: Tour.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Dit is NPO Radio 2.
9: Middernacht, het begin van dinsdag 4 augustus. Martijn van Beek met het NOS Journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. 2 helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. De tientallen boeren die vorige week de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt dat daarvoor te weinig informatie is. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Bij het EK Schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer, de komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht weer wolkenvelden met temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal. Het

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest. 2 helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rook kregen inwoners van de omliggende dorpen een NL-alert. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf komende ochtend 9 uur weer normaal rijden. Bij een droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn 7 mensen gedood, onder wie 3 kinderen en 40 mensen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van de regio. Op beelden die het persbureau Reuters naar eigen zeggen heeft geverifieerd is te zien dat een projectiel neerstort op het strand, gevolgd door een explosie. CNN onderzocht de video en meldt dat er vlak voor de explosie automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen is. Volgens Rusland was het een opzettelijke aanval van Oekraïne op burgers. In een verklaring die in handen is van CNN reageert Oekraïne, maar zegt daarin niet of het een Oekraïnse drone was. Een Oekraïnse legerleider zegt dat de Russische luchtverdediging de drone neerschoot boven een strand vol vakantiegangers. Een Brit die zijn overleden moeder in een vriezer bewaarde is veroordeeld tot ruim 2 jaar cel. De moeder van 89 overleed in 2023. Haar zoon bewaarde het lichaam jarenlang in de vriezer, zodat hij haar pensioen en uitkeringen bleef krijgen. Het lichaam van de vrouw werd in februari gevonden door de politie. De Britse man heeft zijn daden bekend. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Radio 2.
1: 2 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. En totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van 2 legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. Een camping bij het natuurgebied is ontruimd en een dierenpension in de buurt moest alle opgevangen huisdieren hals over kop laten ophalen. Door de brand rijden er tot komende ochtend 9 uur geen treinen tussen Boksmeer en Venray. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer, vooral over het zuiden en oosten trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Het